0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nido Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Beetje verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychologen...

de afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Meer voor jou, meer muziek.
1: Meer voor jou. Centaal Plus.
0: Dit is Centaal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Beetje even schuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal

0: Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, past het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid,

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Beetje verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
4: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
3: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
5: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk, omdat je met je team een prijs kunt vieren. Dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
3: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14.

0: Baby. Cry Baby van Clean Bandit en Anna Marie. In deze Centraal Plus ochtendshow. Goedemorgen. Het is iets na 7:05 op vrijdagochtend. De laatste werkdag van de week. Misschien moet jij nog aan de slag, misschien helemaal niet. Hoe dan ook, wij zijn er in je ochtend bij. Mark en Raben. Goedemorgen, Mark.
1: Goedemorgen, Raben. Hallo.
0: Goedemorgen.
1: Wij kwamen vanmorgen parallel aanrijden.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja. We zitten met de studio op in Leiderdorp, op industrieterrein De Baanderij. En wij reden elkaar bijna voor de voeten.
0: Ja, ik zag in één keer een hele grote schijnwerper achter me. Dat kan er maar eentje zijn. Het is Mimi Swoon in de morgen.
1: Ja, 6:07 op deze laatste werkdag van de week inderdaad. Het nieuws uit je eigen buurt. En een klein beetje daarbuiten. Laten we eerst even beginnen met die gouden televisiering die uitgereikt is tijdens het gala. Heb je gekeken?
0: Nee.
1: Ik ook niet. Nee, maar hoe laat was dat gisteren?
0: Ja, waarschijnlijk tot ver na onze bedtijd.
1: Volgens mij gewoon om 9:00 of zo.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Ja, is dat zo? In ieder geval, je hoorde net ook al in het nieuws. Gouden televisiering is gewonnen door de SBS6 reality spelserie De Bondgenoten. En ik ga even iets heel eerlijks bekennen. Als je dan op de radio zit en je hebt een dagelijks programma, dan moet je een beetje overal een klein beetje van op de hoogte zijn. Want je moet een beetje mee kunnen doen met gesprekken. Maar ik heb dit dus nog nooit gezien.
0: Ik heb het ook niet, maar dat komt ook omdat ik heb geen televisie.
1: Nou ja, zeg.
0: Ja, ik heb wel een apparaat, maar ik heb geen uitzending.
1: Oh, oké. Maar dat is bijvoorbeeld hetzelfde met Wie is de Mol. Ik ken het concept. Ik heb ook een keer een aflevering gezien, maar het trekt mij gewoon niet.
0: Nee, dat kan.
1: Dus als dan mensen allemaal, ja, we doen een Wie is de Mol pool en superleuk. Alleen niet voor mij.
0: Ja, zo voel ik me altijd als er wordt gevoetbald. Dan word ik altijd uitgenodigd voor poeltjes. En ik weet niet wie.
1: Over voetbal gesproken. De UEFA heeft een plan gepresenteerd voor grondige hervorming van de Wereldvoetbalbond FIFA. Het gebeurde met steun van vrijwel alle bij de UEFA aangesloten nationale voetbalbonden op een bijeenkomst in Berlijn. Nou, je weet in ieder geval wel dat het bij de FIFA niet helemaal lekker loopt, hè?
0: Nou, er wordt inderdaad al heel lang gesproken over corruptie. Op hele hoge lagen van een gigantisch groot bedrijf eigenlijk.
1: En nu zijn inderdaad alle Europese voetbalbonden bij elkaar gekomen. En dat is natuurlijk de UEFA. En die komen met een plan. En daar zetten ze ook dan uiteen aan welke voorwaarden de opvolger van...

0: van Gio Infantini zou moeten gaan voldoen. De Europese bonden zeggen dat ze wel dat ze het vertrouwen hebben verloren in het FIFA-bestuur en dus verandering willen. En over vertrouwen gesproken, defensieminister Yesugus van de VVD spreekt niet langer over Rusland als de agressor, maar heeft inmiddels haar taal aangepast. Ze noemt Rusland nu de vijand.
1: Oef.
0: Met een toenemend aantal sabotagepraktijken, droneaanvallen en ander soort dreigingen en incidenten op ons continent, vindt de minister dat je duidelijk moet benoemen wat er aan de hand is. Ja, lang werd er niet in zulke bewoordingen over Rusland gesproken. Maar ja, het is wel opmerkelijk als je iemand echt de vijand noemt.
2: Ja, een belangrijke kentering. En ik hoop niet dat, dat Rusland het dan in één keer al te serieus zou nemen. Dat we nu een veel actiever doelwit worden. Dat zou ik dan weer jammer vinden.
0: Nou, dat weet ik wel zeker.
2: Ik ben wel blij dat ik niet de minister van Defensie ben.
0: Nee, dat klopt. Het is wel zo dat die defensiebegroting inmiddels deels geheim is geworden. Had het volgens mij gisteren over, toch?
2: Ja,
0: ze gaan natuurlijk nu van alles kopen. En als dat dan openbaar is, ja, dat is een beetje stom als de agressor of de vijand is, maar net hoe je het noemt.
2: De bonnetjes kan bekijken.
0: De bonnetjes kan bekijken, ja, want dat is wat er gebeurt. Oh, ze hebben zoveel tanks en zoveel drones en zoveel dit. Nou, dat is natuurlijk ook niet handig.
2: Ja, een iets meer impactvolle bonnetjesaffaire zou dat zijn.
0: Ja, en van geen regenboogvlag op de Tweede Kamer naar wel een regenboogvlag op de Tweede Kamer. Gisteravond werd bekend dat er geen regenboogvlag gehezen zou worden. Maar een aantal ambtenaren zeiden, oh, dat is leuk, het regenboogvlag op de Tweede Kamer. Toen zei de SGP, nee.
2: Nee.
0: Nee, ja, principieel nee. En nu is het toch ja geworden. Er is wat druk gezet, volgens mij. Want zondag dan is het coming-out dag.
2: Ja, en vandaag is het Paarse Vrijdag. Voor iedereen die naar school gaat om les te volgen of te geven. Oh, of ja, daar ander iets te doen. Ik moet lastig zo. Oh. Ja, misschien. Nee, is natuurlijk net niet te zien. Ik probeer natuurlijk voor de kijkers, voor de radio. Ja, ik
0: heb dus paarse schoenen aan.
2: Ik heb dus paarse schoenen aan.
0: Oh, ja, ik dacht vanmorgen. Nee, dit is blauw. Maar imagine it's purple. Ik heb niks paars aan.
2: Geef jou zo'n button met ik draag paars.
0: Dat vind ik een goeie.
2: Ja,
0: dat lijkt me een goed idee. Maar het is inderdaad vandaag ook Paarse Vrijdag. Waarbij dus extra aandacht wordt gegeven aan de acceptatie van LHBTIQ+ personen.
2: Ja, met name op scholen. Dus wees niet verbaasd als je heel veel mensen op de fiets ziet fietsen in verrassend veel paarse kleding.
0: Dat je denkt, huh?
2: Ja,
0: hebben ze paars aan?
2: Ja, dat is dus de reden, Paarse Vrijdag.
0: En Leiderdorp geeft volgend jaar ruim 96 miljoen euro uit aan woningbouw, sport, veiligheid en vergroening. Het college van BMW heeft de begroting namelijk gepresenteerd. Ik was gisteren even naar het gemeentehuis in Leiderdorp om dat mee te maken. En dat was leuk.
2: Ja,
0: ja. Leuk.
2: Je hebt er wat info op gehaald.
0: Ja, je komt, ja, kijk, zo'n begroting. Niemand gaat dat lezen. Behalve raadsleden, ambtenaren.
2: En journalisten.
0: Ja. Ja, en dan filteren we het eruit en dan halen we de opmerkelijke dingen eruit. Maar het is gewoon een boekwerk van een paar honderd pagina's.
2: Jeetje.
0: We geven €1000 daarin uit en er moeten meer woningen komen. Dus we gaan zus, we gaan dit, we gaan zo. En dan zit je daar in zo'n zaaltje de burgemeester, de drie wethouders. Waaronder dus de wethouder van Financiën, aantal ambtenaren en het journaille. En dat was koffie, dus dat was altijd goed. Er waren geen koekjes, dat vind ik dan wel jammer. Wil ik toch even meegedeeld hebben. We zaten in de trouwzaal en daar kon de wethouder het een en ander even vertellen. Ik heb sowieso een stukje opgenomen, even een interview met de wethouder gedaan. Dat gaan we straks wel even draaien. Opmerkelijkste is dat ze bijna 1400 woningen in voorbereiding hebben in Leiderdorp. Nieuwe woningen.
2: Oké.
0: Dus dat is wel serieus veel.
2: Nou, gelukkig heb je het hele programma uitgeknipt. En dan hou je straks even op de hoogte.
0: Verderop in deze ochtendshow inderdaad een reportage uit de gemeenteraad van Leiderdorp. Over de begrotingspresentatie in Leiderdorp. En we blikken vooruit op de Rudo XL-editie komend weekend. Nog één keer Leidersontzet in een mooie aflevering van ongeveer drie kwartier.
2: Ik kan niet wachten. Ik ga er voor zitten om helemaal te kijken. Want
0: ja, staan duurt wel lang, ja. Ja. Je hebt geen tv, zeg je.
2: Nee, ik heb al een apparaat. Nee, ik heb al 35 radio's. Daar kun je namelijk ook Loreen op horen met Tattoo. Maar eerst Temper City, Self-Aware.
3: Centraal Plus.
4: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: Loreen.
1: Ik vraag me wel af hoe vaak zij nog het Eurovisie Songfestival gaat winnen.
0: Na twee keer ben ik het wel. Meer dan genoeg.
1: Ja.
0: Nou, die regel mag er toch ook wel gewoon in dat als je een keertje hebt gewonnen, dat je dan niet nog een keer mee mag doen. Als je niet hebt gewonnen, dat je dan nog een keer ingezonden mag worden door je land, vind ik oké. Maar winnaars sturen, dat vind ik nou niet zo leuk. Dat vind ik een beetje sportachtig.
1: Ja, ik had dus bedacht, hè, als we nou Armin van Buuren sturen, wereldberoemd, naar het Songfestival. Daar moet natuurlijk ook zang bij zijn, dus dan gewoon een of andere zanger of zangeres, dat maakt het niet uit. Maar gewoon de naam Armin van Buuren, die zorgt natuurlijk voor dat we winnen. Of niet?
0: Nee, ik denk dat het best wel meevalt. Want dan is hij gewoon de grootste guy die daaraan meedoet.
1: Ja.
0: Als dat dan niet perfect is, dan gaan mensen voor de underdog stemmen.
1: Oh ja, dus dat is ook een risico.
0: Ja.
1: Oké, nou, dat was een goed idee. Gaan we niet meer doen.
0: Nee.
1: Het nieuws uit je eigen buurt. We gaan naar Leiderdorp toe, want daar is gisteren de begroting gepresenteerd. En Leiderdorp geeft volgend jaar 96 miljoen euro uit aan onder meer woningbouw, sport, veiligheid en vergroening. En de gemeente moet daarvoor wel 3,68 miljoen euro uit de reserves halen, dus uit het spaarpotje. En inwoners gaan volgend jaar naar verwachting 33 tot 44 euro meer aan gemeentelijke lasten betalen. Per jaar is dat. Dus dat is 3 tot 4 euro ongeveer. En je hoort de kersverse wethouder van Financiën, Gepke van Gaal.
2: Dus je ziet dat met alle inkomsten die we hebben, dat we daar de dingen mee doen die we nodig hebben. We halen ook nog een klein deel, we halen een deel uit de reserves om te kunnen doen wat wij nodig vinden.
3: U wilt eigenlijk wel meer geld van het Rijk, hè? Net als alle andere gemeenten in Nederland.
2: Ja, en tegelijkertijd we willen natuurlijk altijd meer geld. Maar het moet ook haalbaar zijn om dingen te realiseren in een dorp met 28.000 inwoners en 160 medewerkers hier in de organisatie. Heb je ook een limiet aan wat je kan uitgeven. Dus het moet vooral ook realistisch zijn. Het gaat niet om meer, het gaat wel om duidelijkheid. Dus ik denk wat wel belangrijk is vanuit het Rijk, geef ons ook gewoon die duidelijkheid. We hebben nu gezien dat het zogenaamde ravijnjaar, waarin het gemeentefonds, dus wij krijgen 68 miljoen uit het gemeentefonds, dat dat herverdeeld wordt met ander soort metrieken. Dat hangt nog steeds in de lucht. Wanneer we nou weten, gaan we nou meer of minder krijgen van het Rijk, zodat we ook de plannen wat toekomstgerichter kunnen inzetten. Dus die duidelijkheid is nog belangrijker dan meer geld.
3: Veel plannen. Dus dat gaat de goede kant op. Die afvalstoffenheffing, dat is nog wel een dingetje. Want die stijgt behoorlijk.
2: Ja.
3: Dat is een gesloten systeem. Dus wat het kost, moet het ook opbrengen. Waar heeft dat mee te maken? Is dat dan het verbranden van afval wat zo duur is?
2: Ja, dat gaat alleen maar duurder worden. Dat heeft ook te maken met de nieuwe wet en regelgeving rondom CO2-uitstoot die je hebt. Daar moet je voor betalen. Dat is landelijk. Dus wij zullen ook de manier waarop wij het nu doen in deze regio, is dat we daar een naheffing krijgen van soms wel bijna 8 ton per jaar. Ja, dat moeten we wel bij de inwoners terug gaan vragen. Dus dan zie je dat we ruim 2%, bijna 2,5% extra afvalstoffenheffing gaan vragen aan de inwoners. En ja, dat resulteert in een extra bijdrage per jaar.
3: Ja, het zal moeten.
2: Ja, dit moet. Ja.
3: En, maar als we dan allemaal minder restafval weggooien, dan wordt het goedkoper?
2: Dat is wel het idee. Dus dat hebben we ook gezien. Hè. Vorig jaar is ook gezegd, wij willen van de 160 kilo naar de 80 kilo. Dat zal schelen. Maar of het ook werkelijk in euro's gaat schelen, dat denk ik niet. Omdat de kosten, wat je dan ook als afval hebt, om dat te verwerken, dat wordt ook wel duurder.
1: En dat was financiën-wethouder Gepke van Gaal. En ja, dat is natuurlijk wel een dingetje. Hoe meer afval je verbrandt als gemeente, hoe duurder het dan wordt. En dat moeten de inwoners gewoon betalen. Dus ik zeg het even plat. Leiderdorp scheet niet goed.
0: Ja, dat is met een korte ei.
1: Ja. Of lange ei.
0: Dat is die andere. Ja, korte ei.
1: Maar het was ook niet dat de gemeente daar heel erg op mij overkwam van. Ik sprak wethouder Freddy Blommers, die over reiniging en afvalstoffenbeheer gaat. En die zei, ja, we houden even andere gemeenten in de gaten. Maar niet de ambitie heel erg zo van, oké, we gaan nu echt, we gaan nu de lasten voor onze inwoners verlagen. We gaan wel keihard inzetten op het gescheiden inzamelen van afval, bijvoorbeeld. Er zijn meerdere manieren. Dat wel even een kritisch puntje daarover.
0: En je zei 3 euro meer per persoon per jaar, toch uiteindelijk?
1: Alleen Leiderdorp staat al wel in het bovenste rijtje.
0: Ja, maar 3 euro, dat is dus maar 1 blikje bij het tankstation per jaar minder. Ik denk dat
1: ja, per maand, hè? Dus 30 tot 40 euro per
0: moet
1: jaar.
0: Moet ook wel lukken, denk ik.
1: Ja, als je al bij de duurste 25 gemeenten van Nederland zit, is dat nog best een flinke kluif.
0: En dan hebben we ook nog een plustrack. Suzanne en Freek hebben pijnstiller uitgebracht. Dat hebben ze op 1 oktober gedaan. Het is vandaag 9 oktober. En inmiddels zijn ze op Spotify al bijna 1,5 miljoen keer geluisterd. Dus deze track is wel echt een plustrack waardig. Suzanne en Freek, pijnstiller.
4: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Leiden staat de komende anderhalve week in het teken van film. Gisteren is de 21ste editie van het Leiden International Film Festival begonnen. Tot en met 18 oktober kunnen bezoekers genieten van films uit de hele wereld, premières en bijzondere evenementen. Het festival biedt zowel grote publieksfilms als kleinere onafhankelijke producties. Ook zijn er filmvertoningen op bijzondere locaties en voorstellingen met live muziek. Studenten voor Leiden wil meer aandacht voor de veiligheid van vrouwen, kinderen en jongeren op straat. De politieke partij heeft daarvoor gepleit tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. Volgens de partij moet er meer toezicht komen en moet straatveiligheid duidelijker worden opgenomen in het regionale politiebeleid. Ook wil SVL de band tussen studenten en de politie versterken. De partij stelt voor om het Leidse voorbeeld van de studentagent uit te breiden naar de hele regio. Zo moeten jongeren en wijkagenten elkaar beter leren kennen en makkelijker kunnen bereiken. Ondernemers in het buitengebied van Leidschendam-Voorburg krijgen de komende tijd een opvallend bezoek van politie en handhavers. Ze ontvangen een doos met chocolade-eieren voorzien van een QR-code. Die code verwijst naar informatie over het herkennen van criminele activiteiten. De gemeente wil ondernemers daarmee bewust maken van zogenoemde ondermijnende criminaliteit. Volgens de gemeente zijn afgelegen bedrijfspanden en leegstaande gebouwen aantrekkelijk voor criminelen. Door de beperkte sociale controle blijven verdachte situaties namelijk soms onopgemerkt. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials.
2: En dan nog het weer. Een natte ochtend en het waait ook flink. Vanmiddag kan het even droog zijn. Maar organiseer niet spontane barbecue, zou ik zeggen. Want later gewoon weer meer buien. En misschien zelfs met een klap onweer. Sowieso waait het wel weer stevig. En het wordt in de regio 16 graden. Dat is gelukkig nog wel boven het gemiddelde van oktober.
1: Kijk, en dan qua verkeersinformatie. Geen files, lekker door te vertuut.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: special.
1: Nou, als ik in mijn toekomst kijk, dan zie ik een bankstel voor me. Oh.
2: Ga je in een weekend vegeteren?
1: Ja, helemaal zin in. Ja, nee, ik moet natuurlijk nog eerst nog even in het weekendje. Moet ik eerst nog eventjes een uurtje radio maken? Moet. Mag ik een uurtje radio maken in een dierenasiel? Dat is morgen natuurlijk nog.
2: Klopt. Jij staat inderdaad morgen bij dierenhuis Stevenshagen.
1: Zeker.
2: Bij de open dag. Hoe laat moet je?
1: Ik mag van 12 tot 1.
2: Ja.
1: Mag ik eventjes okay. Komen babbelen?
2: Leuk, tussen 12 en 1 kan je ruim in de zien. En je mag hem dus ook aaien.
1: Ja.
2: Hij staat wel in een kooi vanwege de gevaarlijkheid.
1: Precies, ja.
2: We staan dus wel echt met studio in een kooi, hè?
1: Ja.
2: In een
1: verblijf. Er zijn op dat moment even geen dieren in, want dat zou misschien onhandig werken.
2: Wow.
1: Ja, of dan ben je ook misschien dan plaster iemand over de tafel heen. Dat is niet handig.
2: Nee.
1: En ik ben inmiddels goed afgetraind. Ik plas niet meer over de tafel heen.
2: Ja.
1: Er zijn geen paarden in het asiel trouwens.
2: Dat weet jij niet.
1: Dat weet ik
2: wel. Ik denk, wanneer ga je reageren? Ik denk, ik ga steeds rare geluiden maken. Ik denk, straks moet ik een T-Rex na gaan doen, maar het gaat goed.
1: Ja, nee.
2: Maar morgen sta jij inderdaad bij het dierenhuis Stevenshagen, want het is de open dag daar. En iedereen is van harte welkom om te komen kijken. Gewoon even kijken, hoe werkt het relen en zeilen bij een dierenasiel nou? En als je er niet bij kan zijn, dan kan je het ook op de radio horen en zien. Want Rabin is er ook gewoon bij.
1: Ja, onder andere hoor, er zijn heel veel meer mensen bij.
2: Ja, nee, tuurlijk, maar... Hè?
1: Als ik er toch ben.
2: Ja. Maar heb je maandagochtend dan een ATV-dag? Nee, toch?
1: Nee. Ik denk dat ik zondag zaterdag ook wel heel relaxed ben. Want ik ben natuurlijk ook gewoon uren daarvoor om daar met alle katten te aaien en alle vogels te voeren.
2: Ja, ga je eerder?
1: Ja, ik ga eerder dan later.
2: Oh,
1: ik
2: ben
1: helemaal happy. Ja.
2: Jij bent een dierenvriend. En wie er een mensenvriend is, dat is Rudo. Want die heeft met Leidens Ontzet, met Kamervrouw Brigitte, weer de hele stad doorgebanjerd. 6 dagen lang ongeveer. En dat is wel leuk, want vanavond vanaf 7 uur, dan is hij officieel, gaat hij in première. Namelijk de Rudo XL special tijdens Leidens Ontzet. 3 kwartier lang nog 1 keer onderdompelen in Leidens Ontzet. En we hebben de scoop.
1: Nou ja, we kunnen niet laten om gewoon al wat dingetjes. Want hier bij ons achter de schermen ligt die aflevering al klaar. Ja,
2: ik ben inderdaad naar de montagehok gelopen. Daar heb ik het bandje gepakt.
1: Ja.
2: Heb ik een stukje uitgeknipt.
1: Ja, dus niet zeggen tegen Rudo hoor.
2: Nee. Maar Den Haag moest zaterdag 3 oktober even een lid van de Tweede Kamer missen. Want Rudo kwam namelijk Jan Paternotte tegen. En dat was vrij vroeg. Want de reveille is natuurlijk 7 uur 's ochtends op 3 oktober. Luister even mee.
3: Meneer Paternotte,
4: hey?
3: Bent u er klaar voor?
4: We zijn er volgens mij helemaal klaar voor, Rudo. Ik ben al een half uur wakker, dus dat gaat goed.
3: Al een half uur? Ja. En hoe laat is gisteravond geworden?
4: Gisteravond? Middernacht.
3: Maar als politicus zijn dit gewoon lange nachten geweest dan eigenlijk? U bent gewend om kortere nachten te maken?
4: Nee, dit was heerlijk uitslapen. Het was echt fantastisch.
3: En is het nu ook, even voor de mensen die denken, waar ken ik hem van? Jan Paternotte, D66. Ik was heel even benieuwd. Mijn vraag kwijt, dat is me nog nooit gebeurd. Dat heb jij nou voor elkaar gekregen? Nou,
4: nee.
3: Wat een amateurisme op de vroegochtend. Nee, het is zaterdag. Is dat dan de mazzel dat je een keer hier kan zijn?
4: Absoluut. Ja, nou ja, ik ben hier wel eerder geweest. Maar dan inderdaad is het 7 uur hier en dan hup naar Den Haag. Want op een of andere manier hebben we nog steeds 3 oktober niet als nationale feestdag. Moet wel gebeuren.
3: Nou, er is maar één iemand die daarvoor kan zorgen, hè?
4: Rob Jette. Dus probeer ik hem ook elke dag te vertellen.
3: Ja. Nou, als jullie denken in Den Haag, waar is hij? Hij is hier in Leiden en we houden hem vandaag.
2: Ja, Rudo staat toch in het centrum van de macht, hè?
1: Ja, maar wordt hij toch een klein beetje verlegen. Want inderdaad, dat hij zegt van, nou, ik was mijn vraag gewoon vergeten.
2: Ja.
1: Nou, ik kan me ook voorstellen, want Rudo had volgens mij op dat moment ook al 8 uur niet geslapen, op zijn minst. Veel langer misschien nog wel. Dus dat kan ik me wel een beetje voorstellen. En ik zie nu ook dat Mark gewoon, je hebt dat bandje hier nog liggen. Gaan we nog meer dingetjes van uitknippen?
2: Zometeen, jazeker. Want hij heeft ook hutspot gegeten.
3: Oeh.
2: En er gebeurde iets heel smerigs. Voor Rudo. Ik vond het vooral heel grappig. Maar het ging een beetje mis. Want het was een mevrouw die ging een beetje met het koffie praten.
1: Oké. Dan hebben we nog twee hele kleine voorproefjes. Straks, na Sambar, Homewrecker.

0: geen Loep, barst in de radio.
1: Nou, loepje zuiver. Dat is de Samber samen met Mimi Swoon.
0: Het is ochtendshow op ZRA Plus. En we gaan van mijn gezang over naar Leiders Ontzet. De Rudo XL special die vanavond vanaf 7 uur te zien is. En er is altijd een heel bijzonder moment op 2 oktober. Dat is namelijk het moment dat de burgervader of de burgermoeder, maar we hebben in de laatste tijd alleen maar burgervaders gehad in Leiden, die dan de eerste hap hutspot neemt. Ik heb er een keer bij gestaan en toen dacht ik, schiet nou op, ik heb gek. Maar dat gaat altijd heel langzaam. Dan is het zo van, er zijn allemaal fotografen omheen en cameramensen. En dan, eerst komt er zo'n speech en dan komt dat bakje. En dan gaat zo'n lepel erin. Hoeveel tijd hebben we nog? En dan gaat ze van, nou mooie structuur. En dan uiteindelijk, voor de foto, dan moet het weer terug. Ja. En dat gaat heel lang door en uiteindelijk, ik was er gelukkig niet bij. Ik heb thuis hutspot gemaakt, dus dat was ook wel een keertje lekker. Ik heb nog over trouwens, wil je nog een brakje hebben?
1: Nee, ik ben ook wel een beetje hutspotmoe. Ik heb ook heel de week over gewoon even hutspot gegeten.
0: Ja, kenmerkend het moment van Leiders Ontzet is dus inderdaad het eten van die hutspot. Burgemeester Peter Heikoop is dus voorzitter van de 3 Oktobervereniging en burgemeester en voorzitter van het Gilde. Die neemt dus altijd een moment om proeven te doen. Het eerste hap. Rudo sprak ze net na het proefmoment.
2: Burgemeester, u zei hij is weer lekkerder dan vorig jaar.
3: Ja, hij is echt heerlijk. Niet versmaden, Rudo. Romig, maar toch ook nog een klein beetje een bijt in de worteltjes. De klapstukken heerlijk gekruid. Ja, ik ben echt aan het genieten.
2: En is het dan lekker door hoe die smaakt of lekker door hoe de hele sfeer eromheen is ook?
3: Nee, de hutspot en 2, 3 oktober zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus op die dagen smaakt hij nog veel en veel beter. En heel eerlijk, we zijn er in Leiden ook wel gewoon heel erg goed in geworden.
2: Nou ja, we zijn zeker goed in hutspot en in een feestje. De voorzitter van de 3 Oktobervereniging. U kwam al dansend aan net, hè?
4: Ja, maar het is er ook feest. En het weer zit mee. De hoeveelheid mensen, iedereen helemaal lekker de rood en wit, daar word je er vrolijk van. Dus ja, dan ga ik dansen. Ja,
2: en morgenochtend, dan zien we elkaar alweer heel vroeg, dan bij de Reveille rond 6:45 in het stadhuis. Ja. Ook dan bent u gewoon alweer helemaal wakker en up en running, hè?
4: Ja, maar ik vind de Reveille is voor mij, zonder Reveille begin je geen 3 oktober. Daar krijg ik zoveel energie van. Lekker zingen met elkaar. Hup, dan naar Van der Werf. Nog een keertje zingen. Even heel benieuwd naar de nieuwe Den Tonkelaar, Teun. En dan weer een harentje in de waag. Ja, hoe mooi kun je dat beginnen? En dan tegen die tijd, je hebt nog geen 9 uur, hebben die dringende dingen al gedaan. Hoe mooi is dat?
2: Nu, als we dit kijken, ligt Leiden ontzettend al achter ons. Wat is uw boodschap aan al die Leidenaren en die mensen daarbuiten?
4: Als je nou niet bent geweest, dan heb je wat gemist. Ik kan me niet voorstellen, maar je hebt wat gemist. Als je wel bent geweest, geniet dan nog een beetje na via deze documentaire CQ-verslag. Doe dat.
2: Voor het eerst had mijn programma een documentaire genoemd, dus dat vind ik ook wel een eer.
4: Ja, maar het is altijd. Wij leven toch in een levende documentaire.
2: Nou, dat is zeker zo. Ik ga nog even naar de buurvrouw. Ja. Want ja, het 3 Oktober Gilde heeft het weer mede mogelijk gemaakt, hè?
5: Ja, dat is toch een mooi gilde. Met Leidse ondernemers kunnen we dit mogelijk maken. Dus,
2: want hier worden al die duizenden hutspotmaaltijden nu gegeten. Maar daarachter, zeg maar, als we daar kijken, daar staan de ondernemers te eten.
5: Daar staan de ondernemers die dit hebben mogelijk gemaakt. Die hebben een klein extra ruimte. Maar ik zie alleen maar ondernemers die het hier gezelliger vinden bijna. Dus we mogen lekker in- en uitlopen. En tussen het Leidse volk de hutspot nuttigen. Dus heerlijk. En hij is echt goed.
2: Ja, ik hoor dat. Ik hoor bijna verbazing.
5: Nee, zeker niet. Maar weet je, als je voor zoveel mensen een maaltijd moet klaarmaken en het moet kruiden en het is naar ieders smaak gewoon, denk ik, heel goed gedaan. Ik denk dat het echt een kunst is om dat voor 7000 man te maken. En het is geen prakkie narigheid. Het is gewoon serieus goede maaltijd. En dat vind ik echt knap. Jammer dat ze ermee stoppen.
2: En een stevige bodem voor vanavond.
5: Er mag een drankje gedronken worden, dus er moet eerst even goed gegeten worden. Dan ben ik met je eens, ja.
0: Dat te horen kwam deze mevrouw niet uit Leiden.
1: Nee, een lekker bodempje mag er wel bij, ja.
0: Zeker. Ik heb nou zin in hutspot.
1: Ja, nou toch wel?
0: Ja.
1: Oké, okay, nou, ik kan nog één kort geheim delen over hutspot maken. En daarna doe ik het weer op achterslotte grill van volgend jaar. Vastkokende aardappelen.
0: Ja.
1: En dan heel zout water en je aardappelen iets te ver koken. Okay. Dat is mijn geheim voor de dikste, smeuigste hutspot.
0: Dat als je je lepel dat je het hoort. Dat moet je horen, toch?
1: Ja, dat vind ik niet zo per se een keurmerk.
0: Oké. Okay. Nee, ja, ik wel. Dat, is heel
1: dat doe ik er niet op.
0: Zit je nu te ontbijten? Let even op. Misschien vind je dit wat ontsmakelijk. Maar Leiders Ontzet haalt het enthousiasme in heel veel mensen naar boven. Er is een vrouw die Rudo afgelopen weekend tegenkwam op de kermis. Is wel heel enthousiast.
5: Film.
2: Wat zeg jij?
5: Ik ben op de film, want ik ben figurant.
2: Ben jij figurant?
5: Ja.
2: In de optocht?
5: Ja. Oh, ik ben in de optocht groep nummer 2.
2: En wat speel je?
5: Ik ben steampunker, 75 jaar. En ik hoop dat ik zo'n hoge hoed op krijg.
2: Als je zegt steampunker,
5: ja?
2: Komt er best wel wat spuug vrij.
5: Dat kan.
2: Steampunker.
5: Ik vind het zo leuk om mee te doen. Ik doe het al 14 jaar.
2: Ja, maar ik sta daar morgen ook.
5: Jij ook?
2: Met de camera.
5: Oh, wat leuk.
2: Kom je dan even naar me toe?
5: Ja, ga ik doen, maar dan moet ik mij even jouw kopje onthouden.
2: Nou,
5: hè?
2: Kijk even goed.
5: Ja.
2: Kan je dit onthouden?
5: Ja, wel een leuk gezicht.
2: Nou, dankjewel, jij ook. Tot morgen.
6: Centraal Plus Mark Plus Rabin is

0: gigantische Canadese hit. Nickelback, How You Remind Me.
1: En nu de 1 seconde ronde.
2: Ja, doen we nog meer?
0: Ja, dat doen we iedere dag. Of je nou wil of wel, de 1 seconde ronde spelen we in de Centraal Bloes Ochtendshow. 1 seconde van een track die je helemaal gaat horen naar achter. Een klein beetje voorpret alvast voor tijdens het nieuws straks. En ja. Dan voor vandaag heb ik iets meegenomen, een klein hintje. Het heeft met Paarse Vrijdag te maken. Want de zanger van deze band, want dat ga ik je wel vast vertellen. De zanger is ook heel populair. Maar de band, dat is eigenlijk de naam die ik zoek voor deze 1 seconde ronde. Nou, luister even mee.
2: Oh, je hebt wel een moeilijk stukje gepakt, zo te horen.
0: Ja, want de titel zegt die vlak hiervoor.
2: Maar welke is dat ook alweer?
0: Ja, nou, het gaat dus niet om Boy George zelf. Maar het gaat om de band waar hij ooit in speelde. En welk nummer is dit dan? Nou, nog een keertje luisteren dan.
3: En als je het goed hebt, dan ben je een goodiebag van de omroep. En natuurlijk de paarse schoenen van Rabin.
0: Ja, dan moet je het wel eerst even laten... Nee, dat vind ik oké.
2: Wel ongewassen.
0: Als jij het goede antwoord geeft, dus de volledige naam van de band... en de correcte naam van de track, dan krijg je een goodiebag van Centraal Plus erbij. En de winnaar krijgt dan ook mijn schoentjes, oké? Afgesproken. Laat het weten, ochtendshow@centraalplus.nl.

0: voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemers COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
3: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
2: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
4: We gaan aan de slag met de opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
2: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam-Maasvlakte 4 kilometer file bij de Stuurhofbrug. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer file. Op de N211 Hoek van Holland-Den Haag-Zuid 2 kilometer file bij de A4, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Nog eens een banger om mee wakker te worden. Last Frequencies, Live It All. En het is een trappende ochtendshow. Het is 5 over 8.
1: Nee, goedemorgen.
0: 6 over 8 vooruit. Op deze vrijdagochtend. Misschien is het je laatste werkdag van deze week. Misschien ben je al lekker vrij. En misschien maakt het helemaal niet uit wat je doet vandaag.
1: Dat ja. Ja.
2: Goedemorgen, Rabin. Hallo.
0: Want het weekend is er
2: bijna. Een beetje melig vandaag.
0: Vind je dat? Nee. Oh. Nee, ik ben altijd doodserieus en nooit grappig.
2: Ja, dat is ook wel waar. Ja. Het nieuws zit je eigen buurt en een klein beetje erbuiten. We gaan even beginnen. Ik moet waarschijnlijk... Ja, ik weet niet waar ik hem moet ophalen, maar ik denk in Scandinavië ergens.
0: Nee, jij krijgt het niet, schat. Dat gaat niet lukken.
2: Nee?
0: Nee.
2: Oh, de Nobelprijs voor de Vrede wordt vandaag uitgereikt.
0: Ja, nee, je was niet een van de nominaties.
2: Nee, maar er wordt niemand genomineerd. Iedereen kan het worden.
0: Nee, maar ja officieel wel. Ja. Maar ik
2: reken er vredelievend.
0: Ja, reken er maar niet op.
2: Nou, dan wordt het even denken. De paus, het internationaal strafhof, Donald Trump.
0: Oef.
2: Dat zijn een beetje de kanshebbers, dus we gaan het wel zien. Of Pop Carbonkel.
0: Oh ja.
2: Want die is weer te zien binnenkort. Vanaf morgen is die weer te zien in Beeld en Geluid in Hilversum. De Carbonkel kennen we je allemaal.
0: Ja, maar ik mocht 1 aflevering zien, vroeger in groep 3.
2: Ja.
0: Want het gaat over Ik Mik Lorenland, de oude televisieshow. En die ging wel kijken in groep 3 met zo'n gigantisch grote beeldbuis, beeldkar met een videoband erin en zo. En toen vonden heel veel meisjes destijds vonden dat eng. En mochten we het niet. Ja, Mark was hoorde misschien erbij. En die mocht dat. Ja, mochten we niet meer verder kijken, want mensen vonden het eng. Ja, ik vond het wel cool.
2: Nou,
0: zo stoer was ik dus vroeger al, dat bedoel ik te zeggen.
2: Ja, ik snap het. Ja, okay. En uiteindelijk, die serie is gestopt uiteindelijk. En die pop die is toen in het archief gelazerd. En toen kwamen er allemaal wurmpjes en beestjes en schimmeltjes. Ja. En die pop werd opgegeten. Dus toen was het echt alsof het uit The Walking Dead kwam wandelen.
0: Ja,
2: de pop was al eng. Nou was hij dubbel zo eng. Maar ze hebben hem helemaal gefixt. Eenoogige Carbonkel maakte natuurlijk diepe indruk. En is nu dus weer te zien. Meest gevreesde en besproken tv-pop uit onze nationale jeugdtelevisie. En je kan er naartoe. Tot en met 8 november kan je die pop zien in Beeld en Geluid. Er kunnen 1200 mensen dagelijks langskomen. Maar je moet dus wel kaarten van tevoren reserveren voor ontmoeting met het monster.
0: Het is volgens mij ook wel populair, want ik hoorde ook een keertje iemand die zei van... Oh ja, ik moet naar voor werk moest hij naar het museum in Hilversum.
2: Yeah.
0: En zei van, oh, daar hebben ze die pop. En die was inderdaad gewoon weg. Dus die was boos dat hij op dat moment dat hij er naartoe moest, maar dat hij niet kon zien.
2: Ja, maar die pop komt dus niet terug in de standaard collectie. Dus als je hem wil zien, dan moet je echt deze... Wow. Dus we hebben wel schaarste gecreëerd. En het is vandaag ook een Paarse Vrijdag.
0: Ja.
2: Dat betekent dat er op

0: scholen wat meer paars te zien is in het kader van de... Hoe noem je dat? Acceptatie van LHBTIQ+ personen.
1: Helemaal juist.
0: Dat is het goede woord. En ik heb niks paars aangedaan. En dat heeft er simpelweg mee te maken. Ik trok mijn kast open. Dacht ik, oh ja. En toen dacht ik, ik heb niks paars.
1: Oeps. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Wel. Nou, ik heb dus paarse schoenen. Ik ga het nog een keertje proberen. Want kijk, voor elkaar. Volgens mij verrek ik iets. Precies achter mijn rode fles ook. Oh, wat onhandig. Nee, ik heb dus, als je zat te kijken. Ik heb paarse schoenen aan. Dat is het enige paars wat ik heb. En die wil ik dus ook best wel weggeven aan iemand die weet wat de oplossing van de 1 seconde ronde is. Nou, nog één keertje kort luisteren dan.
0: Dan moet je wel heel snel zijn.
1: Natuurlijk ook wel.
0: Het centraalplus.nl.
1: Van een gay icoon. Boy George is, die heeft niet onder stoelen of banken gestoken dat hij een voorvechter is voor gelijke rechten en gelijke kansen voor mensen van de LHBTIQ+ beweging. Doet hij al een tijdje. Maar ja, hoe heette zijn band en hoe heette het ene nummer ook alweer? Dat mag je nog even kort laten weten. Dan maak je dus kans op paarse schoenen in maat 42. Ik ben maar een klein mannetje, sorry.
0: 42? Oh, ja. Ga je ze wel wassen?
1: Nee, ze zijn nieuw. Dit is de enige keer dat ik ze heb gedragen.
0: Oké, dus ze zijn nog schoon.
1: Ja.
0: Nog wel.
1: Met patina van 2 uur ochtendshow erin.
0: Ik word ook echt... ik word gewoon onpasselijk als ik aan jouw schoenen denk.
1: Ja, dat kan ik me een beetje voorstellen. Maar dan laat je ze even buiten luchten.
0: Ja, dat lijkt me een goed idee. In de ochtendshow dit uur zometeen even bellen met een van de beste docenten van het land. We gaan even naar Voorschoten toe. Want bewoners van de wijk Vlietwijk zijn onrustig en bezorgd. Wat is daar aan de hand? En we bellen even met Childe Bennis, een bekende schaatster. Ze komt natuurlijk uit Zoeterwoude, woont inmiddels in de Friesland. Maar het heeft alles te maken met de Sven Kramer Academy, die in Leiden ook plaats gaat hebben. En Leiden heeft een bruisende binnenstad met volle terrassen en gezellige cafés. Maar hoe gezellig is dat eigenlijk voor de mensen die erboven wonen? De gemeente werkt aan een nieuwe horecavisie. In de studio Ed Mol, woordvoerder van de samenwerkende binnenstadsverenigingen. Dat en nog veel meer in deze editie van De Ochtendshow.
1: En dan die band van Boy George is natuurlijk The Culture Club. En welke track heb ik het ook alweer over in dit geval? Ja, is die ene. Do you really want to hurt me?

0: verkeerde kant op. Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me was de oplossing van de 1 seconde.
1: Laat me.
0: En wie weet heb jij straks een semi-stinkend maatje 42 paarse schoenen in jouw brievenbus.
1: Wie weet, de winnaar wordt er straks uitgekozen. Een goede docent legt niet alleen iets uit, maar weet studenten ook echt te raken. En dat is precies wat Mary Kilic doet. Ze geeft burgerschap aan toekomstige dokters en apothekersassistenten bij MBO Rijnland in Leiden. En blijkbaar doet ze dat behoorlijk goed. Want maandag stond ze tijdens de verkiezing leraar van het jaar 2026 in de landelijke top 3 van MBO-docenten. Merwe, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, bij de beste 3 MBO-docenten van heel Nederland. Heb je inmiddels een beetje kunnen wennen aan die nominatie?
2: Ja, ik begin te landen.
1: Kijk, dat is goed nieuws. Je stond maandag op het podium tijdens de finale. Uiteindelijk ging de hoofdprijs naar iemand uit Nijmegen. Was het toch even slikken of was het toch dat trots die overheerst?
2: Nee, het was echt een trots, want het was ook de dag van de leraar. Dus het was echt wel een mooie viering geweest afgelopen maandag, zeker weten.
1: Ja, hoe ging dat dan maandag daar naartoe en hoe was die bijeenkomst?
2: Ja, super gaaf. Er ging een hele volle bus vanuit Leiden richting Arnhem met studenten en collega's. En uiteindelijk kwamen we daar aan en toen startte ook de uitreiking. En ja, met spandoeken, met gegil, met Merwe support. Ja, het was echt zo gaaf en zo dankbaar.
1: Dus echt serieus, gewoon met een hele touringcar vol met aanhang daar naartoe?
2: Zeker weten, ja.
1: Kijk, nou, dat is denk ik dat is nog meer waard dan de officiële prijs, denk ik, hè?
2: Ja, nee, oprecht, echt waar, ja.
1: Jij geeft burgerschap, maar voor, ja, dat is relatief nieuw, toch?
2: Ja, nieuw. Het is inderdaad wel een vak dat wel al jaren gegeven wordt, maar het is wel de laatste paar jaar echt in de picture. En ja, je kan het een beetje vergelijken met maatschappijleer, maar bij burgerschap gaat het ook echt over jij als burger ook in de samenleving, maar jij ook als burger, hè, als beroepsoefenaar.
1: Oké, belangrijk in deze tijd.
2: Zeker.
0: En wat leren jouw leerlingen dan? Want ik vraag me ook altijd af van, ik wil weten hoe ik belastingaangifte doe. Ik weet hoe het werkt, wil het werken als ik dat moet doen. Leer je dat soort dingen of waar moet ik aan denken?
2: Ja, zeker. Nou, je hebt al een hele mooie voorbeeld gegeven. Het gaat echt over, stel je bent 18 en waar kom je in aanmerking mee? Maar ook heel veel andere onderwerpen, hè, politiek gerelateerd. Prinsjesdag, oké, wat staat er dan in zo'n miljoenennota en wat merk ik daarvan? Economische zaken, geldzaken, nou tegenwoordig bij jongeren een hele belangrijke. Mentale gezondheid, maar ook alles wat te maken heeft met sociaal-maatschappelijk. Dus als er bijvoorbeeld nu recent oorlog is, dan heb je dat ook in de klas erover.
0: En dat is misschien niet het meest vette, flashy, sexy onderwerp om les in te geven.
2: Nee, maar, zeker niet.
0: En alsnog ben jij dus zo'n goede docent dat jij dus zelfs met dit vak, wat je misschien nog een klein beetje tegenhoudt, word je alsnog genomineerd. Zegt dat dan ook weer iets over hoe goed je docent jij bent?
2: Ja, wat ik dan veel terugkrijg is ook van studenten. Ik ben ook genomineerd door de studenten. Echt super gaaf en een waardering. Maar wat ik dan terugkrijg is echt dat ik aansluit op de belevingswereld van deze studenten. En dat ik ook de buitenwereld naar binnen haal. Maar ook dat we op stap gaan. En dat ze wel denken van, hé, dit gaat echt over mij. En dat ze iets eraan hebben. Zoals ook bijvoorbeeld een belastingaangifte. Ja, het zijn allemaal hele mooie onderwerpen waar de studenten het altijd mee te maken hebben. En daar heb ik het over in de les.
1: Je haalt ook de actualiteit de klas in. Heb je daar misschien een voorbeeld van?
2: Jazeker. Nou, een paar weken geleden was het ook week tegen pesten. Nou, dan hebben we even aandacht daarvoor, ook vanwege sociale veiligheid. En bijvoorbeeld vandaag is het natuurlijk Paarse Vrijdag. Nou, dan is ook van belang dat we daar ook even aandacht aan besteden. Dus echt iedere week kijk ik naar wat speelt er nu en dat haal ik mijn klaslokaal in.
1: Dat zal ook wel eens voor flinke discussies zorgen, denk ik.
2: Zeker, daarom zijn het ook niet de makkelijkste lessen of de makkelijkste gesprekken. En daarom start ik ook altijd door relatie op te bouwen met de studenten, dat ze zich veilig voelen. En daarna merk ik gewoon dat ze zich ook meer de ruimte vinden om ook mening te geven. En ja, hoe mooi is dat?
1: Kijk, we horen wel regelmatig dat jongeren weinig interesse hebben in politiek of maatschappelijke onderwerpen. Herken jij dat ook?
2: Zeker. Ik weet nog met de recente gemeenteraadsverkiezingen. Ze dachten echt, ja, maar mevrouw, waarom is dit dan zo van belang voor mij? Nou, dan heb ik het even over wonen. Ja, en dan heb ik ze.
1: Ja. Jij wilt roken naar huis?
2: Ja. Ja, exact, exact. En dan hoor ik, ja, ik sta al op de zoveelste lijst. En nou, daar gaat het ook over, ja. Jongens.
1: Ja. Het enthousiasme spat er in ieder geval vanaf. En daarom ook een terechte, ja, dat je in de top 3 staat van de beste mbo-docenten van Nederland. Merve Kilic, dankjewel dat je even hier op de radio wilde reageren. En geniet in ieder geval nog even lekker van deze week. Van het Nationaal Onderwijsweek is het, hè?
2: Ja, en dat ga ik zeker doen.
1: Echt top. Dankjewel, fijn weekend.
2: Hey, super. Dankjewel. Doei.
3: Centraal Plus, Mark, plus Rabin is...

0: Undeniable, zo heet hij ook, van Kygo en Ex-Ambassadors.
1: Het is de ochtendshow op Centraplus, de omroep voor de regio Leiden en Wassenaar. We gaan naar Voorschoten toe, want in Voorschoten zijn bewoners van de wijk Vlietwijk onrustig en bezorgd. Nou, voor die wijk liggen namelijk plannen met grote vernieuwingen, wat voor sommige bewoners betekent dat hun huis gesloopt of heropgebouwd moet worden. Buurtbewoners voelen zich niet gehoord door de gemeente en woningcorporatie Reinhard Wonen. Ook zijn er zorgen over locaties van tijdelijke woningen. Nou, daar zijn we natuurlijk even op in gedoken. Je hoort wethouder Rachel van Hellemond.
2: Reinhard die schrijft het participatieplan en wij kijken mee en wij overleggen ook met ze. En ik heb ook bestuurlijk overleggen. De projectleider die heeft regelmatig gesprekken. Dus het communicatieplan en ook het participatieplan wordt ook aan ons voorgelegd. En wij zullen daar waar wij kunnen ook bijsturen als dat nodig is. Dit is de startnotitie en dit is eigenlijk een procesafspraak. En dat is eigenlijk de start van het project. Vanaf dat moment is er een go, als die wordt aangenomen door de raad, om het project verder uit te werken en te gaan komen tot een uitwerkingskader. Ja, en dan begint ook de participatie van de inwoners over hoe dat dan eruit moet gaan zien, die wijkvernieuwing.
3: U gaf ook aan dat u het streven heeft om bewoners die tijdelijk uit huis moeten als er gesloopt wordt. Dat er een streven is om vervangende woningen in Voorschoten te gaan zoeken. Heeft u al een enig idee hoe dat eruit kan gaan zien?
2: Nee, want dan hadden we dat wel gecommuniceerd in de startnotitie. En dan hadden we dat ook wel tijdens de commissievergadering aangegeven. Dat moet echt de komende periode moet dat duidelijk worden.
3: In het laatste agendapunt werd ook duidelijk dat er al een vrij groot woningtekort of binnen sociale huur in Voorschoten is. Is het dan wel een realistisch streven om te uiten dat Voorschotense bewoners binnen Voorschoten kunnen blijven?
2: Zeker, want je kunt altijd tijdelijke woningen neerzetten. En dat zijn de wissellocaties. En daar heb je een x-aantal nodig, want je gaat gefaseerd ga je die wijkvernieuwing doen. Dus daar gaan we samen met Reinhard naar kijken waar je dat zou kunnen plaatsen of waar je dat kunt neerzetten.
3: Het zou dan dus niet betekenen dat woningzoekenden langer zouden moeten wachten omdat nu leegstaande woningen in beslag zouden kunnen worden genomen door bewoners van de Vlietwijk?
2: Dat is niet het uitgangspunt, maar dat kan ik u natuurlijk niet concreet toezeggen.
0: Natuurlijk is niet altijd alles concreet toe te zeggen. Maar ja, je moet ook wat. En omdat het een paarse vrijdag is, wilde ik nog even één paarse track voor je meenemen. Dit is de Purple Disco Machine. Purple Disco Machine. Beat of Your Heart.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wondink. Leiden staat de komende anderhalve week in het teken van film. Gisteren is de 21ste editie van het Leiden International Film Festival begonnen. Tot en met 18 oktober kunnen bezoekers genieten van films uit de hele wereld. Premières en bijzondere evenementen. Het festival biedt zowel grote publieksfilms als kleinere onafhankelijke producties. Ook zijn er filmvertoningen op bijzondere locaties en voorstellingen met live muziek. Studenten voor Leiden wil meer aandacht voor de veiligheid van vrouwen, kinderen en jongeren op straat. De politieke partij heeft daarvoor gepleit tijdens een commissievergadering gisteravond. Volgens de partij moet er meer toezicht komen en moet straatveiligheid duidelijker worden opgenomen in het regionale politiebeleid. Ook wil Studenten voor Leiden de band tussen jongeren en de politie versterken. De partij stelt voor om het Leidse voorbeeld van de studentagent uit te breiden naar de hele regio. Zo moeten jongeren en wijkagenten elkaar beter leren kennen en makkelijker kunnen bereiken. Ondernemers in het buitengebied van Leidschendam-Voorburg krijgen de komende tijd een opvallend bezoek van politie en handhavers. Ze ontvangen een doos met chocolade-eieren voorzien van een QR-code. Die code verwijst naar informatie over het herkennen van criminele activiteiten. De gemeente wil ondernemers daarmee bewust maken van zogenoemde ondermijnende criminaliteit. Volgens de gemeente zijn afgelegen bedrijfspanden en leegstaande gebouwen aantrekkelijk voor criminelen. Door de beperkte sociale controle blijven verdachte situaties soms onopgemerkt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En wat het weer betreft een beetje als een buikgrief. Het is nat en flink veel wind. Vanmiddag kan het ook wel wat droger zijn, maar organiseer niet je verjaardagsfeestje spontaan buiten, want het gaat later ook gewoon wel weer regenen.
3: Doe dat
2: en
3: binnen.
2: Is er zelfs nog kans op een donderklapje? Sowieso waait het gewoon echt heel stevig de hele dag. En het wordt een graadje of 16.
1: Mooi. Verkeersinformatie kan er kort over zijn. 100 kilometer file in het land. Geen files in de Leidse regio.
2: Heerlijk.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ja, dus wel die van Harry Styles, hè? Niet die van Hendrix. Golden.
1: Nou, je het zegt.
0: Ja, dat is een net andere track.
1: Het is de ochtendshow op Centraal Plus. En binnenkort zijn 800 kinderen op het ijs. Nou, dat wordt dinsdag een gezellige boel in IJshal de Vliet in Leiden. Dus Sven Kramer Academy wil samen met de ijsbaan meer kinderen enthousiast maken voor schaatsen. Nou, de herfst is begonnen, dus we komen weer een klein beetje in het seizoen. Wie weet zit er wel een nieuwe Sven Kramer tussen. Nou, even bellen met de topschaatser Childe Bennis, afkomstig hier uit de regio. Childe, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, inmiddels niet meer woonachtig in de regio, hè?
2: Nee, klopt. Nee, ik ben nu ondertussen 6 jaar geleden naar Friesland verhuisd. Voor het schaatsen ook destijds. En daar woon ik nu eigenlijk nog steeds.
1: Ja, het is echt de schaatsprovincie, hè?
2: Ja, het leeft hier echt enorm. Ik woon echt 5 minuutjes van Tiel vandaan. Dus je ziet hier eigenlijk heel de dag schaatsers.
1: En in de Leidse regio, dus het animo voor schaatsen is er wel, maar misschien iets te weinig?
2: Dat is er zeker. Maar toch zien we wel, niet alleen in Leiden, maar ook in de rest van het land, dat er is gewoon steeds minder natuurijs. Dus kinderen komen op een minder natuurlijke manier in aanraking met het schaatsen. Helaas. Dus daarom hebben we eigenlijk met Sven Kramer Academy bedacht om projecten door het hele land te gaan doen om kinderen wel die eerste schaatservaring te krijgen. Ook als het een winter geen natuurijs is.
1: Kijk, en dinsdag dus 800 kinderen op het ijs. Hoe gaat dat er dan uitzien?
2: Ja, het is, ze staan niet met z'n allen. Alle 800 kinderen tegelijk op het ijs.
1: Gelukkig.
2: Dat zal wel een hele drukke bedoeling worden. Dus nee, we werken echt in shifts. Dus er zijn meerdere basisscholen uitgenodigd. En die komen dan gratis schaatsen. En dat is eigenlijk altijd heel leuk om te zien. Want voor sommige kinderen is dat echt het allereerste moment dat zij op zo'n ijsbaan komen en op het ijs stappen. Dus dat is heel leuk om die enthousiaste reacties altijd te horen.
0: En wat doen ze dan aan? Krijgen ze dan gelijk Noorderklapschaatsen? Of nog even een beetje beginnen met van die helemaal ingebakende ijshockeyschaatsen?
2: Ja, vaak is het is een beetje afhankelijk van de baan waar we zijn. Maar zijn het of ijshockeyschaatsen of je hebt ook combinoren. Dat is echt een wat stevige schaatsschoen. Wat ook om de enkel heen wat meer stabiliteit geeft. En verder komen ze in een trainings- of joggingspak. En wij verplichten wel dat de kinderen om een helm en handschoenen. Dat vinden we wel heel belangrijk voor de veiligheid. Dus die zullen ze ook zeker op hebben. En de helmen die delen wij ook uit die dag.
1: En de Sven Kramer Academy die werkt dus samen met de IJshal de Vliet. Wat houdt die samenwerking dan in?
2: Ja, wij zijn eigenlijk 2 jaar geleden begonnen in Leiden. En daar hebben we 2 jaar ook schaatslessen verzorgd. En dit jaar willen we er echt nog een stapje bovenop doen. Nog iets meer lessen aanbieden. Vakantiecursussen. Dus ook in de vakanties kunnen kinderen op een hele laagdrempelige manier eens ontdekken of het schaatsen iets voor hun is. En niet alleen kinderen, ook volwassenen zijn van harte welkom hoor bij de Sven Kramer Academy. Dus ja, we hopen echt om een nieuwe doelgroep die eigenlijk nog niet heel bekend is met het schaatsen in aanraking te laten komen met het ijs.
1: Ja. Hoe begon jouw schaatsavontuur eigenlijk?
2: Mijn schaatsavontuur begon eigenlijk doordat ik heb een oudere zus en die schaatste al. En ik werd eigenlijk meegesleept naar die ijsbaan. Dus dan sta je daar langs de kant en dan sta je daar een beetje koud te worden. En toen dacht ik, ja, ik kan beter ook zelf het ijs op gaan.
0: En is die dan later dan maar gestopt? Omdat jij het vervelende kleine zusje was wat 100 keer beter was?
2: Nee. Het was ook wel, zij was ook wel heel goed in schaatsen. Dus zij heeft het ook wel heel lang volgehouden. Uiteindelijk is zij zich iets meer gericht op de lange baan. En ben ik wat eerder overgestapt naar de marathon. Maar we hebben allebei wel fanatiek geschaat.
1: Kijk. En 13 oktober komende dinsdag, belangrijkste eerste stap, de Nederlandse Jeugdschaatsdag. Waarbij dus ongeveer 800 basisschoolkinderen uit Leiden en omgeving het ijs van IJshal de Vliet opgaan. Chill, nog één vraagje. Wanneer is deze schaatsdag geslaagd?
2: De schaatsdag is eigenlijk geslaagd als er gewoon heel veel blije kinderen weer de ijsbaan verlaten.
1: Kijk, dat is een goede plezier staat voorop. Childe Bennis van de Sven Kramer Academy, dankjewel. Dinsdag dus 800 kinderen op het ijs in Leiden. Hopelijk veel schaatsplezier en wie weet een toekomstig Olympisch kampioen. Childe, dankjewel.
2: Graag gedaan. Fijne uitzending.
3: Centraal plus Mark plus Robin.

0: The bare minimum. Roxy Dekker hier op Centraal Plus.
1: Het is de ochtendshow. Het is inmiddels 9:15 geworden op deze vrijdag 9 oktober. En ja, de stad Leiden heeft natuurlijk een bruisende binnenstad. Volle terrassen, gezellige cafés. Maar hoe gezellig is dat eigenlijk voor de mensen die erboven wonen? De gemeente werkt aan een nieuwe horecavisie. Maar volgens de bewonersorganisaties mogen ze niet meepraten. En dat terwijl er zo'n 30.000 mensen in de binnenstad wonen. Ed Mol en Aart-Martin de Jong van de samenwerkende wijkvereniging in de binnenstad. Bij ons in de studio. Goedemorgen allebei.
2: Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Begin even bij Ed. Jullie voelen je buitengesloten. Wat is er gebeurd?
4: Nou, nog best wel weinig eigenlijk. 80% van de horeca in Leiden zit in de binnenstad. Maar de binnenstad, wijkverenigingen zijn nog op geen enkele wijze betrokken geweest bij het opstellen van de nieuwe horecanota. En dat vinden wij best wel vreemd.
1: Ja, hebben jullie wel geprobeerd om aan tafel te komen?
4: Absoluut. Maar met nog heel weinig resultaat. Tot nu toe.
1: Want hoe gaat dat dan? Je stuurt een briefje of zo naar de gemeente van we willen meepraten. Hoe gaat zoiets?
3: Ja, er is wel contact gezocht door de gemeente naar ons, laat het even duidelijk zijn. En we zijn er wel bezig om een afspraak te maken. Maar het gaat wel op het niveau die wij niet willen. Wij willen gewoon als SWL, als gesprekspartner, stadspartner, willen we gewoon aan tafel zitten. En we voelen ons niet uitgesloten. Hè. Het is nog steeds. Er is een evaluatie geweest van de horecavisie. De horecavisie moet zich nog ontwikkelen. En daarvoor hebben we nu al gezegd met het bericht van jongens, wij zijn er. En laat ons aan tafel schuiven.
1: Ja. Ja, maar dat gebeurt dus niet.
3: Nou, het is schijnbaar nog niet in het traject. Schijnbaar. Weet het niet. Ik weet wel dat ik heb gisteren een appje gekregen van een ambtenaar. Die heeft mij uitgenodigd voor een kopje koffie om mij verder bij te praten. Dat gaat dinsdag gebeuren. Maar dat is niet het niveau wat wij willen. Wij willen gewoon aan tafel zitten als een gelijkwaardige stadsburger.
1: Ja, met de wethouder, met de horeca.
3: Nou ja, hoe ze het organiseren weet ik niet. Maar wel de tafel waar de horecavisie besproken gaat worden. Ja. Of er nou een wethouder bij zit of niet, dat maakt mij niet uit. Nee. Maar wel de tafel waar het gebeurt.
1: Dus niet vanaf de zijlijn wat puntjes meegeven, maar echt in het gesprek deelnemen. Dat gaat er nu mis, in ieder geval, wat ik begrijp.
4: Ja, dat klopt. We hebben de vorige twee horecavisies goed bekeken. Die waren uit 2015 en 2020. En daar zie je heel duidelijk dat met name de ondernemersbelangen heel erg goed vertegenwoordigd zijn. En die hebben alle mogelijkheden gehad om uitgebreide plannen in te dienen. Mm-hmm. Tot op het niveau dat de horeca per straat kan bepalen welk bedrijf er nog bij kan en wat voor soort dan. Dat gaat allemaal heel geolied en heel makkelijk. Maar de bewonersverenigingen die moeten echt de moeite doen om ook een plaatsje aan tafel te krijgen. Dus daar zijn we mee bezig.
1: Is dat ook wat er op dit moment misgaat in de horeca of in Leiden, de inspraak, of gaat er meer mis?
4: Nou, we hebben goed naar die twee vorige visies gekeken. Maar wat we ook gedaan hebben is de werkelijkheid vergelijken. Wat in die afgelopen 10 jaar met de horeca in de stad gebeurd is. En die groeit als kool. In 10 jaar is er, ondanks twee hele slechte coronajaren, is de horeca met 13% gegroeid. En je ziet overal hetzelfde gebeuren in de binnenstad. De winkels verdwijnen en er komt horeca voor in de plaats.
1: Ja, ergens wel goed voor de economie, voor zo'n stad, toch?
4: Nou ja, je kan alles puur vanuit het economische bekijken. Maar ja, er wonen ook nog 30.000 mensen die ook wel iets anders aan hun hoofd hebben dan terrassen en cafés.
1: Ja.
4: En graag ook bijvoorbeeld nog gewoon leuk winkelen. Maar ja, dat winkelaanbod verschraalt. Dat zie je ook gebeuren.
1: Ja,
3: ja en de rol van de bewoners is ook goed voor de economie. Dat wordt ook wel eens vergeten. Ik bedoel, het wordt wel heel hoog opgetild, zoals je het nu zegt. Dus,
1: dat is expres.
3: Ja, dat snap ik. Maar dan wil ik het toch zeggen dat de bewoners ook een behoorlijke economische poot zijn. En tuurlijk is de horeca ook belangrijk. Maar er zijn grenzen.
1: Ja, ja. Jullie hebben dus een plan met 14 punten nu opgesteld. Wat staat daar dan in? Noem ze niet alle 14, maar even de highlights.
4: Nou, we willen bijvoorbeeld dat de gemeente in die horecavisie niet alleen aandacht schenkt aan de economische belangen, maar ook al aan een heleboel andere zaken die zij, zoals in het laatste coalitieakkoord blijkt, ook heel erg belangrijk vinden. Bijvoorbeeld gezondheid. Dus niet nog meer fastfood. Alcoholgebruik, drugsgebruik, gewoon een goede nachtrust voor de inwoners. Daar willen we, denk ik, dat moet er ook in. Duurzaamheid. Vreemd genoeg is blijkbaar de horeca de enige sector, economische sector in de binnenstad waar geen duurzaamheidseisen aangesteld worden. Dus die willen we duidelijk ook agenderen. En bovendien willen we graag dat er, ja, op die 14 punten, als je daar op ingaat, minder terrassen. Of in ieder geval niet steeds meer terrassen erbij. Geen grotere terrassen, geen rijpere openingstijden. Minder drankvergunningen. dat soort zaken. Er is, denken wij, wel een punt bereikt dat het niet nog meer hoeft.
1: Kijk, het verhaal is helder. Als jullie opnieuw niet worden uitgenodigd voor een gesprek, aan die tafel komen te zitten, wat dan? Vastplakken aan de Hooglandse kerkkracht of zo?
3: Ja, dan leggen we Leiden plat. Ja.
1: Staken.
4: Op de barricades.
3: Nee. Kijk, er zijn al contacten. Ik denk dat we een duidelijk signaal hebben afgegeven nu. En begrijp ik goed, de samenwerkende wijkvereniging Leiden zit niet stil. Die hebben een manifest geschreven. We hebben een 10-puntenplan gemaakt. We hebben nu een horecaverhaal geschreven. In feite doe ik een oproep inderdaad aan de gemeente Leiden van jullie kunnen niet meer om ons heen en nodig ons er gewoon uit.
1: Kijk, helder verhaal. En jullie zijn niet tegen horeca, maar Het moet wel in balans zijn.
3: Juist.
1: Als ik het even samenvat.
3: Oh, het beroemde woord van Yvonne van Delft. Balans.
1: Balans. Aart, Martin de Jong en Ed Mol waren hier in de studio. Dank jullie wel en succes.
4: Dank je.
3: Yes.
2: Centraal Plus Mark Plus Rabin is

0: Hallo van Marshmallow en Cameron Whitcomb, die de vocalen verzorgt.
1: En een hallo of hallo?
0: Een beetje van beide.
1: Hallo.
0: Ja, dat is ook, daar heb ik ook een leuk geluidje van gevonden. Van een van mijn favoriete bands. Dat is Royal Blood. Die heeft ook een liedje waarin ze dus hallo zingen. Op zijn Engels, als in hol. Mm-hmm. Maar ja, als je dat eventjes losknipt, dan klinkt het alsof het hallo is. Kijk maar zo. Precies, hallo,
1: ik heb Rudo dus nog niet gezien. Zijn programma begint over een paar minuten. Maar je kan hem wel zien vanavond vanaf 7 uur op televisie. Want dan is de Rudo XL special. Met 3 kwartier leiders ontzet op je beeldbuis.
0: Ja,
1: dat is leuk.
0: Ja, ik moet er echt gewoon denk ik een kubieke meter chips voor halen.
1: Of hutspot en haring, wat je nog over hebt, gadverdamme.
0: Nee, dat heb ik echt niet meer over. Ik kan het ook eerlijk gezegd eventjes niet meer zien. Ik wil dan.
1: Ja, maar het is wel weer stamppot-tijd. Dus dan wordt het een andere stamppot, boerenkoolstamppot of zo.
0: Ik blijf een Hollandse vent. Ik ga uiteindelijk toch wel gewoon
1: stamppot eten,
0: aardappelpuree en daar dan een groente in koken en dan tot babyvoer.
1: Ja, helemaal slap koken, ja. Je hoeft hem dan niet in de blender te gooien. Het is bijna weekend, dus ook wel weer lekker. Ja. En het wordt alleen qua weer niet helemaal best, maar ja, niks aan te doen. En vanavond gewoon weer ook de Vrijmibo bij ons hier op de tv en op de radio. Dus nou ja, het wordt allemaal gewoon gezellig.
0: Ja.
1: We gaan nog een liedje draaien, toch?
0: Ja, ik heb natuurlijk nog wel 1 track voor je.
1: Oké. Okay. En deze?
0: Dat is Edge of Desire van Jonas Blue en My Life. Okay. Maar ja, uiteindelijk weet ik niet of dit nou de beste start van jouw laatste werkdag gaat zijn. Maar we gaan ons beste mee doen. Het is eentje die je toch wel kent. Je hebt hem wel vaker gehoord hier in de show ook.
1: Zometeen Rudo.
0: We hebben hem nog niet gevonden, maar we gaan hem wel weer vinden.
1: Dat komt wel goed. Fijn weekend.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiderdorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
3: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
2: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen, kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
4: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
2: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Ypenburg 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Bruno Mars, On My Soul en Lucas en Steve voor je. En Up Till Dawn. En daarmee zijn we gestart met een nieuwe aflevering van Rudo voor deze vrijdag. Het is 9 oktober. Goedemorgen. Ik ben Rudo dus. En tot 1 uur ben ik bij je met de lekkerste muziek en het nieuws uit te luisteren.

Deze regio en Wassenaar. Zometeen nog meer over de Wassenaarse begroting die gepresenteerd is afgelopen week. Je hoort wethouder Laurens van Doeveren. Ja, en we zijn aan het aftellen tot morgen natuurlijk. Hè, want morgen dan is de open asieldag bij Stevens Hagen, het dierentehuis. En wij zijn er live bij. Van 11 tot 4 kan je het volgen hier op de radio, maar ook online via centraalplus.nl en op televisie. En natuurlijk vanavond ook nog, moeten we het ook nog over gaan hebben in deze uitzending. Rudo XL, de Leiders Ontzet Special. Het is alweer een week geleden dat we Leiders Ontzet vierden. Ik wil er niet al te veel over zeggen, maar moet je even kijken naar het weer van vandaag en naar vorige week. Hebben we toch echt mazzel gehad, hè? Want dit weer van vandaag had ook vorige week kunnen zijn. Nou, in ieder geval die Leiders Ontzet Special met onder andere het mini-koraal, de haring en de hutspot ga je zien vanaf even na 6 vanavond op tv. 6:15 om precies te zijn, direct na het Centraal Plus weekoverzicht. En nu Rudo dus op je radio hier op Centraal Plus met als eerste Bizarre Inc. I'm Gonna Get You Baby. Rudo!

0: Pink Panthers, Zara Larsson en Stateside en Pommelien Thijs Atlas hoorde je ook nog hier op Centraal Plus. Goedemorgen, het nieuws uit de Leidse regio. We wassen naar iedere werkdag, of eigenlijk iedere dag hier op de radio, maar natuurlijk ook op televisie en op onze website, dat is centraalplus.nl. En daar lees je een artikel over de begroting van Wassenaar. Die is afgelopen week gepresenteerd. En dat betekent dat we weten waar het geld de komende tijd naartoe gaat. Bij die presentatie was onze politiek verslaggever Robert Beurse. En hij sprak na afloop van die bijeenkomst met Laurens van Doeveren, een van de wethouders van Wassenaar, en wilde van hem weten waar die begroting nou eigenlijk over gaat en waar het geld de komende tijd heen gaat in Wassenaar.
1: Wassenaar is een financieel gezonde gemeente. Zowel voor 2027 als voor 2028 hebben we nu een structureel sluitende begroting, ook in het meerjarig beeld. Wat ik ontzettend belangrijk vind is dat is de eerste begroting van het nieuwe college, wat na de verkiezingen is geïnstalleerd. Daarmee maken we meer geld vrij voor een aantal belangrijke prioriteiten. Meer geld voor sportverenigingen met de jeugdledensubsidie. Meer geld voor het centrum, om het centrum levendig en aantrekkelijk te houden met activiteiten. Meer geld voor veiligheid. En tegelijkertijd letten we op de efficiëntie en zorgen ervoor dat de OZB met niet meer stijgt dan inflatie, zodat de lasten voor alle inwassenaarders niet omhoog gaan.
2: Die nieuwe coalitie heeft een beleidsakkoord gesloten. Is het gelukt om die helemaal te vertalen in deze begroting?
1: Alle prioriteiten staan erin. Of het nou de ruimtelijke ontwikkeling zijn, de ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein, de vergunningverlening versnellen, meer geld voor sport, voor onze ondernemers, wat we kunnen doen voor inwoners, maar ook het verder brengen van alle investeringen, bijvoorbeeld met de Warenaar. Het Warenaar gaan we opknappen, ons theater, het uitvoeren van de strandvisie. Alles staat erin verwerkt en daar ben ik ontzettend trots op dat het allemaal financieel ook gezond uit kan.
2: U zegt de OZB gaat eigenlijk alleen met de inflatie omhoog, dus de lasten in Wassenaar gaan niet omhoog?
1: Nee, de lasten blijven gelijk. En ik denk dat het belangrijk is in een tijd waarin alles duurder wordt, hebben we echt getracht om de lasten waar we kunnen zo laag mogelijk te houden. Dit wordt nooit, zeg ik altijd eerlijk, een hele goedkope gemeente. We moeten met weinig inwoners heel veel voorzieningen overeind houden. Ons centrum, het zwembad, theater, al het groen, al het moois om Wassenaar heen. En toch lukt het nu om de lasten niet verder te laten stijgen.
2: Nou, spreken gemeenten altijd de laatste paar jaar over het ravijnjaar dat er aan zit te komen. En daar leggen ze veel geld voor apart. Doet Wassenaar dat eigenlijk ook?
1: Ja, wij hebben natuurlijk vorige periode, een paar jaar geleden, al echt moeilijke maatregelen genomen om het ravijnjaar grotendeels weg te werken. Vooral met bezuinigingen en ook een stukje lastenverhogingen. Daardoor hebben we nu tot en met 2029 geen tekort. En ik hoop dat het nieuwe kabinet zowel met de jeugdzorg als met andere dingen over de brug komt, zodat we het kunnen hebben over de echt grote belangrijke dingen, zoals meer woningen, goede gezondheidszorg en het behoud van een goede leefomgeving. En dat ze ook die tekorten zelf oplossen.

0: Coldplay en We Pray hoorde je hier op Centraal Plus. Het is tijd voor het nieuws van 9:30 met Mark. En daarna hoor je Alex Warren en die nieuwe single van hem, Emerald Eyes.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Leiden staat de komende anderhalve week in het teken van film. Gisteren is de 21ste editie van het Leiden International Film Festival begonnen. Tot en met 18 oktober kunnen bezoekers genieten van films uit de hele wereld, premières en bijzondere evenementen. Het festival biedt zowel grote publieksfilms als kleinere onafhankelijke producties. Ook zijn er filmvertoningen op bijzondere locaties en voorstellingen met live muziek. Studenten voor Leiden wil meer aandacht voor de veiligheid van vrouwen, kinderen en jongeren op straat. De politieke partij heeft daarvoor gepleit tijdens een commissievergadering in de gemeenteraad. Volgens de partij moet er meer toezicht komen en moet straatveiligheid duidelijker worden opgenomen in het regionale politiebeleid. Ook wil SVL de band tussen jongeren en de politie versterken. De partij stelt voor om het Leidse voorbeeld van de studentagent uit te breiden naar de hele regio. Zo moeten jongeren en wijkagenten elkaar beter leren kennen en makkelijker kunnen bereiken. Ondernemers in het buitengebied van Leidschendam-Voorburg krijgen de komende tijd een opvallend bezoek van politie en handhavers. Ze ontvangen een doos met chocolade-eieren voorzien van een QR-code. Die code verwijst naar informatie over het herkennen van criminele activiteiten. De gemeente wil ondernemers en daarmee bewust maken van zogenoemde ondermijnende criminaliteit. Volgens de gemeente zijn afgelegen bedrijfspanden en leegstaande gebouwen aantrekkelijk voor criminelen. Door de beperkte sociale controle blijven verdachte situaties daar soms onopgemerkt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Een natte ochtend. Vanmiddag kan het even droog zijn. Later weer wat buien. Misschien met een klap onweer en windstoten. Sowieso waait het weer stevig vandaag. In de regio wordt het 16 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

Nothing But Thieves is nieuw bij Central Plus. En Alex Warren hoorde je ook nieuwe muziek. Dat was Emerald Eyes. Wij kijken even naar de bekende jarige. 9 oktober is het vandaag. Het is de verjaardag van Kenny Tette. Hij is Nederlands voetballer. 31 is hij geworden. Het is de verjaardag van Georgina Verbaan. Actrice, zangeres en columniste. Tegenwoordig alweer 47. De verjaardag van Henk-Jan Smits. Vroeger van de jury van Idols. Die is vandaag 65 geworden. En het is ook de verjaardag van Sharon Osbourne. Ja, van de reality-serie van de Osbournes. En natuurlijk de vrouw van de overleden Ozzy Osbourne. 74 geworden. Vroeger van televisie. Hans van der Tocht van het Rad van Fortuin. En hij deed nog heel veel andere programma's vroeger. Maar ja, hier is hij echt wel toch het meest bekend van gebleven misschien. Hij is 79 geworden. En daarmee hebben we alle jarigen gehad voor deze vrijdag 9 oktober. Ben je zelf ook jarig? Van harte gefeliciteerd. Heb ik Wickfield voor je.

Shawn Mendes, Wonder en Stars van Simply Red. Je hoort het op Centraal Plus, de radiozender waar je altijd het nieuws van hier hoort en de lekkerste muziek. En zometeen het nieuws van gisteren, want dat nemen we natuurlijk zometeen weer met je door. Zometeen na 10 uur. En jij mag er dan weer een leuke track bij uitkiezen en naar me mailen via rudo@centraalplus.nl. En als je blijft luisteren, hoor je zometeen ook Great Expectations. Zometeen Shannon Spyro en Great Expectation op Centraal Plus. En nu hier Taylor Swift.

0: Nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleurs schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langs reden, redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: D. Op de radio.
1: Met Sam Smith, Too Good and Goodbyes. En Shanna Spyro, You're the Great Expectation. Hey, welkom, het is 10 uur geweest. Je luistert naar Rudo hier op Centraal Plus. Elke maandag tot en met vrijdag bij je tussen 9 en 1 met het nieuws van hier. En natuurlijk de lekkerste muziek. En morgen live vanuit Dierentehuis Stevenshagen. De afgelopen week was het natuurlijk Dierendag. En dat vieren ze in het dierenasiel of in het dierentehuis met die open asieldag. Met allerlei demonstraties, met speurhonden. De politie die is daar dus ook bij. Ja, verder de kattenverzorgers en allemaal partners van het dierentehuis die daar met de kraampjes staan. En ik begreep ook een patatkraam, dus dat is altijd goed. Nou, mocht je er nou morgen niet naartoe kunnen, je kan het ook live volgen hier op de radio bij Centraal Plus. Van 11 tot 4 komen we live vanuit dat dierentehuis. En je kan het ook zien op televisie via Ziggo Kanaal 40 onder andere. En lees er nu meer over op onze website. Dat is centraalplus.nl. Hey, welkom. 10 uur geweest. Deel 2 van Rudo met zometeen het nieuws van gisteren en de plaat die daarbij past. Verder Davina Michelle, Aids met Ring My Bell en Shakira, die vanavond trouwens in Madrid staat. Dit is Zoo. Rio.

0: Ait en Ring My Bell in de Vinemishow en I Won't Let Go.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Nou, Leiderdorp trekt miljoenen uit voor de begroting van 2027 als het gaat om de reserves. Meer daarover lees je op onze website centraalplus.nl. De Walk of Life die brengt mensen samen tijdens wandelingen. Dat is in de hele regio. Van 10 tot en met 12 oktober, 3 ochtenden, gaan ze naar buiten. Meer daarover ook op onze website. Rondom de raad met Chris Jetten van Forum voor Democratie in Leiden. Ook in de studio te gast geweest bij Michel Verheij. En het LIF komt terug en dat start eigenlijk vandaag, het Leids International Film Festival. Verder is er een automobilist op een hekwerk geknald op de Plesmanlaan in Leiden, lees je meer over. En er is een nieuwe speeltuin in Wassenaar feestelijk in gebruik genomen. Dat is aan het Geesbert van Barneveld Park. Daar kan je fotootjes van vinden op onze website centraalplus.nl. En de Leidse studentenverenigingen die verduurzamen de verenigingsgebouwen. Onder andere bij Minerva en Augustinus. Meer daarover lees je nu op onze website centraalplus.nl. Ja, en 9 maanden overlast op het traject van Leiden naar Utrecht. Dat gaat dan weer over de treinen. Vanaf komende maandag tot en met dinsdag 13 juli. Het is nogal een tijdje. Moet je rekening houden met overlast op dat spoor. Daar lees je ook meer over op centraalplus.nl.
1: Welke track past erbij het nieuws van vandaag? Mail nu naar
2: Rio@centraalplus.nl.

0: Benson Boone en Slow It Down op de vrijdagochtend van Centraal Plus. Het is 10:30 en dat betekent tijd voor het nieuws met Mark. En dan hoor je DJ Snake met Justin Bieber, Let Me Love You en ook Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Leiden staat de komende anderhalve week in het teken van film. Gisteren is de 21ste editie van het Leiden International Film Festival begonnen. Tot en met 18 oktober kunnen bezoekers genieten van films uit de hele wereld, premières en bijzondere evenementen. Het festival biedt zowel grote publieksfilms als kleinere onafhankelijke producties. Ook zijn er filmvertoningen op bijzondere locaties en voorstellingen met live muziek. Studenten voor Leiden wil meer aandacht voor de veiligheid van vrouwen, kinderen en jongeren op straat. De politieke partij heeft daarvoor gepleit tijdens een commissievergadering in de gemeenteraad. Volgens de partij moet er meer toezicht komen en moet straatveiligheid duidelijker worden opgenomen in het regionale politiebeleid. Ook wil SVL de band tussen jongeren en de politie versterken. De partij stelt voor om het Leidse voorbeeld van de studentagent uit te breiden naar de hele regio. Zo moeten jongeren en wijkagenten elkaar beter leren kennen en makkelijker kunnen bereiken. Ondernemers in het buitengebied van Leidschendam-Voorburg krijgen de komende tijd een opvallend bezoek van politie en handhavers. Ze ontvangen een doos met chocolade-eieren voorzien van een QR-code. Die code verwijst naar informatie over het herkennen van criminele activiteiten. De gemeente wil ondernemers en daarmee bewust maken van zogenoemde ondermijnende criminaliteit. Volgens de gemeente zijn afgelegen bedrijfspanden en leegstaande gebouwen aantrekkelijk voor criminelen. Door de beperkte sociale controle blijven verdachte situaties daar soms onopgemerkt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, een natte ochtend. Vanmiddag kan het even droog zijn, later weer wat buien. Misschien met een klap onweer en windstoten. Sowieso waait het weer stevig vandaag. In de regio wordt het 16 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

0: bij Centraal Plus.
1: Treinreizigers moeten vanaf komende maandag tot en met dinsdag 13 juli... dat is echt een hele lange tijd, rekening houden met overlast op het traject tussen Leiden en Utrecht. ProRail, de spoorbeheerder, die vervangt de komende maanden de Gouwen spoorbrug bij Alphen aan de Rijn. En daardoor kunnen er in die periode geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven rijden. En daar worden dan vervangende bussen ingezet. Nou, de NS die adviseert reizigers om gebruik te maken van vervangende bussen. Mensen die over het hele traject moeten reizen, kunnen het beste dan weer via Schiphol en Amsterdam-Zuid gaan. Nou, wil je er meer over lezen, moet je even kijken op onze website. Dat is centraalplus.nl. Ja, en als het over treinen gaat, weet ik altijd zeker dat deze minimaal één keer binnenkomt. Nou, vandaag ook weer onder andere Bradley zitten luisteren en mailde voor deze. Van Guus Meeuwis en van Gan per spoor, kedeggedeng. Ja, vanwege dat overlast op het traject van Leiden naar Utrecht.

vreselijk dit kedenkedenk per spoor van Guus Meeuwis. Maar ja, goed, 9 maanden overlast op het traject Leiden-Utrecht. Op het spoor, dat is natuurlijk minder nieuws. Meer daarover lees je nu op onze website centraalplus.nl. Ja, vanmorgen hebben we al te maken gehad met een drukke ochtendspits en regen. Althans, drukker dan normaal op vrijdag. Vanmiddag komen er wel wat meer opklaringen. Kan het ook nog wel gaan regenen. Aan het einde van de dag zelfs nog kans op een klap onweer. En er zijn ook nog wat windstoten te verwachten. De wind die kan zelfs stevig waaien, vooral aan de kust bij Wassenaar. Het wordt 16 tot 17 graden. In het weekend wordt het 15 graden. De opklaringen keuren wel een beetje terug met wat zon en blauwe luchten. Maar ook af en toe een donkere lucht en enkele buien. En daarbij staat er een stevige westelijke wind. En dat is vooral morgen. De eerste dagen van de nieuwe week, ja, die zien er dan wel weer goed uit. 15 tot 16 graden. 17 misschien ook nog wel.

Sorry. Hey, je hoort nog Robbie Williams met Rock DJ hier bij Central Plus. Het is alweer bijna 11 uur en dat betekent zo meteen een update van het nieuws uit binnen- en buitenland van de NOS. En natuurlijk deel 3 van Rudo met daarin nieuwe muziek. En er is echt een heleboel nieuwe muziek. Elmer die gaat het zo meteen aan je laten horen. En blijf ook luisteren voor Samber en My Body Isn't Ready. Samber, My Body Isn't Ready, hoor je zo meteen hier bij Central Plus in deel 3 van de show. Met dus ook nieuwe Music Friday onderweg. En een nieuwe Bruno Mars. Eerst hier nog Roxy Dekker, dit is Superstar.

0: Dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen, zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Rotterdam staat bij knooppunt Ketelplein 8 km file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden via de A13... Op de A4 Rotterdam-Den Haag 3 km file bij Ypenburg. Een kwartier vertraging door een ongeluk, gebruikt de parallelbaan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

Nicky Echo, dat was Stay. En daarmee is het 11 uur geweest op vrijdag. Ja, en de vaste luisteraars weten het, vrijdag 11 uur. Dat betekent nieuw Music Friday. Oftewel, welke platen zijn er vannacht uitgekomen? En ga je nieuw horen op de playlist hier bij Centraal Plus? Nou, dat zometeen. Elmer, die gaat het met je doornemen. En we gaan een van die nieuwe plaatjes draaien natuurlijk. En verder het nieuws van 11:30 zometeen. Je ziet Disseldorp, die heeft een nieuwe nieuwsupdate voor je. Verder heb ik Post Malone met Morgan Wallen. I Had Some Help. En de plustrack van deze week is voor Suzanne Freek. Mooie plaat, Pijnstiller. Is ook van het gelijknamige album wat nog uit gaat komen. Maar eerst The Weeknd. Dit is Blinding Lights.

0: mooi is die. De nieuwste Suzanne Freek Pijnstiller is nieuwe muziek. En deze week de plustrack hier bij Centraal Plus. Ja, het is nieuwe muziek natuurlijk, die van Suzanne Freek. Maar over nieuwe muziek gesproken, er is afgelopen nacht ook weer veel uitgekomen. En Elmer laat je weten wat er nieuw is op de playlist bij Centraal Plus vanaf dit weekend.
1: Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus. Dit is New Music Friday.
2: Ja, Rido, goedemorgen. Vandaag inderdaad 9 oktober. Er is veel uitgekomen en vanaf aankomende zondag gaan er ook veel nieuwe liedjes meedraaien op de playlist van Centraal Plus. En dan beginnen we even met deze. Ja, dit zou nog wel eens een hele grote hit kunnen gaan worden. Jamie Miller, dat is de naam. Het liedje Baby.

eigenlijk gewoon weer een lekkere danceplaat op naam van Martin Garrix. En van de ene DJ gaan we naar de ander. Het is Armin van Buuren. Take Me Home, dat is zijn nieuwste. En ook deze is nieuw toegevoegd aan de playlist vanaf aankomende zondag.

Armin van Buuren en Take Me Home. Ja, en dan 499. Het is een project van Joost van der Stel. Vanmiddag trouwens de gast in de Vrijmibo. Deze week is Joker uitgekomen. En dat is zijn nieuwste. En ook deze ga je nieuw horen bij ons op de playlist.

toch? Ik krijg een beetje zo'n vakantie-vibe, een beetje zo'n aftermovie. En dat dan dit liedje daaronder zit, weet je wel, zo'n zonsondergang. 499 en Joker. Ja, en deze man scoort hit na hit, staat ook genoteerd in de 30. Zijn nieuwste wapenfeit heet Perfect Man. Dit is de nieuwste Teddy Swims.

0: Teddy Swims en Perfect Man, ook deze nieuw toegevoegd aan de playlist.
1: Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus. Dit is New Music Friday.
0: En dan is er eentje die gaan we helemaal draaien. En dat is de nieuwste van Bruno Mars, afkomstig van zijn huidige album. Dit is Dance With Me tijdens New Music Friday.

0: Ray and Joy. En je hoorde ook nog de nieuwste van Bruno Mars. Dance With Me zat in New Music Friday. Elmar liet je weer horen welke liedjes er allemaal nieuw zijn uitgekomen. En wat je gaat horen op de playlist hier bij Centraal Plus. Zometeen ook weer nieuwe muziek. Taylor Swift komt eraan. Patient Zero en Maroon 5 met Animals.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De politieeenheid Den Haag krijgt in het voorjaar van 2027 een nieuwe gebiedsindeling. Het aantal districten gaat van 7 naar 5 en het aantal basisteams van 28 naar 19. Ook in de Leidse regio en omliggende gemeenten worden politieteams samengevoegd. Het huidige politiebureau van Leiden-Zuid is te klein voor de toekomstige teamsamenstelling. Het vinden en geschikt maken van een nieuwe locatie kost meer tijd dan voorzien. Daarom blijven de drie huidige Leidse basisteams voorlopig intact. En de ecologische bermen langs het Molenpad en de Nieuwe Weg in Zoeterwoude krijgen een nieuwe impuls. De soortendiversiteit is hier de afgelopen jaren flink afgenomen, doordat gras door de voedselrijke bodem sterk overheerst. Door de bermen opnieuw in te zaaien met een passend kruidenmengsel, krijgen verschillende plantensoorten weer de kans om zich te ontwikkelen. Na de werkzaamheden aan de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk zal de gemeente de bermen opnieuw inzaaien. En voor het nieuwe zwembad wil het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest een wedstrijdbad, multifunctioneel bad, sauna en glijbaan bouwen. Daarbij wenst het gemeentebestuur om, ondanks dat sommige partijen dat graag zien, geen recreatiebad te bouwen. Dat wil het college compenseren door losse waterattracties toe te voegen. Een bubbelbad, jetstreams, glijbaan, sauna, stoombad en peuterbad. De gemeenteraad stemt op 29 oktober of het college met het plan door kan gaan. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en de neerslagkans blijft hoog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 17 graden en is de wind vrij krachtig, windkracht 5. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 12 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Delft en Den Haag-Zuid 5 kilometer file. Door een ongeluk is de hoofdrijbaan dicht. Gebruik de rechte parallelbaan, rijdt om, kan ook via de A13. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 6 kilometer file. Kapotte vrachtwagen. Ook daar geldt omrijden via de A13. 10 minuten vertraging op de N208 Sassenheim-Haarlem bij Beinsdorp. 2 kilometer file. N211 Hoek van Holland richting Den Haag tussen Quinsel en de A4. Een half uur vertraging in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Maroon 5 en Animals bij Centraal Plus, waar je vanmiddag weer een nieuwe aflevering hoort van de Vrijmibo. Arno die zit weer gezellig met Michel Verheij en met Tijmen. En ze krijgen best wel weer veel visite. Lydia Wisse die komt bijvoorbeeld langs van het Eurocore Nederland. Die zijn alweer bezig met hun kerstrepertoire. En ze zoeken eigenlijk nog mensen die met hen mee willen zingen. Dus misschien is het wel wat voor jou of iemand die je kent. En dan moet je vanmiddag even luisteren, want dan kun je je gaan opgeven voor dat kerstkoor. En ook een interview met Theo de Vries over het Tech Discovery Days bij de Unmanned Valley. Dat gaat 7 november plaatsvinden. En daar kun je naartoe. Maar wat is er nou precies te doen op die dag? Nou, dat hoor je in ieder geval vanmiddag in de Vrijmibo. En ook Maura komt langs. Die kennen we dan van Pro Leiden Dorp. Die is raadslid. Maura die werd bij de verkiezingen verkozen tot raadslid voor Pro. En die zoeken dan weer bewoners voor de wijkactie bij de Boldrikkamp. Want daar gaan ze morgen van alles en nog wat doen. Het is een wijkactie. Gaan daar opruimen. En ook Joost van der Stel die komt nog langs. Dat is een DJ-producer van 499, ik moet even nadenken hoe die ook weet. Maar die hebben we hier vaker gedraaid ook. En die heeft een nieuw plaatje uitgebracht. En Joost die komt dat nieuwe liedje even laten horen vanmiddag in de Vrijmibo. Kortom, er is weer hartstikke veel te doen, te beleven vanmiddag tussen 5 en 7. Hey, is dat geen mooie slogan voor de mannen? De Vrijmibo dus vanmiddag. Nu hier Raccoon, dit is de nieuwste van ze. Dit is Dicht bij het vuur.

en Shine On Me en de nieuwste raccoon dicht bij het vuur. Nou, dat had ik vanmorgen ook. Ik zat in de auto. Ik wilde wat dichter bij het vuur zitten. Het is koud aan het worden. Ja, ik ga niet lopen klagen, want we hebben een hartstikke mooie zomer gehad en nog best wel lang mooi weer. Maar vanmorgen duurde het echt lang voordat mijn auto eens een beetje warm werd. Toen dacht ik, nou, iets dichter bij het vuur. Nou, dat dacht ik niet. Dacht ik eigenlijk nu het plaatje draaide natuurlijk, hè. Hey, zo meteen deel 4 van Rudo. Daarin meer nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En daarin hoor je ook Moving to the Sun van Yugo. Rudo!

Hugo, Move into the Sun, zometeen hier bij Centraal Plus in deel 4 van Rudo. Daarin hoor je ook nog een fragment uit de straattalkshow Rudo XL bij Leiden's Ontzet. Ga je vanavond direct naar het weekoverzicht zien. Daarover zometeen meer. Eerst terug naar die

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit, omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A20-hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschiet 3 kilometer. 10 minuten vertraging op de N210 Schoonhoven-Rotterdam tussen Krimp aan IJssel en de N219 3 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

Lipa, We're Good en Jugo met Moving to the Sun. En daarmee is het alweer vrijdagmiddag geworden. Welkom de vrijdagmiddag voorafgaand aan de vrijdagavond, waarbij je gaat kijken naar Ludo XL op televisie bij Centraal Plus. Vanaf het Leidens Ontzet met weer valszingende mensen bij de koraalzang en bij de reveille. Ja, die horen er ieder jaar bij. Dronken mensen op de kermis en tijdens de feestavond. En natuurlijk ook Haring en Hutspot. Vanavond direct na het weekoverzicht om 17:15 hier op televisie bij ons bij Centraal Plus. Hey, en verder hoor je zometeen daar nog een fragment uit. En hoor je zometeen om 12:30 natuurlijk ook het nieuws met Brigitte. En ik heb nog lekkere tracks voor je. Zoals je gewend bent, hè. Tom Adele zometeen Black Friday. Luna komt eraan met Schoonzoon. En dit is Zara Larsson met Midnight Sun.

0: hier bij Centraal Plus. Zometeen, nou ja, zometeen vanavond kun je kijken naar een nieuwe aflevering van Rudo XL. Dat is een hele lange aflevering van de straattalkshow Rudo bij Leidens Ontzet. Waarbij ik bij heel veel onderdelen ben geweest. Onder andere bij de kermis, de feestavond bij Luchtdunen. Maar natuurlijk ook bij het proeven van de hutspot. Zometeen hoor je de voorzitter van het 3 oktober gilde. Maar je hoort ook de voorzitter van de 3 oktober vereniging, Rogier van der Zanden. Maar als eerste de burgemeester die de hutspot weer lekkerder vond dan vorig jaar.
1: Ja, is echt heerlijk. Niet versmaden, Rudo. Romig, maar toch ook nog een klein beetje een bijt in de worteltjes. De klapstukken heerlijk gekruid. Ja, ik ben echt aan het genieten.
0: En is het dan lekker door hoe die smaakt of lekker door hoe de hele sfeer eromheen is ook?
1: Nee, de hutspot en 2, 3 oktober zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus op die dagen smaakt hij nog veel en veel beter. En heel eerlijk, we zijn er in Leiden ook wel gewoon heel erg goed in geworden.
0: Nou ja, we zijn zeker goed in hutspot en in een feestje. De voorzitter van de 3 oktober vereniging. U kwam al dansend aan net, hè?
2: Ja, maar het is er ook feest. En het weer zit mee. De hoeveelheid mensen, iedereen helemaal lekker in rood en wit, daar word je er vrolijk van. Dus ja, dan ga ik dansen. Ja,
0: en morgenochtend, dan zien we elkaar alweer heel vroeg, dan bij de Reveille rond 6:45 in het stadhuis. Ja. Ook dan bent u gewoon alweer helemaal wakker en up en running, hè?
2: Ja, maar ik vind de Reveille iets voor mij. Zonder Reveille begin je geen 3 oktober. Daar krijg ik zoveel energie van. Lekker zingen met elkaar. Hup, dan naar Van der Werf. Nog een keertje zingen. Even heel benieuwd naar de nieuwe Tonkelaar, Teun. En dan weer een harentje in de wagen. Ja, hoe mooi kun je daar beginnen? En dan tegen die tijd, het nog geen 9 uur, hebben die dringende dingen al gedaan. Hoe mooi is dat?
0: Nu, als we dit kijken, ligt Leidens Ontzet al achter ons. Wat is uw boodschap aan al die Leidenaren en die mensen daarbuiten?
2: Als je nou niet bent geweest, dan heb je wat gemist. Ik kan me niet voorstellen, maar je hebt wat gemist. Als je wel bent geweest, geniet dan nog een beetje na via deze documentaire CQ-verslag. Doe dat.
0: Voor het eerst had mijn programma een documentaire genoemd, dus dat vind ik ook wel een eer.
2: Ja, maar het is altijd, wij leven toch in een levende documentaire.
0: Nou, dat is zeker zo. Ik ga nog even naar de buurvrouw. Ja. Want ja, het 3 oktober gilde heeft het weer mede mogelijk gemaakt, hè?
3: Ja, dat is toch een mooi gilde. Met Leidse ondernemers kunnen we dit mogelijk maken. Dus,
0: want hier worden al die duizenden hutspotmaaltijden nu gegeten. Maar daarachter, zeg maar, als we daar kijken, daar staan de ondernemers te eten.
3: Daar staan de ondernemers die dit hebben mogelijk gemaakt. Die hebben een klein extra ruimte. Maar ik zie alleen maar ondernemers die het hier gezelliger vinden bijna. Dus we mogen lekker in en uit lopen. En tussen het Leidse volk de hutspot nuttigen. Dus ja, heerlijk. En hij is echt goed.
0: Ja, ik hoor dat. Ik hoor bijna verbazing.
3: Nee, zeker niet. Maar weet je, als je voor zoveel mensen een maaltijd moet klaarmaken en het moet kruiden en het is naar ieders smaak gewoon, denk ik, heel goed gedaan. Ik denk dat het echt een kunst is om dat voor 7000 man te maken. En het is geen prakkie narigheid. Het is gewoon serieus goede maaltijd. En dat vind ik echt knap. Jammer dat ze ermee stoppen.
0: En een stevige bodem voor vanavond.
3: Er mag een drankje gedronken worden, dus er moet eerst even goed gegeten worden. Dan ben ik met je eens, ja.
0: Nou, de hutspot, dat vormde in ieder geval het bodempje voor de avond. Rudo XL direct te zien vanavond na het Centraal Plus weekoverzicht met Joyce. 6:15 op televisie en natuurlijk online op onze website. Dat is centraalplus.nl. Zometeen het nieuws van 12:30. En nu hier Janet Jackson. Dit is Runaway.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: bij Centraal Plus. Het is tijd voor het nieuws van 12:30. Daarna Miley, de nieuwste van haar. Base Persuasion. Nieuwe naam, nieuwe muziek. Want het was altijd Miley Cyrus natuurlijk. Maar tegenwoordig gewoon Miley. En zometeen ook die hele mooie van Jaap Reesema en Pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De politieeenheid Den Haag krijgt in het voorjaar van 2027 een nieuwe gebiedsindeling. Het aantal districten gaat van 7 naar 5 en het aantal basisteams van 28 naar 19. Ook in de Leidse regio en omliggende gemeenten worden politieteams samengevoegd. Het huidige politiebureau van Leiden-Zuid is te klein voor de toekomstige teamsamenstelling. Het vinden en geschikt maken van een nieuwe locatie kost meer tijd dan voorzien. Daarom blijven de drie huidige Leidse basisteams voorlopig intact. En de ecologische bermen langs het Molenpad en de Nieuwe Weg in Zoeterwoude krijgen een nieuwe impuls. De soortendiversiteit is hier de afgelopen jaren flink afgenomen, doordat gras door de voedselrijke bodem sterk overheerst. Door de bermen opnieuw in te zaaien met een passend kruidenmengsel krijgen verschillende plantensoorten weer de kans om zich te ontwikkelen. Na de werkzaamheden aan de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk zal de gemeente de bermen opnieuw inzaaien. En voor het nieuwe zwembad wil het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest een wedstrijdbad, multifunctioneel bad, sauna en glijbaan bouwen. Daarbij wenst het gemeentebestuur om, ondanks dat sommige partijen dat graag zien, geen recreatiebad te bouwen. Dat wil het college compenseren door losse waterattracties toe te voegen. Een bubbelbad, jetstreams, glijbaan, sauna, stoombad en peuterbad. De gemeenteraad stemt op 29 oktober of het college met het plan door kan gaan. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en de neerslagkans blijft hoog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 17 graden en is de wind vrij krachtig, windkracht 5. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 12 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knopend Diepenburg en Knopend Hofvliet 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Persuade en Jaap Reesema met Pommelien. En nu wij niet meer praten en daarmee is alweer 12:30 geweest. Ja, ik blijf even schaamteloze reclame maken voor Rudo XL bij Leiden's Ontzet. Vanavond te zien vanaf 17:45 op tv. Onder andere via Ziggo Kanaal 40, KPN 1412 en Odido 820. Met ook deze hele enthousiaste mevrouw die mee mocht lopen in de optocht.
1: Ik ben op de film, want ik ben figurant.
0: Ben jij figurant? Ja! In de optocht?
1: Ja! Oh, ik ben in de optocht groep nummer 2.
0: En wat speel je?
1: Ik ben steampunker, 75 jaar. En ik hoop dat ik zo'n hoge hoed op krijg.
0: Als je zegt steampunker, ja? Komt er best wel wat spuug vrij.
1: Dat kan.
0: Dat is steampunker.
1: Ik vind het zo leuk om mee te doen. Ik doe het al 14 jaar.
0: Ja, maar ik sta daar morgen ook.
1: Jij ook?
0: Met de camera.
1: Oh, wat leuk.
0: Kom je dan even naar me toe?
1: Ja, ga ik doen. Maar dan moet ik wel even je kopje onthouden.
0: Nou, kijk even goed.
1: Ja.
0: Kan je dit onthouden?
1: Ja, wel een leuk gezicht.
0: Nou, dankjewel. Jij ook. Tot morgen. Rio. Benieuwd hoe deze mevrouw in mijn gezicht spuugde? Check het vanavond op televisie 17:45 bij Centraal Plus op tv en online op centraalplus.nl. Rudo XL, de Leidens Ontzet Special. Heb ik nu Cutting Crew voor je. I just died in your arms. Oh.

Nick Schilder, die van Nick en Simon inderdaad. Je hoorde met Brian V en Smile. En ook nog Ali Murs met Traffy McCoy. En Wrapped Up and the Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Vanmiddag, dan hoor je hier de middagshow met Elmar. Daarna de Vrijmibo met al die gasten die ik eerder al aan je vertelde. Maura onder andere dus van Pro uit Leidendorp, die een wijkactie gaan doen. En mocht je willen zingen met Kerst, dan zoeken ze dus bij het Eurocor nog mensen. Ook die komen langs in de Vrijmibo. Ik ben er morgen weer, maar dan niet in het weekoverzicht. Daar hoor je Elmar samen met Brigitte en Joyce. Je hoort mij vanaf 11 uur met Brigitte en Joyce samen bij de open dag van het dierenasiel Stevens Hagen. Daar komen we live vandaan. Tussen 11 en 4 kan je live horen hier op de radio. En ook volgen op televisie en centraalplus.nl. Dus ik hoop dat je morgen weer bij bent. Qua Rudo ben ik er maandag weer om 9 uur. En ik heb nu nog Telly Swims voor je. Dit is Break Up in Reverse. Mocht je niet meer spreken, heel fijn weekend.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staat bij Knoop het Hoflied 4 kilometer file, vertraging van 5 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda ook 5 minuten extra bij Moordrecht. 10 minuten op de N210 Rotterdam-Schoonhoven tussen Rivium en Krimpen aan de IJssel, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De politieeenheid Den Haag krijgt in het voorjaar van 2027 een nieuwe gebiedsindeling. Het aantal districten gaat van 7 naar 5 en het aantal basisteams van 28 naar 19. Ook in de Leidse regio en omliggende gemeenten worden politieteams samengevoegd. Het huidige politiebureau van Leiden-Zuid is te klein voor de toekomstige teamsamenstelling. Het vinden en geschikt maken van een nieuwe locatie kost meer tijd dan voorzien. Daarom blijven de drie huidige Leidse basisteams voorlopig intact. En de ecologische bermen langs het Molenpad en de Nieuwe Weg in Zoeterwoude krijgen een nieuwe impuls. De soortendiversiteit is hier de afgelopen jaren flink afgenomen, doordat gras door de voedselrijke bodem sterk overheerst. Door de bermen opnieuw in te zaaien met een passend kruidenmengsel, krijgen verschillende plantensoorten weer de kans om zich te ontwikkelen. Na de werkzaamheden aan de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk zal de gemeente de bermen opnieuw inzaaien. En voor het nieuwe zwembad wil het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest een wedstrijdbad, multifunctioneel bad, sauna en glijbaan bouwen. Daarbij wenst het gemeentebestuur om, ondanks dat sommige partijen dat graag zien, geen recreatiebad te bouwen. Dat wil het college compenseren door losse waterattracties toe te voegen. Een bubbelbad, jetstreams, glijbaan, sauna, stoombad en peuterbad. De gemeenteraad stemt op 29 oktober of het college met het plan door kan gaan. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en de neerslagkans blijft hoog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 17 graden en is de wind vrij krachtig, windkracht 5. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 12 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Dat gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A20 hoek van Holland richting Gouda met 5 kilometer bij Moordrecht, 5 minuten vertraging ook. Een kwartier op de N15 Maasvlakte Rotterdam weer door de problemen bij de Suurhofbrug. Dus de linkerrijstrook is nog altijd dicht. Op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimpen aan de IJssel een kwartier vertraging in 3 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de N211 hoek van Holland Den Haag bij de A4, 10 minuten extra.
4: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De politieeenheid Den Haag krijgt in het voorjaar van 2027 een nieuwe gebiedsindeling. Het aantal districten gaat van 7 naar 5 en het aantal basisteams van 28 naar 19. Ook in de Leidse regio en omliggende gemeenten worden politieteams samengevoegd. Het huidige politiebureau van Leiden-Zuid is te klein voor de toekomstige teamsamenstelling. Het vinden en geschikt maken van een nieuwe locatie kost meer tijd dan voorzien. Daarom blijven de drie huidige Leidse basisteams voorlopig intact. En de ecologische bermen langs het Molenpad en de Nieuwe Weg in Zoeterwoude krijgen een nieuwe impuls. De soortendiversiteit is hier de afgelopen jaren flink afgenomen, doordat gras door de voedselrijke bodem sterk overheerst. Door de bermen opnieuw in te zaaien met een passend kruidenmengsel, krijgen verschillende plantensoorten weer de kans om zich te ontwikkelen. Na de werkzaamheden aan de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk zal de gemeente de bermen opnieuw inzaaien. En voor het nieuwe zwembad wil het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest een wedstrijdbad, multifunctioneel bad, sauna en glijbaan bouwen. Daarbij wenst het gemeentebestuur om, ondanks dat sommige partijen dat graag zien, geen recreatiebad te bouwen. Dat wil het college compenseren door losse waterattracties toe te voegen. Een bubbelbad, jetstreams, glijbaan, sauna, stoombad en peuterbad. De gemeenteraad stemt op 29 oktober of het college met het plan door kan gaan. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en de neerslagkans blijft hoog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 17 graden en is de wind vrij krachtig, windkracht 5. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 12 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A16, Rotterdam richting Breda voor Ridderkerk 5 minuten vertraging. A20, Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland, vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan ruim 10 files. De meeste files veroorzaken niet veel meer dan 5 minuten vertraging. Op de A4 daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. Op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Voor de Zuurhofbrug 1,5 uur vertraging door werkzaamheden. Op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid voor de aansluiting met de A4 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer.

is echt ongekend. Al maandenlang is dit een waanzinnig grote hit in de 30 op naam van Teddy Swims met Mr. Know-It-All. En die hoorde je aan het begin van de middagshow. En daarvoor draaide ik ook nog Keigo met Zac Abel en Nile Rodgers en For Life. Het is een kletsnatte vrijdag, 9 oktober. Ja, niet alleen vandaag is kletsnat, maar het komend weekend. Ja, het is echt een stuk frisser geworden en ja, zeg maar gerust een stuk natter. En dan te bedenken, een week geleden was het 2 oktober. Graad of 20. De dag daarna, 3 oktober, graad of 20, misschien wel 1 of 22 graden. Ja, en nu dus eigenlijk gewoon een complete weersomslag. En ja, je kan het ook een klein beetje horen. Ik ben dus gewoon deze week verkouden geworden. Maar goed, dat is dus niet zo heel gek vanwege het weer. Het is de middagshow en ik ben bij je tot 5 uur met zometeen Dua Lipa, Dance the Night en heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En nu de Jonas Brothers.

0: Dua Lipa, Dance the Night en What a Man Gotta Do van de Jonas Brothers. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan de kerstdagen iedere week actie voeren, oftewel ze gaan staken. Dat melden de vakbonden FNV en CNV. Landelijke staking is het gevolg van de vastgelopen onderhandelingen over het nieuwe CAO. En woensdag dan leggen ook de werknemers in de Leidse regio voor de eerste keer het werk neer. En dat betekent dus aankomende woensdag, zoals het er nu naar uitziet, geen bussen. Dus ja, mocht je dan naar werk of school moeten, dan moet je toch even wat anders gaan bedenken. En als we dus niet snel met een oplossing komen, dan zitten we daar dus de komende 3 maanden nog aan vast. In ieder geval tot de kerst hebben ze nu dus gezegd, de vakbonden. Complete artikel vind je online via onze nieuwsapp en de website centraalplus.nl. Het is de middagshow met Offenbach en Miles Away. Na de belangrijkste plaat, oftewel de Plus Track. En die staat op naam van Suzanne en Freek. Dit is Pijnstiller.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

Offenbach, Miles Away en de plustrack deze week op naam van Suzanne en Freek. En ja, die Suzanne en Freek, echt ongekend, hè. Dit jaar heel veel concerten gegeven in het Gelredome in Arnhem. En ja, de nieuwe single die wordt echt deze week gigantisch veel gestreamd en gedownload. Is afgelopen vrijdag 2 oktober uitgekomen. Deze week hier de plustrack. Dus ik verwacht ook wel dat deze morgen gaat binnenkomen in de 30 met Erwin tussen 5 en 7 op de radio bij Centraal Plus. Fleming, Paracetamolle, die ga je horen naar de nieuwste van Marshmello samen met Cameron Whitcomb.

0: laat ik los.
1: Duidelijke taal en duidelijke woorden van Fleming. Je hoorde paracetamollen op de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar Centraal Plus. Vrijdagmiddag en dat betekent we zijn onderweg naar het weekend. En ik ga je straks even vertellen wat wij vanavond op tv hebben. Ook Stella Lefty, X Plus Track, Boston komt eraan. En John Summit met Don't Believe It. Na weerverkeer en regio nieuws.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan de kerst een dag per week staken. Dat melden de vakbonden FNV en CNV. De landelijke staking is een gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe CAO. Woensdag leggen werknemers voor het eerst het werk neer. CNV benadrukt het belang van een werk-privébalans in de nieuwe CAO. We trekken nu een duidelijke streep. We willen niet nog meer druk op de roosters, maar in plaats daarvan een gezondere sociaal rooster met meer regelmaat en een betere werk-privébalans. De Sven Kramer Academy wil meer kinderen enthousiast maken voor schaatsen. Daarom gaan dinsdag 13 oktober zo'n 800 basisschoolkinderen uit Leiden en omgeving het ijs op bij de ijshal De Vliet. Volgens topschaatster Chill de Bennis is dat belangrijk, omdat steeds minder kinderen uit zichzelf met de sport in aanraking komen. Met de activiteiten in Leiden hoopt ze dat meer kinderen plezier krijgen in schaatsen. En wethouder Mierenbed gaf donderdagavond in de commissievergadering aan de zorgen van inwoners in wijk Adegeest te hebben gehoord. Ze belooft een betere zichtbaarheid van haar en haar collega's in de wijk. In de commissievergadering van afgelopen donderdag konden inwoners van een wijk hun spreekrecht gebruiken om hun zorgen te uiten. De aanwezige raads- en commissieleden gaven bijval aan wethouder Mierenbed en er werd benadrukt dat zij de inzet van de wethouder zien. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Het is vandaag nogal regenachtig en miserig. Misschien vanavond ook een paar stevige buien, misschien wel met een klap onweer. En daarna klaart het pas op. De stevige wind uit het zuidwesten is windkracht 6 tot 7 en vanmiddag is het zo'n 16 tot 17 graden. Vanavond kan de temperatuur zelfs nog wat hoger worden. Vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk tot 10 of 11 graden, maar morgen hebben we met buien te maken, maar tussendoor ook felle opklaringen. De blauwe lucht, zon en stapelwolken, maar het blijft dus zovallig. Met stevige westelijke wind wordt het beide weekenddagen 15, hooguit 16 graden.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg in de regio West staan 100 kilometer file. De langste file staan op de A4, daarna richting Rotterdam, tussen Rijswijk en Delft een kwartier extra reistijd. A12 Utrecht richting Den Haag, voor Nieuwebrug een kwartier. Op de A16 Rotterdam richting Breda, voor knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. A44 Amsterdam richting Den Haag, voor Wassenaar 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Don't Believe It, John Summit.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Vandaag vrijdag, het is 9 oktober. En iedere vrijdag dan beginnen wij om 5 uur met de Vrijmibo. Vandaag in een iets wat andere samenstelling vanwege de vakantie van Sean. Die is lekker naar het oosten van de wereld gevlogen. En die is daar lekker aan het bijkomen. Ik zag trouwens van de week op zijn socials een foto voorbij komen van Sean zonder petje. Nou, dat is best wel bijzonder, want dat krijgen we eigenlijk nooit te zien. Ik kan eigenlijk wel zeggen, misschien wel een van de best bewaarde geheimen hier binnen Centraal Plus. Vanavond is in ieder geval Arno er, Michel is er en Tijmen. En ze hebben ook weer heel veel gasten in de studio, live op Radio MTV. En dan vanaf 7 uur is het tijd voor het weekoverzicht met Joyce. Belangrijkste onderwerpen van de afgelopen 7 dagen. En de bekendmaking natuurlijk ook van de poll van deze week. Nou, je kan het allemaal gaan checken via Ziggo kanaal 40 en 45 en bij KPN, Telfort, XS4AL en Tele2 kanaal 1412.

Avril Lavigne, Skaterboy. Het was de opvolger van Complicated. En die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Met Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Na Simple Plan en Jean-Paul, dit is Summer Paradise.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You, die hoorde je bij Centraal Plus. Vanavond is het dan eindelijk zover, de XL-special van Rudo. Even terug naar vorige week vrijdag en zaterdag 2 en 3 oktober. Het is de special. Nou, afgelopen woensdag heb je een voorproefje kunnen krijgen en vanavond 3 kwartier lang. Dus ja, ga er maar lekker voor zitten. En je gaat echt alles zien, van de kermis tot de optocht, tot de tap toe, tot natuurlijk ook het jongerenfeest, daar is die geweest. En dat jongerenfeest, dat is een feest dat nu voor de 2e keer plaats heeft gevonden bij Luchtdunum. Met heel veel artiesten, onder andere uit Leiden was DJ Mercedes erbij en ook Marlon kwam daar optreden. Maar ook andere grote namen, die waren daar allemaal van de partij op het podium. En het leuke is dat hij ook nog eventjes heeft gesproken met een van de organisatoren. En dat is Bas van Dijk. Alvast een klein voorproefje. Luister mee.
1: Hey Bas, daar staan we weer een jaar later bij Luchtdunum. Ja, weer gezellig, maar geen tent.
2: Ja, niet normaal hè. 4000 man uitverkocht. Dik feest.
1: Ja, en vanavond had je een line-up met onder andere Marlon uit Leiden. Busy, die trad hier op. Zometeen nog Milo laten plukken. Nu de Leidse DJ Mercedes. Is er een nieuwe traditie geboren in Leiden met feest hier?
2: Sorry, nogmaals laatste.
1: Is er een nieuwe traditie geboren met feest hier?
2: Ja, die was er natuurlijk eigenlijk al vanaf 2021.
1: Matilo.
2: Ja, Matilo. Dat was toen echt een opdracht van de gemeente. Die zijn er na 2024 mee gestopt. Toen hebben we vorig jaar 2025 gezegd van heel, dan gaan we het zelf doen. We hebben een stukje hulp van de gemeente, een stukje hulp van de 3 Oktober Vereniging. Hele mooie samenwerking. Maar je ziet dat er is gewoon echt heel veel behoefte aan. En want de rest van de podia is allemaal niet echt voor jongeren, dus het is top.
1: Hoe bedenk je nou die namen iedere keer? Want je hebt wel echt sterke namen die op dit moment hot zijn ook.
2: Ja, we kijken echt heel erg naar de doelgroep. Dus ik moet eerlijk zijn, ik ben 44, ik ken ook niet alle artiesten. Maar ja, het publiek wel, en daar gaat het om. Dus daar kijken we naar.
1: En je zegt dat je doet het nu meer nog steeds al met steun van de gemeente, maar ook echt als ondernemer. Ga je dit dan volgend jaar weer doen?
2: Ja, 100%. Kijk, het grootste risico ligt echt wel bij ons. Maar de gemeente vindt ook belangrijk dat er jongeren vermaakt worden. Dat het niet gaat rondslenteren in de stad. Maar ja, als je uitverkoopt, dan kan je niet zeggen van dit was het laatste jaar. Dus nee, volgend jaar sowieso weer.
0: Ja, dat klinkt in ieder geval als een mooi feestje. En inderdaad, die vrijdag was helemaal uitverkocht. En die zaterdag was eigenlijk nagenoeg helemaal vol daar bij Luchtdunum in Leiden. Even een klein fragmentje. Nou, vanavond dus de complete uitzending. En je kan hem ook gaan checken natuurlijk vanaf vanavond online via de website centraalplus.nl. Is dit Leave a Light On? Je hoort Tom Walker.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg in de regio West. Er staat 130 kilometer file. De langste files staan op de A4, Den Haag richting Rotterdam, voor knooppunt Ketelplein, 10 minuten op onthoud. Op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Brechtseplein en Zwijndrecht, 20 minuten op onthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. De A20, Hoek Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Brechtseplein en Rotterdam-Delfshaven, 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

liedje doet me eigenlijk altijd denken aan de tijd van corona. Want in die zomer was dit echt een monsterhit wereldwijd. Jaws 685 samen met Jason Derulo en Savage Love. En daarvoor nog Adela. En zoals Rudo een keer tegen mij zei, het is net een beetje als je dit afkondigt alsof je zegt een eend in de la. Maar ja, het is dus eigenlijk gewoon eend in L.A. Het is de middagshow, even na vieren, een druilerige vrijdag 9 oktober. En ik heb zometeen de laatste tussenstand voor je van de poll van deze week. Vanavond de uitslag in het weekoverzicht. En jij krijgt nog een kleine drie kwartier om te gaan stemmen via centraalplus.nl en via de nieuwsapp. Ook Somber en 12 to 12 heb ik voor je klaarstaan. Na een liedje die echt heel erg lang in de 30 heeft gestaan. Staat op naam van Miles Smith en Niall Horan. Dit is Drive Safe tijdens de middagshow.

0: 12 to 12, Somber en Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Die hoorde je bij Centraal Plus.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, inmiddels eigenlijk alweer anderhalve week geleden. Toen kon je in Leiden anoniem je vuurwerk inleveren. En wij willen graag van jou weten in de poll van deze week. Ja, wat vind jij van deze actie? Laatste tussenstand, 21% goed, maar ik had geen tijd om het in te leveren. Tegen 21% die zegt, ja, ik vond het ook goed en ik heb het ook ingeleverd. En 58% die zegt, ja, het is stom en ik ben het vooral ook niet eens met de nieuwe regels. En ja, dat betekent dus dat wij als particulieren niet meer mogen afsteken tijdens de jaarwisseling. Nou, gaat wel even wennen worden. In sommige gemeentes mogen clubs en verenigingen dat wel doen. En deze week is bekend geworden dat je dat dus onder andere mag gaan doen. Althans, je mag het gaan aanvragen om te kijken of je een vergunning krijgt in Wassenaar. Nou, stemmen kan je doen op de poll. Vanavond vanaf 7 uur de uitslag met Joyce in het weekoverzicht. En stemmen kan je doen via de app en de website.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Is dit Just a Little Bit More? Je hoort Maupie.

Even dat blije en vooral vrolijke vrijdagmiddaggevoel. En hou dat vast richting het weekend. Pharrell, Happy en Maupie met Just a Little Bit More. Het origineel van die plaat stamt uit 2002. Dat is wel grappig. Dan klinkt die echt in één keer een stuk langzamer. Staat op naam van Liberty X en dan heet die Just a Little.

Maar ja, daarvoor moeten we dus wel helemaal terug naar, wat is het? Ruim 25 jaar geleden. Het is Centraal Plus, de radiozender voor Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar. Met Bruno Mars en I Just Might. En even heel eerlijk, kijk naar buiten. Dit liedje past toch eigenlijk prima bij het weer van vandaag. My Immortal, Evanescence.

0: Might van Bruno Mars met binnen nu en een paar minuten Koongs en Cooking on Three Burners met This Girl. Ook Direct komt eraan, My Friend, en we gaan het hebben over Vlietwijk in Voorschoten, na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan de kerst een dag per week staken. Dat melden de vakbonden FNV en CNV. De landelijke staking is een gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe CAO. Woensdag leggen werknemers voor het eerst het werk neer. CNV benadrukt het belang van een werk-privé-balans in de nieuwe CAO. We trekken nu een duidelijke streep. We willen niet nog meer druk op de roosters, maar in plaats daarvan een gezondere sociaal rooster met meer regelmaat en een betere werk-privé-balans. De Sven Kramer Academy wil meer kinderen enthousiast maken voor schaatsen. Daarom gaan dinsdag 13 oktober zo'n 800 basisschoolkinderen uit Leiden en omgeving het ijs op bij de ijshal De Vliet. Volgens topschaatster Chill de Bennis is dat belangrijk, omdat steeds minder kinderen uit zichzelf met de sport in aanraking komen. Met de activiteiten in Leiden hoopt ze dat meer kinderen plezier krijgen in schaatsen. En wethouder Mierenbed gaf donderdagavond in de commissievergadering aan de zorgen van inwoners in wijk Adegeest te hebben gehoord. Ze belooft een betere zichtbaarheid van haar en haar collega's in de wijk. In de commissievergadering van afgelopen donderdag konden inwoners van een wijk hun spreekrecht gebruiken om hun zorgen te uiten. De aanwezige raads- en commissieleden gaven bijval aan wethouder Mierenbed. En er werd benadrukt dat zij de inzet van de wethouder zien. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Het is vandaag nogal regenachtig en miserig. Misschien vanavond ook een paar stevige buien. Misschien wel met een klap onweer. En daarna klaart het pas op. De stevige wind uit het zuidwesten is windkracht 6 tot 7. En vanmiddag is er zo'n 16 tot 17 graden. Vanavond kan de temperatuur zelfs wel wat hoger worden. Vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk tot 10 of 11 graden. Maar morgen hebben we met buien te maken. Maar tussendoor ook felle opklaringen. De blauwe lucht, zon en stapelwolken. Maar het blijft dus zorvallig. Met stevige westelijke wind wordt het beide weekenddagen 15, hooguit 16 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in de regio West, staat ruim 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Leidschendam, 10 minuten oponthoud. De A4 Den Haag richting Rotterdam voor Knoopend Ketelplein een kwartier. De A16 Rotterdam richting Breda voor afrit Dordrecht Centrum, 20 minuten. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor Knoopend Ridderkerk, 10 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven, 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: vandaag dan eindelijk de dag waarop het nieuwe album van de mannen van Direct is uitgekomen. My Friend, die hoorde je bij Centraal Plus. En daarvoor Discgirl van Koen samen met Cooking on Three Burners. Gisteravond was er gemeenteraad in Voorschoten. Dan worden er altijd allerlei belangrijke zaken uit het dorp besproken. Mijn collega Jens Noppe, hij was daarbij. En onder andere ging het over een wijk die al heel erg lang bestaat. Maar die wijk moet wel vernieuwd worden. En daar zitten nog een aantal haken en ogen aan. Luister mee.
1: Reinhard die schrijft het participatieplan. En wij kijken mee. En wij overleggen ook met ze. En ik heb ook bestuurlijk overleggen. De projectleider die heeft regelmatig gesprekken. Dus het communicatieplan en ook het participatieplan wordt ook aan ons voorgelegd. En wij zullen daar waar wij kunnen ook bijsturen als dat nodig is. Dit is de startnotitie en dit is eigenlijk een procesafspraak. En dat is eigenlijk de start van het project. Vanaf dat moment is er een go, als die wordt aangenomen door de raad, om het project verder uit te werken en te gaan komen tot een uitwerkingskader. Ja, en dan begint ook de participatie van de inwoners over hoe dat dan eruit moet gaan zien, die wijkvernieuwing.
2: U gaf ook aan dat u het streven heeft om bewoners die tijdelijk uit huis moeten als er gesloopt wordt. Dat er een streven is om vervangende woningen in Voorschoten te gaan zoeken. Heeft u al een enig idee hoe dat eruit kan gaan zien?
1: Nee, want dan hadden we dat wel gecommuniceerd in de startnotitie. En dan hadden we dat ook wel tijdens de commissievergadering aangegeven. Dat moet echt de komende periode moet dat duidelijk worden.
2: In het laatste agendapunt werd ook duidelijk dat er al een vrij groot woningtekort of binnen sociale huur in Voorschoten is. Is het dan wel een realistisch streven om te uiten dat Voorschotense bewoners binnen Voorschoten kunnen blijven?
1: Zeker, want je kunt altijd tijdelijke woningen neerzetten. En dat zijn de wissellocaties. En daar heb je een x-aantal nodig, want je gaat gefaseerd ga je die wijkvernieuwing doen. Dus daar gaan we samen met Reinhard naar kijken waar je dat zou kunnen plaatsen of waar je dat kunt neerzetten.
2: Het zou dan dus niet betekenen dat woningzoekenden langer zouden moeten wachten, omdat nu leegstaande woningen in beslag zouden kunnen worden genomen door bewoners van de Vlietwijk.
1: Dat is niet het uitgangspunt, maar dat kan ik u natuurlijk niet concreet toevoegen.

forget you. Shakira, Rihanna, Can't Remember to Forget You. En daarvoor Ace of Base met All That She Wants. Einde van de middagshow voor deze vrijdag 9 oktober. Zo meteen even na 5, de kick-off van je weekend. En hier de kick-off van de Vrijmibo. Met hapjes, drankjes, gezellige mensen, heel veel gasten. En vandaag met Arno, Tijmen en Michel. Morgen dan spreek ik je een uurtje. Maar dan staan we wel op locatie. Bijzondere plek, namelijk het dierenasiel. Stevenshagen in Leiden. Morgen open asieldag en Centraal Plus is erbij. We zenden live uit op radio en tv tussen 11 en 4. Voor nu, maak er alvast een mooie vrijdagavond van. En dit is Klik, de nieuwste van Jisoo.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit! Via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal 100 euro. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n 5 miljoen euro waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In de regio West staat 130 kilometer file. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Nieuw-Vennep en Knoopend Ketelplein. Een uur extra reistijd. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en Woerden. Een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A16 Rotterdam richting Breda. Voor Dordrecht een kwartier. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en de IJssel en Knoopend Bresseplein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Cat's Eye Animals. Wij zijn Draplus. Goedemiddag, het is 7 na 5 uur vanuit de welkom. We zijn er weer hoor, op deze stormachtige vrijdag. Tussen.
1: Nat,
0: een beetje wel, ja. Een beetje op te komen. Nat ook. Herfstachtig.
2: Regen, ja. Alles erbij.
0: Maar kijk eens van een zonnige gezicht tegenover.
1: Inderdaad.
0: Aan de ene kant hebben wij Tijman van Duin.
2: Jazeker, jazeker.
0: Andere kant, Michel Verheij. Jongen.
2: Hey, ik zag wat uitstellen. Ja. Dat zonnige, dat is al gelijk al een klein beetje in de richting van de straatplaat. Ah. Ik loop een beetje uit de zaken. Maar
0: ja. Jij bent vandaag aan de beurt om de straatplaat natuurlijk uit te kiezen. En dat heb je gedaan.
2: Dat heb ik gedaan, ja.
0: Ja, zullen we een keer beginnen gewoon met wat we gaan doen met de straatplaat. Dat is de laatste plaat die we draaien vandaag. Ja. Zo rond 6:55. Dan eindigen we de show met een plaat die we koppelen aan een straat in onze regio. Michel, weet jij toevallig hoe de regio eruit ziet?
1: Ja, toevallig.
0: Vertel eens even.
1: Wassenaar, Voorschoten, Leiden-Leidendorp, Oesgeest, Zoeterwoude.
0: Wauw. Ja. Hebben ze allemaal?
2: Ja, natuurlijk
1: wel. Ja, dag.
0: Ik moet het even terugluisteren. Ja, ik zie de uitzending gemist. Volgens mij mis je dit eentje.
1: Ja, zeker niet. Nee.
0: Nou, ik ga het terugluisteren.
2: Dat was zo correct, vind je.
1: Oké, dankjewel.
2: Ik let op als jij wat zegt.
0: Dat is de zesde plaat die we draaien aan het einde van de show. En jij hebt tips voor ons, zo onderweg. En vertel eens eventjes, wat is de eerste tip?
2: En dat is met de zon te maken.
0: Het heeft met de zon te maken. Ja. Dan zijn we al eind op weg natuurlijk. Hè?
2: Jazeker.
0: Hebben we een zonneweg ergens?
1: En dan
0: zo makkelijk is het nooit natuurlijk.
2: Nee, dat komt straks. Nee,
0: dat komt straks.
2: Ja, het
0: mocht je op basis van deze ene tip, mocht je nu al weten van, oh, maar dan is het die. Dan ben je van harte welkom eventjes je oplossing te mailen naar ons e-mailadres. vrijmibo@centraalplus.nl. Want dan maak je kans
1: op een boterkoek.
0: Een vrijmiboterkoek. En natuurlijk de vrijmiboterplank. Niet te vergeten.
1: Gevuld.
0: Ja, dat is de verrassing.
1: Hij moet gevuld worden.
0: Dus oplossingen kun je de hele uitzending sturen. Ben je de eerste die of de straatnaam raadt of de plaat raadt, dan krijg je die prijzen. Dus de Vrij Mibo borrelplank en de Vrij Mibo boterkoek. Je oplossingen kun je naar vrijmibo@centraalplus.nl. Maar goed.
2: Jazeker.
0: Michel, wie zijn de gasten vandaag? Weet jij dat ervan?
1: Nou, dat is wel een hele goeie.
0: Ja, dat is een goeie.
1: Ja, maar ik kwam binnen en toen waren er al twee gasten.
0: Ja, die waren eerder dan jij, hè?
2: Nou, ja. Ga ik hem eens leren. Appa.
1: Erg ook. Even kijken.
0: Gaat hij op zijn telefoontje zoeken?
1: Nee, ik had hem openstaan.
0: Oh, natuurlijk, ja.
2: Even aandraaien, zeg.
1: Wij hebben om 4:15 Lydia Wisse van het Eurocore Nederland.
0: Ja.
1: Nou, ik ben heel benieuwd wat dat is. Drie items hebben ze te bespreken.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval het kerstproject.

0: Dan hebben we 17:15 hebben we PRO Zoekbewoners Bolderikamp. Dat is de combinatie van GroenLinks en Partij van de Arbeid.
1: Ja, pro, hè?
0: Pro. In Leidendorp.
1: Nooit iemand PRO horen zeggen. Dat wordt daar voor het eerst.
2: Dit is de eerste.
1: Ja, Michel Verheij. Ja,
2: maar je moet ergens een muziek zijn. En dit is jouw ding.
1: Ja.
2: Uitspraak.
1: Maar goed, pro dus inderdaad, die komt langs. Ja,
0: ja, die gaan op zaterdag 10 oktober bij de Bolderikamp. Morgen gaan.
1: Ja.
0: Gaan ze vooral op zoek naar woongenot. Dat ontbreekt volgens verschillende bewoners. En daar gaan we het over hebben. Wat er dan ontbreekt en wat we daaraan kunnen doen.
1: Ja.
0: En om 19:45 hebben we livestudiebezoek van Joost van der Stel. Joost, de nieuws.
1: Ja.
0: Ja, we kennen hem allemaal. Deze week is de nieuwe single uitgekomen van 4-9. Deze draait vanaf
1: 4-9-9, dit is 2x9.
0: 4-9-9,
1: ja, ja, nee, even voor de duidelijkheid, anders gaan mensen opzoeken. Ik dacht, maar wacht eventjes, waar moet ik nou kijken naar 4-9-9?
2: Ja, nou, het is heel verschillend tussen 49 en 499, hè?
1: Scheelt toch...
0: Blijven jullie bezig vandaag?
2: Ik vind het heel leuk dat je er bent.
1: Ik denk dat Michel om 19:50 vertrokken is.
0: Oh, Joost, is niet, trouwens, ja. Joost van der Stel als laatste gast vandaag in de Vrijmibo.
1: Ja, correct. Ja, nou, dat wordt hartstikke leuk. Dan gaan we eventjes luisteren naar zijn nieuwste project. Want hij doet het allemaal volgens mij in zijn eentje.
0: Jazeker.
1: En dan gebruikt hij ook AI en zo. En er komen hele mooie projectjes uit. Dat weten wij natuurlijk alles van, hè? Van mooie projectjes. Ja, goedemiddag.
3: Het is vrijdag.
1: Dat is het.
0: Klopt-ie weer. Het

0: Ook nog.
1: Ja.
0: Bekende ome. Beautiful was dat bij Centraal Plus. Goedemiddag. De Vrij Mibo is er tot 7 uur. Ben je al een beetje in de kerststemming inmiddels met het weer, Tijmen?
1: Nee, eigenlijk niet. Weet je, het is, als de herfst begint, dan denk ik toch eerst aan mijn verjaardag. Want ik ben jarig echt midden herfst.
0: Dit is bijna, hè? Je verjaardag.
1: 25e. Dus oh, ja. Daar gaat mijn gedachte eerst naar uit.
0: Waar moeten we zijn?
1: Sorry?
0: Waar moeten we zijn?
1: Wat feest bedoel je?
0: Ja.
1: Ja, je kan langs komen, maar over is heen.
0: Dan komen we later nog op terug. Maar de boom staat nog niet, denk ik. Maar de kerst lijkt misschien nog wel ver weg. Maar bij het Eurocore zijn de voorbereidingen alweer begonnen. Vanaf 1 oktober kunnen zangers aansluiten bij het kerstproject. Dat in december moet uitmonden in een sfeervol optreden. En Lydia Wisse is hier samen met Elze van Dobbe de Bruin. Om erover te vertellen.
1: En,
0: we gaan over veel meer dingen praten trouwens. Want het Eurocore maakt van alles mee. Hè?
1: Ja, dat gaat veel gebeuren inderdaad. Ja.
0: Lydia, wat maakt het Eurocore allemaal mee?
2: Nou, het Eurocore heet Eurocore omdat het optredens verzorgt in het buitenland, in Europese landen.
0: Ook dag tegen betaling.
2: Eurocore. Ja, we doen
0: een dollarcore.
2: Ja, eurotekens.
0: Ja.
2: Nee, we hebben wel. We moeten natuurlijk wel ook onze professionals betalen. We hebben een professionele dirigent en band.
0: Ja.
2: Tuurlijk. Maar we zijn in de afgelopen jaren al in diverse landen van Europa geweest.
0: Oh, leuk. Ja.
2: Voor een uitwisselingsconcert.
0: Zoals wat? Bijvoorbeeld welke landen?
2: Nou, kort geleden Zweden. Vorig jaar zijn we daar geweest.
3: Ja. Daarvoor Engeland, Duitsland. Denemarken.
2: Ja, Frankrijk.
1: Zo dan.
0: Leuk. Ja, België. En moet je dan je repertoire aanpassen op het land ook? Dat je denkt van, nou, maar hier vinden ze dit vooral leuk? Of,
2: Nee, maar we zingen altijd ons eigen repertoire.
0: Ja.
2: Het koor daar zingt hun eigen repertoire en we zingen samen iets. En dan ook vaak in het taal van het land.
0: Ja, hoe groot is het koor eigenlijk?
3: We zijn met 65 op dit moment.
0: Oh.
3: Maar 75 hebben we ook wel eens.
0: En hoeveel mannen zitten erbij? Want dat is altijd...
1: Dat is altijd een ding, hè?
0: Altijd een ding, inderdaad. Ja. Veel te kort, veel te weinig.
3: Momenteel hebben we er
2: een kwart.
0: Oh, nou, dat valt toch best mee.
1: Ja.
2: We zijn wel in muzikaal balans.
0: Ja, heel goed.
3: Nee, maar we hebben ook een zesstemmig koor. Dus we hebben voor de mannen hele mooie eigen arrangementen. Voor de bassen en de tenoren. Bij de tenoren zitten ook vrouwen. Maar,
0: ja.
3: Dus het is heel leuk om bij ons te zingen. Omdat je allemaal echt een...
1: Iedereen heeft de ruimte, zeg maar.
3: Iedereen heeft de ruimte. En iedereen heeft zijn eigen arrangement voor zijn eigen partij.
0: Ja, hoe lang bestaat het koor eigenlijk?
2: Nou, ja, volgend jaar 30 jaar.
0: Nou, ja, ik denk, ik vraag even naar. Want het zou zomaar kunnen zijn dat er ineens een jubileum
1: Het klinkt wel als een jubileum
0: in aantocht is.
1: Het
0: is een jubileum volgend jaar.
2: Geweldig.
0: 30 jaar,
2: we zijn
0: ongelooflijk.
2: Er al volop mee bezig.
0: Ja.
3: We gaan een heel groot concert verzorgen in de Marekerk op 8 mei volgend jaar.
0: Ja.
3: Samen met een Zweeds koor. Dat Zweeds koor, daar zijn wij vorig jaar geweest. En nu komen zij naar ons toe.
0: Oh, wat leuk.
3: Dus de ticketverkoop daarvoor is net geopend. Zodat je met Sinterklaas of met kerst... tickets cadeau kunt geven
0: maar even
3: aan de familie.
0: Ja, dat is leuk. Maar gaan jullie dan samen zingen ook?
3: Ja.
0: Dus even de Zweden en de Nederlanders gaan door elkaar zingen en zo. Nou, niet door elkaar natuurlijk.
1: In het feest dan of zo.
3: Zij zingen eigen liedjes. Ja. We hebben een paar liedjes van elkaar die we samen zingen. Dus wij kunnen ook een Zweeds lied zingen dan.
0: Ja, leuk.
1: Wow.
0: Oh, dan moet je wel voor de taal zien te beheersen natuurlijk.
3: Uti warhaga.
0: Oh, zo. Wat betekent dat?
1: Hopsa.
0: Wat betekent dat?
3: We gaan lekker naar buiten.
0: Oh, oké. Okay.
3: Ja.
2: Vorig jaar hebben we dat ook gedaan. Toen we in Linköping in Zweden waren.
1: Maar wat voor soort nummers zijn dit dan precies? Is het dan heel vrolijk? Is het dan een beetje pop? Is het heel nieuw? Is het oud? Wat moet ik aan denken?
2: Ja, vrolijk en pop.
3: Ja, pop wel. We zijn echt een popkoor.
1: Juist.
3: Met een professionele band. Daarmee onderscheiden we ons van andere koren. Wij hebben echt een driekoppige band. En de pianist en de dirigent natuurlijk.
0: Ja,
1: precies.
0: Ja, de dirigent is natuurlijk ook belangrijk ook, hè?
3: Ja, die is heel belangrijk.
0: Want hoe bepalend is een dirigent voor de performance van het koor?
3: Ja, dat maakt alles uit.
0: Ja, zonder dirigent dan klinkt dat nergens naar natuurlijk.
3: Nee, dan ga je allemaal ongelijke door elkaar zingen.
1: Maar even een hele kritische vraag, want het gaat om... Dus een dirigent neemt ook het tempo aan. Die geeft het ook aan de koor.
3: Ja.
1: Maar als je een driekoppige band hebt, dan... Ik weet niet of er een slagwerker in zit.
3: Ja, zeker.
1: Die zal het ook aangeven.
3: Ja, maar de dirigent geeft de slagwerker aan wanneer die kan beginnen. En of die wat sneller moet.
0: Ja,
3: of,
0: die pakt eerst een stokje af van die slagwerker. En dan eerst beginnen
1: even
0: en dan
1: wachten,
0: krijgt die stokje.
1: Even wachten, alsjeblieft. Nu gaan we
0: zo werkt het.
1: Juist.
2: Nou, anders kom je een keertje kijken en dan weet je hoe het eraan toe gaat.
0: Ja.
2: Dus we oefenen elke donderdagavond om 8 uur in het clubgebouw van KNG aan de JC de
0: Rijksstraat
2: hier in Leiden.
0: En doet KNG dan mee ook?
3: Nee, daar komen we niet overheen.
0: Misschien de slagwerker. versterker of zo. Dat zou natuurlijk kunnen.
3: Ja, dat zou kunnen.
0: Ja, ja. Maar werken jullie wel samen met de KNG?
3: Niet in die zin.
0: Nee, toch niet?
3: Nee.
0: Oké. Okay. Nou ja, je kan elkaar niet. Je kan het niet overstemmen, inderdaad.
3: Nee, we kunnen het niet overstemmen.
0: Dat wordt lastig.
3: Ja. Dat is net geprobeerd met een 450-koppig koor op de Maxi-koraal.
0: Ja.
3: En die moesten hun best doen om.
0: Om eroverheen te komen met je 400.
1: Jeetje.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Ja.
0: En hoe lang zit u zelf bij het koor trouwens?
3: Ik ben er nu 3 jaar.
0: Oké.
4: Okay. Ik 29.
0: No, 29. Je hebt het bijna vanaf het begin meegemaakt.
4: Ja, bijna.
0: Hoe is het koor echt veranderd?
4: We hebben iets minder leden. Want de eerste jaar dat we bestonden was het geloof ik maximaal 120. Het was echt extreem groot. Maar dit is een beetje het steady aantal. Maar gelukkig is muzikaal in evenwicht. Zodat we de arrangementen, de stukken nog steeds kunnen zingen zoals ze geschreven zijn.
0: Ja.
4: En op www.eurocore.nl. Daar kunnen mensen dus informatie vinden over onze optredens, de repetitielocatie. Ze kunnen inderdaad, wat Else zei, al tickets kopen. De early bird tickets voor het jubileumsconcert volgend jaar. En early bird is dus voordeliger dan de prijs die het per 1 januari gaat worden.
0: Maar, jullie kunnen trouwens ook nog wel leden gebruiken dan?
3: Zeker.
4: Ja. Ja,
3: altijd.
4: Want
3: altijd.
4: We mensen kunnen vanaf nu gewoon zich aanmelden als projectlid voor het kerstoptreden.
0: Nou,
4: als je niet echt vast wil zitten aan een vereniging, weet je wel. Sommigen zeggen van ik wil niet vastzitten aan een vereniging. Maar een project is heel aantrekkelijk.
0: Ja,
4: want dan is het een afgebakende periode.
0: Oh ja, dat is mooi. Nou, wat een leuk bruggetje. Hè? Want we moeten even over de kerst hebben natuurlijk. Want de kerst, het is toch alweer vrij snel natuurlijk. Hè? Kleine 3 maanden zitten we weer onder de kerstboom.
1: Inderdaad, ja.
0: Wat gaan jullie doen? Een kerstproject.
3: We hebben ons eigen repertoire, een heel uitgebreid kerstrepertoire, dat zijn we weer aan het oefenen. Mensen van buiten kunnen daar ook gewoon een paar maanden aan mee oefenen en dan meedoen met de optredens straks met kerst.
0: Ja.
3: Ja.
1: Dat zal een beetje een mix zijn van bekende nummers en nummers die jullie echt selectief hebben uitgekozen, zeg maar. Dus heel specifiek misschien. Of valt het ook al mee? Is dat ook alleen maar pop?
4: Wij hebben niet de Herdertjes Lagen bij Nacht op het reden.
1: Nee, natuurlijk. Het is pop.
4: We hebben bijvoorbeeld Joy to the World van Pentatonix. Of Christmas Lights van Coldplay. You Put the X in Christmas van de Tiny Little Big Band. Of Santa's Party van Nick en Simon. Dat is een beetje wat we zingen.
0: Ah, dat zijn leuke liedjes.
4: Ja, en met een band erbij klinkt dat echt heel gaaf.
0: Maar je kunt dus speciaal voor dit project je aanmelden.
4: Alleen maar dus je zegt, weet je wat, ik ga een paar keer mee repeteren. Kerstconcert, feestje en klaar.
1: Krijg een beetje de feeling van het koor, zeg maar. Dat is eigenlijk de bedoeling.
0: Maar hoe krijg je in een paar maanden zo'n lied dan goed voorbereid? Nou, want dan moet je toch wel even flink repeteren, toch ook?
3: Wat we ook hebben, naast dat de arrangementen speciaal voor ons Eurocore gemaakt zijn, ook voor deze kerstliedjes, zijn er ook speciaal voor ons MP3'tjes ingezongen. De meeste zijn ingezongen. Sommige zijn met een melodieassistent gemaakt. Voor elke alle zes de stemsoorten. Dus zodra je lid wordt of kerstprojectlid wordt, krijg je toegang tot de oefen-mp3's. En dan kun je ze dag en nacht opzetten.
0: Kan je lekker oefenen. Ja.
3: Kan je eigen stem horen, dus alleen je eigen stem opzetten. Of alles bij elkaar opzetten en kijken of je je eigen stem mee kan zingen. Dus je kan gewoon
0: Of je eigen stem nog ontdekt ook tussen alle andere stemmen.
1: Even goed luisteren.
0: Als je hem ontdekt, is het waarschijnlijk niet zo goed trouwens.
4: Maar weet je,
0: kan ik me voorstellen.
4: Weet je wat ook is? Sommige mensen die denken dat je dan muzieknoten moet kunnen lezen, wil je zingen. Want je hebt bladmuziek voor je en denk je, oh, die kan ik allemaal niet zien. Daar heb ik geen verstand van. Maar als je, zoals ik het dan, op muzikaal geheugen doet. Je draait een nummer een paar keer en je zingt het mee.
0: Ja, en wat
1: heb je hem ook.
0: Wat is eigenlijk het leukste liedje om te zingen? Een kerstliedje voor jou, Lydia?
4: Ik vind Christmas Lights van Coldplay wel erg mooi.
0: Dat vind je een leuk liedje.
4: En, en wat ik leuk vind is You Put the X in Christmas van The Tiny Little Big Band. Een beetje jazzy.
0: Dat is ook leuk.
4: Ja.
0: En even, Else, welk liedje zou je echt nooit meer willen zingen, liever, als het om kerst gaat? Verschrikkelijk liedje. Zit ook niet in het repertoire waarschijnlijk.
1: Dat hoopt ze in ieder geval.
3: Dat heb ik eigenlijk niet.
0: Nee, maar er is vast een liedje wat je heel lastig vindt.
3: Silent Night hebben we in een hele bijzondere uitvoering. Er zijn om mij heen een heel aantal mensen die dat niet meer willen zingen.
1: Maar waarom is het zo bijzonder dan? Het kan niet veel anders zijn, toch?
3: And it's a silent night, and it's a holy night, and it's a silent night.
0: Niet zoals het oorspronkelijke arrangement is, zeg maar.
4: Nee, het is een soort gospel-achtig, en dan moet je liggen.
0: Maar
4: we hebben voor iedereen wat, joh. Ik bedoel, er is altijd wel een nummer dat je denkt, vind je zo'n nummer?
1: Hey, je zit toch gewoon een koor, dan sla je hem gewoon even over. Zo wat ik bedoel? Je bent toch met 60 andere mensen.
0: Ja, maar even, inderdaad. Mensen
4: dat is het voordeel, inderdaad, van de koor. Daar zeg je wat. Mensen zeggen, ik kan niet zingen. En zeker mannen. Nee, ik kan niet zingen, hoor. Maar in een koor blendt dat, zeg maar.
0: Ja, daar doe je gewoon mee inderdaad. Ja. Maar de mensen die eigenlijk standaard in het koor zitten, dus die 65 waar ik het net over had, die doen gewoon mee, hè?
4: Iedereen
0: of doen
4: doet
0: die,
4: mee.
0: Of doen, denken dan, nou, laat de kerst maar zitten. Ik kom in januari weer.
3: Nee. Iedereen is enthousiast weer over de kerstliedjes.
0: Ja, toch wel.
3: Het zijn gewoon heerlijke nummers om te zingen.
1: Het is wel grappig wat je zegt inderdaad. Heel vaak hoe in echte nummers en ook in koren harmonieën gemaakt worden, is zodat de mensen een klein beetje naast gaan zitten, zodat het breder lijkt.
0: Ja. Ik denk dat we toch even nu een beetje in de stemming moeten komen met een kerstliedje.
1: Heb jij een kerstliedje?
0: Ja, natuurlijk.
1: Mag
0: het werd al genoemd. Christmas Lights.
1: Mr. Coldplay, DJ. Hè?
0: Dat is toch, ja, lekker toch? Waar moeten we heen voor informatie?
4: www.eurocore.nl voor alle informatie. Kijk. En superleuk als je langskomt.
0: Ja, leuk. Else van Tobbe de Bruin en Lydia Wisse van het Eurocore waren hier. Dankjewel.
4: Ja,
0: en een goed weekend. Nou, ik kan helemaal de stemming.
1: Even sfeertje.
0: Ga die boom maar opzetten met Coldplay. Centraplus.
5: Christmas night, another fight. Tears we cried, a flood. Got all kinds of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows sink.

0: Nou, zeg, hey.
1: Jeetje.
0: Hè?
1: Helemaal zwoer.
0: Heb je het gevoel al helemaal van de kerst, hè? Lampjes en zo.
1: Weet je, het ding is, dit is wel echt een goed nummer dat echt niet echt op een echt traditioneel kerstnummer lijkt. Wat bedoel?
0: Daarom kon het ook gewoon al.
1: Daarom kon het nu ook.
0: 9 oktober.
1: Exact. Exact. Ja.
0: Coldplay met Christmas Lights.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Ja, het nieuws van Centraal Plus. En we blijven een beetje bij kerst. Van buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan de kerst een dag per week staken. Dat melden vakbonden FNV en CNV. De landelijke staking is een gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao. Woensdag leggen werknemers voor het eerst het werk neer. CNV benadrukt het belang van werk-privébalans in de nieuwe cao. We trekken nu duidelijke streep, zeggen ze. We willen niet nog meer druk op de roosters, maar in plaats daarvan juist gezondere, sociale roosters met meer regelmaat en een betere werk-privébalans. Nou, daar gaan we dus ook in onze regio wat van merken de komende tijd.
1: Ik ga helemaal niet meer naar school kunnen, denk ik.
0: Heb jij woensdag, het is woensdag, hè?
1: Ja.
0: Heb je woensdag school?
1: Ja, zeker.
0: Is het belangrijk? Belangrijke lessen?
1: Het is vaak mijn langste dag.
0: Is je langste dag?
1: Dat is wel lekker.
3: En dan niet naar school willen.
1: Maar oh ja, nee, ik wil heel graag naar school. Oh.
0: Is zo ver rijden, die school? Hoeveel kilometer van je huis is het?
1: Het Utrecht. Alleen het ding is, een treinverbinding die ik pak, ja, dat heeft met treinen te maken, die gaat er ook uit. Maar dat zorgt er dus voor dat ik dus meer bussen moet nemen.
0: Ja, ja.
1: Maar als die uitvallen, kan ik niet naar school toe.
3: Ja.
1: Dus ja, wordt leuk.
0: Maar ga je wel, denk je? Of denk je van, nou, op dat woensdag? Is een mooie smoes?
1: Gaat het niet eens lukken, Arno, op woensdag?
0: Heb je smoes al in de pocket?
1: Ja, luister, ik ben een hele goede leerling.
0: Heb je geen fiets?
1: Naar Utrecht toe? Ja, verken het.
3: Ik had afgelopen week een politieke podcast met Chris Jette. Aha. En die is in zijn vrije tijd buschauffeur. Die heeft gewoon Q-bus gebeld en zegt, heb je nog ruimte? Ja. Nou. Die rijdt gewoon één keer in de week op de bus.
0: Ja, maar niet op woensdag.
1: Op woensdag, ja.
3: Ja, maar ik ga hem speciaal naar Utrecht bellen.
1: Oh, fijn. Dat is
0: ja, oh, ga je hem bellen dat hij even de bus voor Tijmen regelt?
1: Als ik hem niet over de taal op te gaan.
3: Busrijden.
0: Ja, dat is wel een goed idee inderdaad. De Sven Kramer Academy, die wil meer kinderen enthousiast maken voor schaatsen. En daarom gaan die lachen, hè. Ik dacht de academie stond.
1: De police academy.
3: Daar had je net al voorbij wat te zeggen.
0: Dat was vorige week tegen het pesten, weet je nog?
1: Het is nou voorbij.
0: Ja, het is nou voorbij, dat merk ik inderdaad. De
1: police academy.
0: De Sven Kramer Academy, die wil meer kinderen enthousiast maken voor schaatsen. En daarom gaan dinsdag 13 oktober zo'n 800 basisschoolkinderen uit Leiden en de omgeving het ijs op bij IJshal de Vliet. Volgens topschaatster Gilda Benners is dat belangrijk, omdat steeds minder kinderen uit zichzelf met de sport in aanraking komen. Met activiteiten in Leiden hoopt ze dat meer kinderen plezier krijgen in het schaatsen. Ja, je komt in ieder geval zelf meer bij het schaatsen terecht, want er ligt nooit ijs.
1: Ja,
0: dus wanneer moet je het doen?
3: En jij wordt nooit zo win.
0: Nee, nou sowieso niet. Ik heb wel ijs, maar dat ligt alleen in de vriezer bij mij altijd. Wethouder Mierenmet gaf gisteravond in de commissievergadering aan de zorgen van inwoners in wijk Adergeest te hebben gehoord. Ze belooft een betere zichtbaarheid van haar en haar collega's in de wijk. In de commissievergadering van afgelopen donderdag konden inwoners van de wijk hun spreekrecht gebruiken om hun zorgen te uiten. De aanwezige raad van commissieleden die gaven bijval aan wethouder Mierenmet en er werd benadrukt dat zij de inzet van de wethouder zien. Maar goed, de omwoners, of de inwonenden van Adergeest, die denken er dus net even iets anders over, ja. Blijkt daar. Die zijn
3: Trillingen.
0: Niet zo tevreden over. Ja.
3: Ze zijn aan het heien daar, de grondwerkzaamheden, die huizen.
0: Oh, heeft het daarmee te maken, ja. Dat ze daardoor eigenlijk gewoon wat meer mensen van de gemeente willen zien.
3: Ja.
0: Die het met eigen ogen en oren ervaren.
3: En voelen wat er gebeurt in die huizen.
0: Ja.
1: Hij is het hoogte.
0: Ja, nou inderdaad. Ik denk dat hij het geschreven heeft, dit bericht.
3: Nee.
0: Ja.
3: Ja. Oh ja, ook nog.
0: Dat waren de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Nou, en dan natuurlijk het weerbericht. Vanavond blijft het in Zuid-Holland wisselvallig. Er trekken buien over de provincie en de bewolking overheerst. Wordt ongeveer 15 tot 16 graden. En morgen begint de dag met veel bewolking en kans op regen. In de loop van de dag breekt de zon af en toe door, maar er blijven buien mogelijk. Lokaal kan het flink regenen. En de temperatuur komt uit op ongeveer 15 graden. En ook zondag is het nog niet helemaal droog. Vooral in de ochtend kunnen er buien vallen. En later op de dag komt de zon vaker tevoorschijn en wordt het geleidelijk wat vriendelijker. Het wordt dan ongeveer 14 tot 15 graden.

0: missen natuurlijk onze John Deverlee, want die zit op Bali. Hè? We zouden nog een keer met hem gaan videobellen, maar ik geloof niet dat hij vandaag toe in staat is.
1: Nee, ik heb foto's gezien. Briljant.
0: Briljant, ja?
1: Ja, hij geniet volop.
0: Hij geniet. Nou, dat is hem gewoon uit de gegut natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Natuurlijk.
0: Ja, dus elke week moet hij 2 uur werken hier. Ja, dan moet je natuurlijk even...
1: Moet je even bij de komen.
0: Ja, zeker. Op vakantie.
1: Ja, 18 uur verdienen om even bij te komen.
2: Ja, precies. Weg van die gezichten.
0: Hebben we nog files?
1: Ja, zeker.
0: Op de Amsterdam, zeker maar, Michel.
1: Op de A4, Amsterdam, Den Haag. 3 minuten, 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. Knooppunt Ypenburg tot Hoofdpriet. 5 minuten, 4 kilometer.
0: We hebben tijd, hè?
1: Ja, we hebben tijd. Hoogmade Leidschendam. 6 minuten, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dan hebben we de A44.
0: Oeh.
1: Ja, daar zit helemaal drama.
0: Ja?
1: Leiden-Wassenaar. 11 minuten, 3 kilometer stilstaand verkeer.
0: Oh, jeetje, dat is echt...
1: En het regent natuurlijk.
0: Ja,
1: dus...
0: dat gaat niet rijden natuurlijk. Ja. Het gaat misschien varen, maar niet rijden. Nee.
1: Uiteindelijk. Dat waren de belangrijkste en de langste op dit moment.
0: En hoe lang duurt het daar op die A44?
1: Op de A44, 3 minuten, op 3 kilometer stilstand, een keer 11 minuten stilstand.
0: Oh, nu al 11 minuten, maar het staat stil, dus dat gaat natuurlijk zo 25, 25, half uur.
1: Half uur, kwartier.
0: 2,5 uur. Nou, dan, en deze keer dan, speciaal voor de mensen op de A44, even een...
2: Oké, dan.
0: Ja, ook even nieuw.
2: Juist.
0: Een hart onder.

0: Zo, direct verzilverd de DLG, de Dua Lipa garantie met Don't Start Now.
1: Ja, dan ga je me niet vertellen dat je volgend uur niet Dua Lipa gaat draaien.
0: Nee.
2: Kunnen we een keer ruilen?
0: Zelfs ik heb grenzen natuurlijk.
1: Nee, meen je dat nou?
0: Niet iedereen, ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen, maar niet iedereen vindt Dua Lipa leuk natuurlijk.
1: Ook niet een keer gewoon niet gaan kijken.
2: Daarom zeg ik, kunnen we een keer ruilen met Laura?
0: Wie is Laura?
2: Pacini.
0: Laura Pacini.
1: Wat?
0: Ja, dat krijg je als reactie. Ja. Laura Pausini.
1: Praat me even bij.
0: Nou, er is, ik ken eigenlijk maar één plaat van Laura Pausini. Dat is laatst Solitudine.
2: Ja.
0: Dat is toch de enige hit?
2: En een enorm repertoire erachteraan. Maar ja, dan moet je wel luisteren natuurlijk. Moet je wel kennen.
1: Je moet aan.
0: Weet je, als jij nou wat moois opzoekt, dan gaan we misschien volgende uur. Maar is het een beetje op tempo?
2: Ja,
0: wel? Want
2: zeker.
0: Het is wel op de vrijdagmiddag,
2: ja.
0: Hè? Dus,
2: ja, nee, het is vuurwerk.
0: Oké, heel goed. We gaan het over andere dingen hebben. Want ja, drones besturen, robots bedienen, programmeren en zelfs een eigen raket lanceren. Tijdens de Tech Discovery Days opent Unmanned Valley de deuren voor jongeren en gezinnen. En directeur Theo de Vries is hier. Die vertelt zometeen wat het te beleven is en waarom kennismaken met technologie volgens hem steeds belangrijker wordt. Theo, van harte welkom. Fijn dat je er bent.
3: Leuk hier te zijn, denk ik.
0: Ja, wat een techniek, hè? Het is ongelooflijk. Ja, de ouderwets of denk je van...
3: enorm overweldigend.
0: Ja,
3: het is niet... toch zit ik iedere dag tussen die technologie. Dus ik zou het moeten kunnen hebben.
0: Wij zouden eigenlijk nog een dronecamera moeten hebben. Er hangen hier allemaal camera's.
1: Die
0: maar
1: die
0: even zo rondje gezicht zo eromheen. Rondje Theo doet.
3: Nog één keer uitnodigen en hij hangt hier.
0: Ja, dat lijkt me wel leuk eigenlijk. Ja. Dat
1: neemt hij mee.
0: Meer special effects. Ja. Wat wil je dat kinderen en jongeren na deze publieksdag mee naar huis nemen? Behalve dan fysiek natuurlijk, maar in overdrachtelijke zin.
3: Nou, ik wil dat ze geïnspireerd worden, dat ze het leuk vinden. Dat ze een dag hebben om nooit te vergeten. En dat ze allemaal dingen gedaan hebben met technologie. Die ze inspireren om een vak straks een andere school te kiezen of een vakkenpakket te kiezen wat richting de techniek toe gaat.
0: Ja. En waarom is het belangrijk om het niet alleen maar te zien, maar ook om het uit te proberen?
3: Dat is met techniek is dat gewoon zo. Je kan er heel veel over praten, maar je wordt er pas enthousiast van als je er echt mee gaat werken en als je het aanraakt en als je het zeg maar uitprobeert.
0: Ja. En welke technologieën die je volgende week... Nee, wanneer is het? 7 november, dus nog even over een paar weken.
3: Ja.
0: Die je dan gaat laten zien. Welke gaan nou echt de toekomst veranderen, wat jou betreft?
3: De toekomst veranderen, dat klinkt alsof het heel ver bij ons weg is. Maar dat gebeurt nu al.
0: Ja.
3: Ik heb vorig jaar heb ik mijn neefje van 7 meegenomen. Die heeft een raket gebouwd en afgeschoten op het testterrein bij ons. Die heeft zelfstandig auto's van Lego gemaakt en ermee bestuurd. En meelopen, concurreren met andere
0: wat
3: mensen.
0: Wat is de soort raket waar we het over hebben?
3: Nou, dat is gewoon een waterfles waar je een raket van maakt.
0: Ja?
3: Die zet je op spanning en die schiet je af en die vliegt 20, 30 meter hoog de lucht in.
0: Oké. Okay. Zeg maar. Okay.
2: Nog niet met cola en een pepermuntje.
3: Nee, zeker niet. Dat kan ook, maar dat is niet wat wij op lakken. Het is echt gewoon op spanning brengen met luchtdruk en dan wordt die afgeschoten.
0: Maar goed, als je dit kan, dan kan je natuurlijk op een gegeven moment hem groter maken en op een gegeven moment kan je er gewoon zelf in gaan zitten.
3: Ja, zeker. Ja. Dus precies, inspireren om al later astronaut te worden.
0: Ja.
2: Maar Theo, je bent directeur.
3: Ja.
2: Heb je een technische achtergrond?
3: Jazeker.
2: Ja?
3: Ja.
2: Want je kan er heel bevlogen over praten. Als je neefje kan motiveren, dan kan je een stel... Oude man in je
0: rug. Ik vind het technologie leuk.
3: Hallo? Niet voor iedereen.
1: Bejaard? Dan ben ik bejaard.
2: ik zag Lego staan. Lego is natuurlijk, was eigenlijk helemaal weg. En is helemaal teruggekomen.
3: Ja.
2: Daar kan je prachtige dingen mee maken.
3: Ja, dat zie je ook. We hebben echt een Lego hoek. Waarin eigenlijk onbemande autootjes kunnen worden gemaakt. Daar duikt met name de allerjongste generatie duikt er even bovenop.
2: Ja.
3: Gaan aan de slag. Hebben eigenlijk nauwelijks instructie nodig. Bouwen auto's, dingen. En gaan ze tegen elkaar racen. Dus hartstikke leuk.
0: Is het op deze dag ook de bedoeling dat je jongeren vooral ook motiveert om een opleiding in deze richting te gaan volgen?
3: Het is eigenlijk de zaterdag, de 7e. Maakt onderdeel uit van een driedaagse.
0: Mm-hmm.
3: De eerste twee dagen worden door het sterk technisch onderwijs georganiseerd in de regio Leiden en de Bollenstreek. Daar vinden echt gewoon de dagen plaats met 7 technische werelden. Waarin groep 7 en 8 welkom zijn op de donderdag. En MAVO 2 op de vrijdag. Zaterdag, dan is het eigenlijk een open dag van Unmanned Valley zelf. Dat gaat iets meer over technologie die wij daar heel omarmen. En dat gaat heel erg over drones, raketjes, software bouwen. simuleren, met drones vliegen, met een goggle op je hoofd.
0: En dat, wat op je hoofd?
3: Een goggle. Virtueel scherm wat je op je hoofd hebt, waarbij je ziet alsof je een drone bent.
0: Oh.
1: Prefer, bro, zeg maar.
0: Kende jij dat?
3: Ja, dat is voor die oudere generatie.
0: Jij kent het?
1: Een goggle ken ik niet, maar een virtual reality ken ik wel. Jij ook?
2: Laat hun maar even.
0: Nee. Oh, jij wist het wel, Micha.
2: Jij
0: bent er wel met Google, denk ik.
1: Nee. Leuk. Ja.
2: Je geeft workshops, interactieve activiteiten en demonstraties. Noem er eens één.
3: Bijvoorbeeld gewoon aan drones. Daar kan je gewoon aan sleutelen.
2: Ja.
3: Daar kan je mee vliegen. Dus je leert ook zelf vliegen. Je kan er digitaal mee vliegen. Je kan in een simulatiecentrum eigenlijk rondvliegen. Dan kan je kleine challenge doen. Er is ook een programma waarbij kleine kinderen eigenlijk leren om aan drones te programmeren. Wordt er in een kleine kooi, wordt een stuk of 5-6 drones, een kleine drone swarm noemen we dat.
2: Ja.
3: En dan kan je programmeren, ga naar links, ga naar rechts, ga naar boven, hou je uit elkaar, knallen op elkaar.
2: Dan kan je vuurwerkshow maken.
3: Dan, dat is het begin van een vuurwerkshow.
2: Leuk, hè?
0: Ik zie jou helemaal je ogen twinkelen.
2: Ja, ik vind technologie en alles wat daarmee te maken heeft, vind ik iets waanzinnig. En dat zouden we meer moeten gebruiken op de goede manier.
0: Nou, we gebruiken toch heel veel technologie. Het is toch, het is niet meer weg te denken natuurlijk sowieso.
1: Nee, inderdaad.
0: En zeker de ontwikkelingen gaan ook heel snel.
3: Nee, de drone-technologie. Als je echt de drone eruit pakt als technologie. Want we doen natuurlijk ook dingetjes met robots. Ja. Maar de drone-technologie gaat heel erg snel.
0: Ja, maar dan moet ik wel zeggen. We horen natuurlijk vooral over oorlog dan. Als het over drones gaat. Maar heb je ook wat leuke positieve toepassingen van drones?
3: Ja, zeker. We zijn hier in de regio met de Katwijkse en de Noordwijkse reddingsbrigade bezig. Om de drones eigenlijk te gaan gebruiken in hun werk om sneller drenkelingen te ontdekken. Om mensen die zoek raken in de duinen te kunnen opsporen. Ja. Om muien. Ja. We proberen samen met siertelers uit de regio Bollenstreek om in een vroegtijdig stadium met drones ziektes te herkennen.
2: Kijk.
3: Eigenlijk te proberen om dan met minder bestrijdingsmiddelen toch die ziektes te lijf te kunnen gaan.
2: Heb je ook zo'n drone, of een menselijke drone, waar ik in kan zitten?
3: Die zijn er wel al.
2: En dan kan ik gewoon naar het strand vliegen.
3: Naar het strand vliegen. Dat zal niet de eerste gebruik zijn. Dus dat meer tussen vliegtuigen, luchthaven en het industriegebied. Tussen Rotterdam, de Hague Airport en de haven bijvoorbeeld.
2: Van hier naar het strand is niet zo lang.
1: Hij zegt je moet technologie voor goede dingen gebruiken. Het is gewoon voor zijn eigen voordeel.
0: Ja, gewoon naar het strand.
3: De technologie is er eigenlijk al. Ja. Om in een onbemande drone te stappen die je van A naar B kan brengen.
2: Waanzinnig.
3: Er zit nog maar veel
0: dat mag nog niet, neem ik aan.
3: Nee. Precies, dat is, het zit in heel in regelgeving zit het nog vast.
1: Je hebt ook onderwater drones, hè? Die heb ik nog tegenwoordig.
3: Ja.
1: Dat wist je toch?
3: Ja.
1: Dat wist je wel?
3: Ja, wist ik.
1: Ah, jammer.
0: Gaan we ook richting de vliegende auto's, denk je?
3: PayPal is natuurlijk zo'n vliegrijdende helikopter. De echte toepassingen waar wij heel erg in geloven. Dat zijn echt die drones waar je in kunt stappen. En waar je uiteindelijk bij van A naar B kunt vliegen.
0: Ja.
3: Dat is niet het eerste, want dat is een van de allermoeilijkste dingen. Omdat daar het duurste goed in zit wat je maar kan bedenken. Dat is de mens zelf. Dus er zijn heel veel andere toepassingen die eerst groter zullen worden nog.
2: Maar
3: uiteindelijk, wij gaan er allemaal nog mee maken. Ook jullie. Zeg ik dan maar. Dat we met een kleine drone of in een drone kunnen stappen en van A naar B kunnen vliegen.
2: Maar het bezorgen van pakketjes, medicijnen, noodpakketten, voedseldroppingen.
3: Wordt nu al allemaal al uitgetest. En probeert al. Dat wordt hier eigenlijk al. Ook in Nederland zelfs al. We zijn al aan het vliegen met een bij ons uitgeteste toepassing. Waarin je met een medische drone tussen twee ziekenhuizen nu al vliegt.
2: Dank.
3: En straks medicijnen, bloed en zelfs straks organen kunnen gaan transporteren.
2: De blinde darm.
0: Ja, dat is handig, heel goed. Nou krijg je natuurlijk, ik wil de sfeer niet omdraaien hoor, maar je hebt ook altijd de keerzijde van technologie. Het gaat over privacy, over veiligheid, over banen en dergelijke. Wordt daar ook aandacht aan besteed?
3: Op de dag zelf? We zijn aan het nadenken over hoe je de technologie aantrekkelijk kunt maken en hoe je de kinderen kunt beïnvloeden. We gaan niet allemaal
2: privacy is wel het meest ingewikkelde onderwerp.
0: Het kost banen voor sommige mensen. Want anders mensen die bepaalde dingen doen, worden straks door techniek gedaan natuurlijk. Robots inderdaad en zo.
2: Ja, maar ik denk dat het kost banen, maar er komen dubbel zoveel banen bij.
3: Ja, dat zie je bij ons op locatie gebeuren. Dat was een oud verlaten vliegveld eigenlijk. En nu hebben we in ieder geval een stuk van 185 banen gecreëerd daar op
0: elkaar. Ja. Oké, okay, ja, even de locatie hebben we niet besproken trouwens. Het is bij Vliegveld Valkenburg.
3: Ja, bij oude Vliegveld Valkenburg.
0: Waar Soldaat van Oranje was.
3: Ja, dat waren onze buren.
0: Oh, kijk eens aan.
3: Dus wij hebben het stokje overgenomen om daar het hele hangargebied vorm en kleur te geven.
2: Dus als ik dan kom op 7 november, dan word ik welkom geheten door een robot?
3: Ik weet niet of je wordt welkom geheten door mij, want ik ben er in ieder geval.
2: Je lijkt me geen robot.
3: Ik ben geen robot, ik ben geen AI.
0: We hebben nog niet getest, hè? Ze kunnen alles delen, hoor.
3: Als je wilt, kan je in ieder geval met een robot gewoon allerlei instructies geven. Een robot hond is een android. En je kan zelf ook aan robottechnologie gaan programmeren. Kijk. Met een mensen van de TU Delft.
0: Is het een agressieve hond, die robot?
3: Nee.
0: Robothond? Nee, het is een gezellige.
3: Het is een gezellige robot.
0: Dat kan je programmeren natuurlijk ook.
3: Ja. We programmeren hem gezellig.
1: We hebben het nu ook veel over kinderen gehad. Maar ik bedoel, een Michel kan daar ook wat te doen hebben, toch? Of zie ik dat verkeerd?
3: Ja, als hij zin heeft. Iedereen is er van harte welkom op de open dag, de 7e.
2: Ik ben één groot kind, hè?
3: Alle programma's en dingen die je daar allemaal kunt doen, is gericht natuurlijk op de jonge generatie.
1: Ja. Juist.
3: Ik hoop wel dat er heel veel gezinnen met ouders meekomen. Opa's en oma's met hun kleinkinderen.
2: Tuurlijk.
3: Iedereen is welkom.
0: Ja, en dat is dus 7 november van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags op het vliegveld Valkenburg eigenlijk. Het voormalige
3: gebouw vliegveld. Gebouw 356. En tickets, die kan je bestellen via onze website.
0: Heb je
3: een
0: informatiesite inderdaad, waar we alles over dit evenement kunnen lezen?
3: Op www.unmentvalley.nl is alles te vinden over de Tech Discovery.
0: Over de dag en wat we allemaal kunnen zien daar. Ja, hartstikke leuk. Fijntje was om erover te vertellen. En veel plezier alvast met de techniek.
3: Nou, dankjewel 7 voor de gelegenheid om er alles over uit te leggen.
0: Ja, dankjewel. Theo de Vries, dit is

0: Plaat die nooit gaat vervelen. Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me.
1: Raad de straatplaat aan het eind van de show.
0: Ja. We hebben pas één tip gekregen van onze timer van Duin.
2: Dat klopt, ja.
0: Ja,
2: dat klopt.
0: Is
2: een beetje schaars.
0: Beetje schaars. Het had iets met de zon te maken, hè?
2: De zon, ja, zeker.
0: Ja, nog even voor de mensen die net inschakelen. We hebben dus straks van 75 de laatste plaat. Die koppelen we aan een mooie straat in onze regio. Want we hebben alleen maar mooie straten. En we hebben alleen als tip nu gekregen, ja, het heeft iets met de zon te maken.
2: Iets met de zon.
0: En je kunt dus meeraden als jij de eerste bent die raadt om welke straat het gaat. Of om welke plaat het gaat. Dan krijg je van ons een Vrijmie borrelplank en een Vrijmie boterkoek.
2: Dat klopt, ja.
0: Ja.
2: Zal ik mijn volgende tip komen?
0: Ja, doe maar even tip 2. Ja.
2: De straat, dus de tip gaat over de straat, geven we een vrouwennaam. Dus het heeft te maken met een vrouwennaam.
0: Laura.
2: Laura
3: ik zat erop te wachten.
0: Ja, we moeten Laura Pacini draaien zometeen van Michel. Hè?
2: Dus, ja, en ik zie allemaal Italiaanse dingen staan. Wat is het allemaal?
0: Nou, Laura Pacini is een Italiaanse zangeres.
2: Precies, had kunnen raden achteraf.
0: Dus
2: maar...
0: misschien...
2: ja.
0: Ik zoek nog even een uptempo nummer. Ik geloof dat ik er een gevonden heb. Maar ja, ik twijfel, want ik kan de titel van die plaat daar niet uitspreken.
2: Maar wacht even. Laura Pacini, wat is het voor artiest?
0: Zangeres.
3: Ja, even iets beter dan Dua Lipa.
0: Nou, ho. Dit gaat helemaal fout.
2: Dit is we gaan in de kerk, dit hebben we.
0: <Ja. laughs> Mocht je de oplossing weten van de straatplaat, wat is nou je tweede tip geweest?
2: Een vrouwennaam.
0: Vrouwennaam, dat is alles.
2: Dat is alles.
0: Oh, dat doe je een tip.
3: Ah, de zon en een vrouwennaam.
0: De zon en de vrouwennaam.
2: Daar kun je zoveel mee.
0: Dan kun je oplossing sturen naar vrijmibo@centraalplus.nl. Dus vrijmibo@centraalplus.nl.
4: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. Honderden jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af in de regio West staan de langste files nog op de A4. Daarna richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 10 minuten oponthoud. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 5 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt Brechtseplein 10 minuten vertraging. A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
7: Yes. Meer voor jou.
4: Met nu meer muziek.
7: Centraal Plus.
0: Ah, doen we nog een keer.
4: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Papi Topic met Becky G. Bij Centraal Plus. Goedenavond, het is 6 over 6 alweer.
1: Wat een fijne avond is het weer.
0: Ja, zag ik maar. Wel gezellig. Met een vrij Mibo tot 7 uur vanavond. Tijn, wat doen we nu?
2: Ja, kijk, weet je het is? We gaan dus even voor de type praten. Dus ik heb even mijn bril der kritiek opgezet.
0: Ja. Tijn heeft de bril van Miesje opgezet. Die moet vooral even de tv aanzetten.
2: Ja.
0: Je hebt Tijmer nog nooit zo slim gezien.
1: Staat je
0: het is echt ongelooflijk.
2: Fantastisch. Ja.
1: Ik zou er eentje nemen zonder glazen.
2: Ja, want dan krijg je hier een beetje hoofdpijn van. Niet
0: te geloven. Wat heb je versterkt, Michel? Want het is jouw bril?
1: Nou, het is min 1,25, min 1,75.
2: Oh, dat kan prima hebben. Kom
0: ja.
2: Dat moet prima kunnen.
0: Nee, prima. Dat is een leesbril dus eigenlijk.
1: Nee, het is een staarbril.
0: Oh, een staarbril. Dan kan je eigenlijk staren naar mensen de hele tijd.
1: Correctiebril.
2: Kan je het zo aankijken zo.
0: Zo'n soort bril met zo'n videootje erin. Dat is ook zo'n staarbril.
2: Ja, dat is
0: tegenwoordig, ja. En maar goed, de Vrij Mibo tot 7 uur zijn we er nog. En we hebben nog een paar leuke gasten, Michel.
1: Zeker.
0: Weet jij toevallig?
1: Ja. direct op 6:15 praten wij met Maura Ringelberg van ProLeiderdorp. Tijdens de wijkactie van ProLeiderdorp rond de Bolderikamp gaat zij op 10 oktober vooral in op het woongenot. Nou, de Bolderikamp ken ik toevallig, want ik woon in Leiderdorp. Dus ik ben heel benieuwd wat daar dan mis is met het woongenot.
0: Nou, er is van alles aan de hand daar.
1: Ja, dat gaan we horen zo. En daarna hebben we om 6:45 Joost van der Stel. 499.
0: Ja,
1: ik zag je kijken.
0: Dat is zijn artiestennaam eigenlijk.
1: Een nieuwe single uitgekomen, dus daar gaan we straks alles over horen.
0: Hij maakt lekkere nummers hoor. Dus ik heb de eerste twee nummers is hier ook voor je geweest. En dat is lekker. Lekker om naar te luisteren.
1: Beide net zo goed als Laura.
0: En hij is ook nieuwslezer bij onder andere 100%.nl.
1: Ja.
0: En vorige keer vertelde hij dat hij dat nummer niet gedraaid krijgt daar. Dus ik ben even benieuwd of het inmiddels wel kan. Want ze zijn volgens mij helemaal overgegaan naar op echt alleen maar Nederlandse muziek. Dus nou, dat zou toch een ingangetje moeten zijn. Zeker als je nieuwslezer bent.
1: Ja, moet je het kunnen regelen.
2: Maar is het überhaupt
0: dan zou ik op een gegeven moment zeggen van ja, maar als ik dat nummer niet kan draaien.
1: Dan stop ik met nieuwslezen.
0: Dan spreek mijn laatste bericht niet uit inderdaad. Ja, nou, dat gaan we dus doen. En we hebben nog de straatplaat natuurlijk, die zoeken we nog steeds. We hebben inmiddels 2 tips. Het is een vrouwennaam en we hebben de zon als tips. En we hebben nog geen plaatsnaam gekregen van je. Dat vind ik nou al een keertje tijd inmiddels. Waar is de straat deze keer gevestigd?
2: Oké, in Leiden.
0: In Leiden.
2: Nou, dat is weer heel makkelijk.
0: Nou, dus zon, een vrouwennaam en Leiden. En dan moet je koppelen aan een mooie plaat die we straks rond 6:55 gaan draaien.
2: Ja.
0: Weet je de oplossing?

0: Speciaal voor onze uitzendkracht is dat natuurlijk Michel Verheij.
1: Want... uitzendkracht. Wat een disrespect.
2: Uitzendkracht?
1: Ja, dat is toch respectloos.
0: Nee, dat is een dubbele lading. Hè?
1: En doe je het zo goed?
0: Hij komt tijdelijk en hij is toch uitzend. We zijn allemaal uitzendkracht hier. Zitten we de radio?
3: Nee, ja, praat je er maar weer onderuit.
0: Ja. Lange Opposini was dat. En hoe heet het nummer ook weer, Michel?
1: Chamo Soli Nelly Menso Votokatje.
3: Ja.
0: Oh, dat heb je goed gedaan. Ik ga vertellen wat het betekent. We zijn alleen in de immense leegte die bestaat.
3: Ja. En dan deze, hè?
1: Ik heb nog nooit zo lang een titel gezien.
0: Ja, jij hebt, dat moet je even uitleggen voor de mensen op de radio.
3: Nou, de Italiaanse. Gewoon
1: een greepje.
0: Een vingertje erbij.
3: Even, als je praat, verduidelijken wat je zegt.
0: Je handen.
3: Kracht bijzetten.
0: Ja, praten, ja, ze praten met hun handen. Hè? Ja, dat is natuurlijk waar.
3: Dat is met eten ook zo. Bellissimo.
0: Ja. Ben jij met je Italiaans bloed ook misschien?
3: Nee, geen bloed, maar ik ben gek op je.

0: Michelle.
1: Michelangelo.
2: Ja, dat kan.
0: Ja, die heb je natuurlijk wel inderdaad, ja. Ja. Nou, het is een kleine stap van Laura naar Maura, want die is hier nu. Maura Ringelberg. Ja, bewoners van de Bolderikkamp in Leiderdorp hebben stevige zorgen geuit over hun veiligheid en woongenot. En pro-Leiderdorp gaat daarom morgen de wijk in om hun ervaringen rechtstreeks te horen en tegelijk ook even de buurt op te ruimen trouwens. Ja, en Maura Ringelburg is raadslid van Pro. Ze is hier om uit te leggen wat de partij met deze wijkactie wil gaan bereiken. Ja, Maura, ik ga toch Laura zeggen. Ja. Maura, van harte welkom.
3: Dankjewel.
0: Ja, welke signalen hebben jou of de hele partij bereikt om over het woongenot en de veiligheid van de Bolderikkamp te gaan praten specifiek?
3: Ja, niet alleen onze partij, maar er is inderdaad een brandbrief door bewoners naar de gemeenteraad en naar Reinhard Wonen gestuurd. Wat natuurlijk een heel serieuze maatregel is. En daar stonden serieuze zorgen in over dus het woongenot en de leefbaarheid van de wijk. En daarnaast hebben we los ook van inwoners signalen ontvangen dat het echt dat er flink wat aan de hand is. Dus we dachten, we gaan morgen met onze wijkactie daar op bezoek om te kijken hoe ervaren bewoners dit nou in het dagelijks leven.
0: Ja.
3: Ja.
4: Want Maura, er is sprake van overlast en criminaliteit.
3: Dat is dus iets wat we hopelijk morgen nader horen. Want overlast, ja, dat is heel erg vervelend. Maar als er echt criminaliteit is, dan is dat ook echt iets waar de burgemeester en de politie ook iets mee moeten doen.
0: Ja, maar er is echt gesproken over. En niet alleen, het is criminaliteit, drugshandel, prostitutie is er ook over. Er is natuurlijk aan het begin van het jaar ook een moord gepleegd.
3: Ja. Nee, het is, er zijn hele heftige incidenten geweest. Ja. De moord op Elvira inderdaad. Er is een brand geweest. Dus dat draagt natuurlijk allemaal bij die overlast.
0: En een gevoel van onveiligheid.
3: En gevoel,
0: ook.
3: Ja, vooral dat gevoel. En dat is waarom we graag met inwoners ook in gesprek gaan. Want iedereen zou zich veilig moeten voelen waar die woont. En als die leefbaarheid onder druk komt te staan, is dat heel belangrijk dat we daar iets aan doen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. En even, want de signalen zijn sowieso al bij de gemeenteraad gekomen. Want de burgemeester heeft zich al over uitgesproken. Hè?
3: Ja, klopt.
0: Sjaar de Struik. En wat hoop je dan morgen nog meer te horen dan wat jullie inmiddels al weten?
3: Vooral van bewoners die zich misschien niet zo danig uiten, willen we gewoon in gesprek gaan van hoe ervaart iedereen dat? Daarnaast, die wijkacties die doen we iedere maand ongeveer. Dan gaan we de wijk in om met inwoners in gesprek te gaan, om de buurt schoon te maken. Ja. En die signalen die we horen, die nemen we dan weer mee naar het gemeentehuis. En dan gaan we kijken van, wat kunnen we ermee? Dus dat is wat we gaan proberen boven te halen morgen.
4: Maar Maura, ik woon in Leiderdorp, dus ik ken de Bolderikkamp. Daar tegenover ligt de Houtkamp, daar ligt ook zo'n parkeerterreintje. Gisteravond laat reed ik daar langs, hoop lawaai in het park. Ik kan het niet anders vertalen dan een hoop fatbikes, vuurwerk, ga zo maar door. Bij de begraafplaats op de Hoogmalenseweg weten we dat er gedeeld wordt. Hoe denk je dat als pro kunnen aanpakken? Want dat is op veel plekken.
3: Ja, dat is op veel plekken en die signalen die krijgen we dus inderdaad ook. Ik ben zelf niet zo jong meer als de kinderen op de fatbikes. Maar wat we wel horen is dat ze, dat ze een plek nodig hebben. Dus ze gaan maar plekken zoeken van, mogen we hier dan ergens zijn? En ik denk dat het belangrijk is dat jongeren zo'n plek krijgen. Dus dat is iets waar ik mee bezig ben, omdat, te hopen dat ze in ieder geval.
4: Gisteravond 00:30, hè? Ja. S'nachts in het donker in de Houtkamp. Ja. Enorm veel lawaai. Ik weet dat mensen die er tegenover wonen ongelooflijk veel overlast van hebben.
3: Ja.
4: Dus het is veel breder dan alleen maar de Bolderikkamp.
3: Ja, nee, zeker. En die Bolderikkamp, dat is vooral voor de mensen die daar wonen. Maar we krijgen echt signalen dat eigenlijk in heel Leiderdorp er veel overlast is. En dat is natuurlijk iets van, hoe kunnen we dat structureel aanpakken? En dus zorgen dat. Nu zit het best wel verspreid. Ook bij de Zandhorst is veel overlast. Er zijn echt een aantal plekken waar waar dat is. En dat is gewoon heel erg vervelend. En dat, daar moeten we iets mee. En dat loopt nu. Er zijn nu door heel veel verschillende partijen ook vragen over gesteld. Ik geloof ook wel dat als je jongeren een plek geeft om te zijn, dat ze niet de noodzaak hebben om overal herrie te schoppen.
4: Nee. Is het een teken destijds? Of zodat we het moeten accepteren? Of het oplossen? Dat is makkelijk praten. Maar wat zouden dan de oplossingen zijn? Eén plek ergens waar ze allemaal terecht kunnen?
3: Nou ja, als dat ook de behoefte is van de jongeren. Maar dat is natuurlijk ook iets. We hebben fantastische jongerenwerkers in Leiderdorp. Waar we vooral ook mee in gesprek moeten blijven. Om die, ook de jongeren zelf aan te horen. Van wat zijn hun wensen daarin. Want dan kan je namelijk samen iets moois creëren. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar natuurlijk als er, als die overlast zodanig wordt dat het niet meer te handelen is eigenlijk. Dan moet er ook gewoon gezegd worden, jongens, dit stop, dit kan niet. Nee. Zeker als het over illegale dingen gaat.
0: En wat betekent stop dan?
3: Er rijdt veel politie in de Bloemert nu. Er zijn natuurlijk ook een aantal incidenten geweest. Ja. Dus op het moment dat er zulke overlast is dat er politie aan te pas moet komen, dan is dat de aangewezen partij om te zeggen, hey,
0: ja, ze moeten gewoon opgepakt worden uiteindelijk.
3: Dat zeg ik alleen als er,
0: Als je kijkt naar het lijstje van dingen die geconstateerd zijn door bewoners ook, dus drugshandel, intimidatie, prostitutie, onderverhuur is dan weer een heel ander soort probleem natuurlijk. Maar goed, ze zijn natuurlijk, en dat heeft misschien wel raakvlakken met die andere problemen trouwens.
3: Dat soort illegale praktijken mogen natuurlijk niet plaatsvinden. Nee. En dan is het inderdaad aan de politie om daarop te handhaven. Ja.
1: Maar het lijkt me niet echt een probleem van kort geleden. Dus hoe kan het dan juist dat het nu zo erg onder de aandacht komt? Kijk, tuurlijk hebben we die moordzaak, dat is natuurlijk heel ingrijpend. Daardoor komt het in de aandacht, maar alsnog. Er zijn nog een hele hoop dingen daaromheen. Hoe kan het dan juist nu zo uit de hand lopen?
3: Ja, dat komt door die brandbrief die de bewoners hebben gestuurd. Daarmee is het ook extra. Ja, dat triggert. En de media pakt dat op. En wij zien dat als gemeenteraad. En je hoopt natuurlijk dingen altijd vroeg te kunnen signaleren. Maar dit zijn echt serieuze signalen dat we er wat mee moeten. En zo'n brandbrief, daarom gaan we morgen met ze in gesprek. Met inwoners in gesprek. Om gewoon te kijken van oké. Wat kunnen wij als politiek ook doen? Ja.
4: Maar Maura, nog één hele vervelende vraag. Ik snap dat dat voor vervelende jongeren is. En die hangen en een beetje lawaai maken. Maar kan je met drugsdealers, mensen die prostitutie doen, kan je daarmee in gesprek? Kan je daarmee zeggen van we bieden jou een plek? Want dan gaan ze op die plek gaan ze hetzelfde doen. Ik bedoel, ik zie in Leiderdorp dat het verschuift. Het is te erg voor woorden.
3: Ja. Nee, ik snap heel erg wat je zegt. En laten we even loszetten dat drugsdealers en criminelen losstaan van overlastgevende jongeren op een fatbike.
4: Ja.
3: Mensen die illegale praktijken doen in de Bolderikkamp, dat moet worden aangepakt. Ja. En er wonen niet alleen maar illegale mensen in de Bolderikkamp. Nee. Dus daarom willen we heel graag in gesprek met bewoners. En als er mensen zijn die overlast geven en met ons willen praten, dan is dat perfect. Als er mensen zijn die overlast ervaren en met ons willen praten, dan is dat nog fijner.
4: En daarom heeft Reinhard als woningcorporatie ook daar een rol in, want die verhuren die woningen.
3: Zeker. Ja. En we hebben Reinhard ook uitgenodigd om morgen te komen. Dus we hopen dat daar nog iemand bij aansluit. Omdat we het natuurlijk ook niet als gemeente en als politiek alleen doen.
4: Nee.
3: Want Reinhard heeft daar ook een grote rol in.
0: Maar wordt het probleem wel erkend al? Want de eerste reactie is ook ook vanuit de gemeente van we hebben eigenlijk geen concrete aanwijzing dat het allemaal aan de hand is. Hè? Dus we horen dat wel, maar echt bewijs is er ook niet echt voor nog.
3: Ja, en daarom is het wel goed dat dit nu zo onder de aandacht is. Want dat zorgt er wel voor dat er een soort vergrootglas op komt.
4: Ja.
3: Dus als die signalen de gemeente nog niet eerder bereikt hadden, dan is dat nu natuurlijk wel het aangewezen moment om dat dus om dat aan te pakken.
4: Ja.
3: Dus alles wat we gaan horen, hopelijk kunnen we daar iets mee. En het zit in ieder geval nu onder een vergrootglas.
4: Maar het is niet zo dat je eerst een officiële aangifte moet hebben voordat er iemand wel iets doet. Dit is gewoon een sociaal probleem, maatschappelijk sociaal probleem wat geconstateerd wordt en daar moet de gemeente op ingrijpen.
3: Ja. Zeker. Ja.
0: Ja. Nou is het morgen, zoals je al zei, het is eigenlijk een maandelijkse gebeurtenis die Pro doet. En dat jullie ook de straat gaan vegen, dat is eigenlijk wel een heel rare combinatie ineens. Want ik kan me voorstellen dat het toch eenvoudig met de andere keren dat jullie dit soort dingen doen, dat dit iets meer lading heeft gelijk. Omdat er zoveel speelt in de wijk.
3: Nee, dat klopt. En sommige mensen die vinden het spannend om op ons af te stappen. Dus daarom is het een laagdrempelige manier om met prikkers de wijk in te gaan.
0: Ja.
3: Zelfs al spreken we niemand. Ja. Om alsnog de buurt een beetje schoner te maken.
0: Ja.
3: Onze prioriteit ligt natuurlijk om morgen met bewoners in gesprek te gaan. En echt te kijken van wat kunnen we voor jullie betekenen?
0: Ja, misschien vind je wel bewijsmateriaal in het afval. Hè?
4: Dat zou kunnen.
0: Drugsnaalden en zo. Dan weet je genoeg. Nou, dan is er toch echt iets aan de hand. Hè?
3: Ja.
0: Ja.
4: Ik wens je heel veel succes.
0: Hoe laat is het morgen? Wanneer kunnen we ons melden?
3: Van 11 tot 12 op de Bolderikkamp.
0: Ja, dan vinden we jullie aan. Dan kunnen we jullie herkennen aan de. Wat voor jasjes zijn tegenwoordig?
3: Nog steeds groen-rode.
0: Oh, nog steeds groen-rood.
4: Ja? Bro. Bro.
1: Ik denk alleen dat je het in een uurtje redt. Als je zoveel verhalen moet.
3: We hebben ruimte inderdaad voor uitloop, gelukkig.
0: Okay. Ja, dan blijft het afval gewoon liggen. Dan,
1: dat is dan maar jammer.
0: Dan kiezen ze voor het praten, denk ik. Ja, ja. Fijn dat je was. Mauro Ringelberg van Pro in Leidendorp. En succes morgen.
3: Dankjewel.
0: Dit is Centraal Plus. De Vrij Mibo, tot 7 uur nog.

0: Fleming met Meteor, niet nodig.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Ja, 1 over half 7, het nieuws van Centraal Plus. Wethouder Mierenmet van Voorschoten gaf gisteravond in de commissievergadering aan de zorgen van inwoners in wijk Adegeest te hebben gehoord. Ze beloofde een betere zichtbaarheid van haar en haar collega's in de wijk. En ook maakte ze duidelijk dat ze de commissie beter zal informeren over de ontwikkelingen die in volgende fases meegenomen zullen worden. Ja, we gaan het om. Adegeest is al sinds halverwege 2024 in de ban van werkzaamheden. Ondertussen zijn er 93 meldingen gedaan door inwoners van schade aan woningen. En worden er zorgen geuit over het speelplein in de wijk dat als bouwdepot wordt gebruikt. In januari van dit jaar legde de gemeente de verbouwingen tijdelijk stil vanwege onverwachte rioolschade en aanhoudende bodemverzakkingen. En in de commissievergadering van gisteren konden inwoners van de wijk hun spreekrecht gebruiken om hun zorgen te uiten. Nou, die zijn dus geuit en er wordt beterschap beloofd eigenlijk.
2: Ja, ze zeiden dat het bijna erger is dan in Groningen.
3: Oei.
2: Ik weet niet of dat zo is, maar als je zo'n uitspraak doet, dan moet het wel erg zijn.
0: Dan moet het erg zijn inderdaad, ja. De Sven Kramer Academy wil meer kinderen enthousiast maken voor schaatsen.
2: In één keer goed.
0: Het is in verband met het woord schaatsen natuurlijk. Dat jullie dat even zeggen, dat ik het woord schaatsen goed uitspraak.
3: Ja, precies. Daar
0: de Sven Kramer Academie die wil meer kinderen enthousiast maken voor schaatsen. En daarom gaan dinsdag 13 oktober, dus komende dinsdag, zo'n 800 basisschoolkinderen uit Leiden en de omgeving het ijs op bij IJshal De Vliet. Dat is leuk. Volgens topschaatster Jill de Bennis is dat ook belangrijk, omdat steeds minder kinderen uit zichzelf met de sport in aanraking komen. Met de activiteiten in Leiden hoop ze dat meer kinderen plezier krijgen in schaatsen. Ja.
3: Maar hoe zei je nou eerst dan?
0: Ik zei, ik maakte het Nederlands-Engels, maakte ik. De academie, ik weet niet wat ik zei. Ik zei het verkeerd in ieder geval. Het vorige uur was
2: dat. Stond zo dubbel, ja.
0: Ja, als je mijn grote blunder wil horen, moet je het uur van vorige uur hebben. Maar goed, het gaat nu goed, hè. Maar ja, schaatsen, we hadden het er vorige uur ook wel over. Ja, schaatsen is natuurlijk best ingewikkeld om in je vrije tijd te doen. Want dan moet je echt naar een ijshal. Nou, dat kan dus komende dinsdag. Maar voor de rest, je kan het ook niet meer in de praktijk brengen. Bij jou in de buurt of zo.
3: Nee. Maar het is wel leuk.
2: Rolschaatsen.
0: Dat wel. Nou ja, rolschaatsen kan wel, maar dat is toch anders, geloof ik. Hè? Dat,
2: ja, dan heb je dan met die skatewieltjes.
0: Ja.
2: Kan ook nog.
0: Ja, iets meer makkelijker afremmen, geloof ik ook. Hè?
2: Ja, dan moet je wel op asfalt rijden.
0: Ik durf het trouwens allebei niet.
2: Nee.
3: Moet ik wel zeggen, als je valt, dan val je harder op asfalt dan op ijs.
0: Ja, is dat zo, ja?
3: Nou ja, ik heb zelf een keer mijn tand naar binnen laten schieten met asfalt en zo. Dus,
0: ja, maar...
3: En ijs niet.
0: Maar soft ijs.
3: Goed nieuws.
0: Ja. Buschauffeurs en machinisten in de streek. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan de kerst een dag per week staken. Dat belden de vakbonden FNV en CNV. De landelijke staking is een gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe CAO. Komende woensdag leggen werknemers voor het eerst het werk neer. En CNV benadrukt het belang van werk-privébalans in een nieuwe CAO. Ze zeggen, we trekken nu een duidelijke streep. We willen niet nog meer druk op de roosters, maar in plaats daarvan juist gezondere, sociale roosters met meer regelmaat en dus ook een betere werk-privébalans. En dan gaan we dus ook in onze regio hinder van ondervinden. En we weten al dat komende woensdag onze timer vandaan niks gaat bijleren, want hij heeft inmiddels gehoord, dat hoeft niet, want de bus rijdt niet.
3: Wat een pech.
0: Je ziet hem ook echt heel treurig kijken.
3: Ja.
0: En ondertussen zie je hem ook denken van, wat voor leuke dingen ga ik allemaal doen woensdag. Nou.
3: Ja, ik ga plannen alvast.
0: Ja, eens kijken of je ook dit weekend leuke dingen kan gaan doen. Nou, misschien een beetje binnen blijven ook, denk ik, want het is niet echt dat je zegt van gezellig weer. Vanavond blijft het in Zuid-Holland ook wisselvallig. Er trekken buien over de provincie en de bewolking overheerst. Het wordt ongeveer 15 tot 16 graden. En morgen begint de dag met veel bewolking en kans op regen. In de loop van de dag breekt de zon af en toe door, maar er blijven wel buien mogelijk en lokaal kan het flink regenen. De temperatuur komt uit op ongeveer 15 graden. En zondag is het nog steeds niet helemaal droog. Vooral in de ochtend kunnen er buien vallen en later op de dag komt de zon wel vaker tevoorschijn en wordt het geleidelijk wat vriendelijker. Het wordt ongeveer 14 tot 15 graden. Kortom, een wisselvallig herfstweekend. Een parapluutje meenemen is dus zeker geen overbodige luxe dit weekend. Dat je het even weet, hè.
3: Hartstikke mooi.
0: Nou, hebben we nog files, Michel?
2: Eentje maar.
0: Oh, nou, dat is genoeg voor dit, hè.
4: Johnny's file show. John is er niet bij, maar wel Michel Verheij.
2: Kijk, hij blijft briljant.
0: Is het dan steeds A44 druk?
2: Nee. Het is op de A4 Hoogmadershoek door Waardendorp 1 kilometer langzaam rijdend verkeer. En de aansluiting met de M14 op de A44, de N44 naar het centrum van Wassenaar is nog steeds dicht. Dat was het.
0: Nou, dat is niet veel, maar voor een kilometer file moeten we er een liedje voor doen, denk je?
3: Ja, dat is leuk. Is leuk.
0: Oké. Okay.

0: de straatplaat ontdunnen natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja, dat klopt.
0: We hebben nog geen oplossingen volgens mij die ergens
1: ik heb nog niks gehoord, gezien. Nee, helemaal niks.
2: Dat kan ook niet anders.
0: Een zon, een vrouwennaam en het is in Leiden.
1: Leiden, ja.
0: Dat is, heb je nog een vierde tip? Want dat is heel verhandig. Want
1: ja, die
0: is er bijna zover. Hè?
1: Moet ik het nu al doen dan?
0: Ja, doe maar. We hebben nog maar een minuut of 13. Dus,
1: oh, even staan we het lijstje met tips erbij pakken. Oh, het gaat over het ritme dat nooit stopt, maar in het nummer wel.
0: Oh.
2: Het ritme wat nooit stopt.
0: Maar in het nummer wel?
1: In het nummer wel.
0: Oké. Nou, dus de straatplaat die we straks tegen 7 draaien. Mocht je het al weten, mocht je de straatnaam weten of de plaat weten, dan kun je je oplossing sturen naar vrijmibo@centraalplus.nl. Bij de eerste die het raadt, dus dat mag de straatnaam zijn of de plaat. Dan krijg je van ons een vrijmiborrelplank en een vrijmiboterkoek.
2: Heerlijk.
0: Nou, we gaan over muziek praten met Joost van der Stel.
3: Hey,
0: goeiedag. Ja, goedemiddag. Ja, Bruno Mars, leuk was hij, hè?
3: Ja, enorm, ja.
0: Jij bent natuurlijk, dat wil je het misschien nu niet over hebben, maar je bent natuurlijk ook nieuwslezer bij 100% NL.
3: Ja, dat klopt, ja.
0: Dan kun je nooit Bruno Mars draaien.
3: Het is
0: sinds kort allemaal echt 100%, hè?
3: Ja.
0: 100% Nederlands product.
3: Ja, dus niet iedereen het mee eens, waaronder ik. Maar tenminste, als je dit soort platen hoort, dan is het toch ineens
0: ja,
3: wel
0: die ga je wel gewoon missen natuurlijk. Ja, maar kan je Centraal Plus aanzetten af en toe, hè?
3: Ja.
2: Bruno heeft het wel eruit.
0: Ja, dat is natuurlijk gewoon kanaal 2 voor jou, hè? 1 is 100% NL, 2 is Centraal Plus.
3: Zo is het.
2: Maar als je zegt dat Bruno ergens ver weg een Nederlandse afstammeling heeft, een tante van oom, dan mag je dat draaien, niet?
3: Ik ga dat gewoon proberen, ja.
0: Zo zou het misschien inderdaad nog wel kunnen, inderdaad. Met Dua Lipa kan je dat ook doen, hè?
1: Ik
0: familie in Leiden.
2: Ja, maar dat is ook echt zo.
0: Dat is echt zo, ja. Dus dan kun je gewoon op 100% NL draaien.
3: Ja,
0: ik zou het even als tip meegeven. Ja. Maar goed, het gaat nu over 499. Ja. Moeten we dat nou een band noemen? Of een, wat is het eigenlijk?
3: Nee, het is een band. Het is een hobby, is het? Nee.
0: Het is een hobby.
3: Ja.
2: Ik ben mijn hobby.
0: Het Joost van der Stel, maar dan 499. Ja. Ja, dat, oh, je had het een keer uitgelegd de vorige keer hoe je was. Het had niet met een hotelkamer te maken.
3: Ja, 499 is inderdaad dus de meest luxueuze hotelkamer waar ik ooit toevallig heb geslapen.
0: Ja,
3: die
0: had eentje?
3: Die had ik, nee, met mijn gezin.
0: Oh, in hele gezin.
3: Ja, die had ik niet geboekt. En ik kan je vertellen, ik heb later de prijs opgezocht. Die had ik ook nooit kunnen betalen.
0: Dat is meer dan 499?
3: Echt? Heel, ja, in het hoogseizoen, nou, ik kan het wel vertellen. Dat is in het hoogseizoen, voor een week betaal je €13.000 voor deze kamer. Nou, dat hebben wij niet betaald.
0: Was het waard?
3: Ja, voor een week.
0: Zou je denken van, ja, maar ik snap het wel. Als je zo de prijs ziet en je ziet wat je allemaal meemaakt.
3: We hebben daar heel slecht geslapen in die kamer.
0: Echt waar?
3: We hebben daar de hele nacht wakker gelegen. Omdat we heel bang waren dat de security binnen zou komen en zeggen, nee, foutje geweest. Je moet in de kelder.
1: Ja, dat zou mooi zijn.
2: In de kelder gewoon. Ja,
0: we hebben nog eens even nagekeken. Wie zijn jullie eigenlijk? Ja. Oh, dat zou grappig zijn.
1: Maar goed,
0: je bent al een tijdje dus inderdaad met je hobbyproject bezig.
3: Ja.
0: 499, het is een leuk gekozen naam. Lekker, ja, wat is, hoe zou je de stijl willen omschrijven zelf?
3: Oeh, ja, het is een beetje, het is een beetje tropical house, denk ik. Afgewisseld met wat meer clubhouse, wat meer trends af en toe. Ik vind het is heel erg waar ik zin in heb. En ik merk heel erg dat als ik zelf net op vakantie ben geweest, dan ben ik heel erg in die beetje tropische Middellandse zeestemming. Dat hoor je ook wel aan het liedje wat dan vrij snel daarna uitkomt.
0: Ja.
3: Dan zit er vaak een Spaans gitaartje in of iets dergelijks. En op momenten dat de donkere dagen eraan komen, dan wordt het weer wat harder, wat duisterder.
0: Ja, ja. Maar even de manier waarop je dat nummer maakt is ook wel interessant, denk ik. Want je gebruikt toch AI ook?
3: Ik gebruik ook AI. Ja, kijk, ik kan als nieuwslezer kan ik natuurlijk niet verkopen dat ik alles zou neppen. Dus dat is ook absoluut niet het geval. Maar ja, ik heb in een duister verleden wel een keer gitaarles gehad. Maar ik kan niet zo goed gitaar spelen. Dus wat ik dan inderdaad vaak doe, is dan neurie ik wat het moet zijn.
0: Ja.
3: En dan zorgt inderdaad de computer ervoor dat het ongeveer zo klinkt als wat ik het doe. Ja.
0: Oh ja, maar ook met de zang?
3: Nee, want zo goed kan ik ook niet zingen.
0: Je bent het zelf dus. Als we dadelijk het nummer
3: horen. Deze stem die je zo meteen gaat horen, die is inderdaad gebaseerd op mijn stem. Ja. En dat was voor het eerst. En dat was ook best wel spannend. Bij andere liedjes had ik in ieder geval nog vriendinnen waar ik uit kon putten met een goede zangstem.
0: Ja.
3: En voor deze dacht ik, nee, ik heb hier echt een mannenstem voor nodig. Maar geen bevriende zangers, ja, dat ga je dan doen. Ja, dan zul je toch
1: op de een of andere.
0: Maar herken je je eigen stem er nog in?
3: Ik herken mijn stem er wel in. Mijn vrouw niet.
0: Nee? Nee. Welke van de twee vind jouw vrouw leuker?
3: Oeh. Nou ja, ik denk om naar te luisteren, de zangstem.
0: Nee, dat
2: die andere
0: niet.
2: Hoort
0: dat
2: ze de hele dag natuurlijk
0: al. Ja, je moet thuis ook nieuws lezen.
3: Ja.
0: Als je de krant leest,
3: zal alleen op het hele uur.
0: Zou je vertellen wat er in de krant staat?
3: Ja, precies, lees ik hem even voor.
0: Ja, alleen op het hele uur inderdaad. Ja, maar, dus, maar dat is heel bijzonder dat het op deze manier kan natuurlijk. Dat is eigenlijk ook de enige manier waarop het überhaupt een beetje betaalbaar kan gedaan worden, denk ik. Een nummer uitbrengen op
3: nou,
0: deze
3: ja, het
0: manier.
3: Zal je verbazen wat het uiteindelijk toch nog kost ja. om een liedje uit te brengen. En sowieso om het onder de aandacht te brengen. En daarom dat ik dit keer echt een beetje een andere werkwijze heb gekozen. Dus ik heb het liedje nu eerst uitgebracht. Dat was ergens begin augustus. En toen heb ik een soort van gewacht om te kijken wat er ging gebeuren. Mijn allereerste plaat uit 2025. Let's Go Back. Die is trouwens ook hier gedraaid.
0: Ja, zeker. Ja, goed nummer was dat.
3: Ja, die ging het ineens weer doen afgelopen zomer. Die is door een aantal playlists opgepikt. En die is tienduizenden keren beluisterd.
0: Op de streamingdiensten?
3: Ja, precies. Ja.
0: Oh, dat is leuk. Ja.
3: En daar had ik verder niks aan gedaan. Dus dat was heel bijzonder.
0: Dus ineens iemand ontdekte het en ja. Dan gaat een ander het ook luisteren. En zo krijg je een olievlek natuurlijk.
3: Dus ik dacht, nou ja, weet je, dan zit ik nu een beetje kennelijk in dat vaarwater. Ik ga gewoon kijken wat er gebeurt. Nou, er gebeurde 2 maanden helemaal niks.
0: Nee.
3: Totdat een week of anderhalf geleden ook deze ineens toch ergens op een playlist terecht kwam.
2: Zonder dat je er iets aan gedaan hebt.
3: Zonder dat ik er iets aan gedaan heb.
2: Want je contacten in Hilversum zijn zodanig dat je kan plukken wat je wil.
3: Nee, dat klopt. Maar ik heb geen contacten bij Spotify. Nee, okay. Dat is mijn grote nadeel.
2: Nee, dat wilde ik net zeggen. Ja, dus die moet daardoor worden opgepikt.
0: Ja, maar even, zeker. Als je 10.000 streams, dan verdien je 3 euro of zo, denk ik, tegenwoordig.
3: Ja, zo ongeveer. Ja, het is echt niks. Het is
2: dan kan je die hotelkamer ook niet van betalen.
1: Heb je er al een kop koffie van gekocht? Van de opbrengst. Het exacte getal is 0,002... dollar of euro per stream.
0: Ja, per stream. Dus dat is heel weinig inderdaad. Ja,
3: zeker.
0: Nee, daar word je niet rijk van. Maar goed, het is natuurlijk leuk om te doen sowieso. Nee. Heb je ook airplay gekregen op radio? Of,
3: nou, dat is eigenlijk de manier waarop ik het nu dacht. Ik dacht, als ik nou eerst zorg dat die plaat of op die single op streamingdiensten iets gaat doen, dan is het ook makkelijker om naar radiostations te stappen en te zeggen, kijk, hij doet al wat op de streamingdiensten, dus misschien willen jullie
0: en dat is niet dankzij jullie, kan je er eigenlijk bij zeggen.
3: Ja,
0: dus
3: precies.
0: Kun je nagaan.
3: Nee, tegen jullie kan ik het in ieder geval niet meer zeggen. Dus dat vind ik heel erg fijn.
0: En de 10.000 die zijn denk ik van ons ongeveer ontstaan.
3: Ja, van de vorige, zeker. Dat kan niet anders, ja. Maar dat merk je heel erg, dat bij de grote landelijke platen of radiostations, dan moet zo'n singeltje echt minimaal 10.000 keer gestreamd worden. Willen ze dat überhaupt gaan overwegen.
0: Maar je zit bij 100% NL, maar dan krijgen we hem er niet tussen in de playlist. Ook
3: nee, want hij is nog niet 10.000 keer...
0: Dat is ook voor hun een criterium.
3: Ook voor hun,
0: jongens.
2: Maar dan nog, hè. Het is geen Nederlands dus.
0: Ja. Nee, wel. Het is toch...
3: Het Nederlands product.
0: Ja,
3: product.
0: Nederlands product.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Nederlands product. Het hoeft niet Nederlands gezongen te zijn bij 100% NL.
3: Nee,
0: dus dat kan gewoon.
3: Nee, Belgen die in het Nederlands zingen, dat kan ook nog.
2: Ja. Wauw.
3: Nederlands is aan de ene kant een heel stip.
0: Dat mag wel.
3: Ja, en een heel rekbaar begrip. Ja.
2: Je was niet in Karregistraan, want...
3: Nee. Nee, mijn collega's wel. Ja, maar ik heb een ochtendshow, dus ik moest er heel vroeg weer
2: uit. Nee, ik hoorde dat het 3 uur was vannacht. Dus als je dan een ochtendshow hebt, dan moet je gewoon door.
3: Ja, toen ging ik naar weg.
0: Vertel even over het nummer. Dat heet dus Joker, heet het.
3: Ja, ik ben altijd erg van het vertellen van de verhaaltjes in mijn liedjes. En in dit geval is het klassieke verhaal van... de player die het verkeerde meisje tegenkomt en ineens zelf de speelbal blijkt te zijn. Dus met de andere kant van de medaille moet omgaan, zeg maar.
0: Oh, ja.
2: Interessant.
0: En is het autobiografisch?
3: Nee, dit kan niet.
2: Ik zag je denken.
1: Hij stelt gevaarlijke vragen.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Als je nou ja had gezegd, wat dan?
0: nou, verdiepende vraag door jou.
3: Ja.
0: Denk ik.
3: Ja, nee, dit zijn nou echt van die dingen die zie je gebeuren aan de rand van een zwembad vaak. Mijn vrouw en ik kunnen erg genieten van het kijken naar andere mensen.
2: Kijken.
3: En dan, als het niet duidelijk is, dan verzinnen we er zelf wel verhaaltjes bij. Ja, en dan zie je het vaak in dat van, wacht even, die was gisterochtend.
2: Maar als je dan achteraf de waarheid hoort, dan denk je echt toch misgezeten.
3: Ja, het is eigenlijk leuk als je de waarheid niet hoort.
1: Maar die verhalen zijn eigenlijk de inspiratie voor je nummers dan.
3: Dat ja, zeker. Dat kan echt uit van alles komen.
0: Dat is toch mooi.
3: En in dit geval was het inderdaad dat wij in een hotel waren waar we aan het zwembad iedere ochtend een jongen met een ander meisje zagen. Totdat die een avond of een ochtend in zijn eentje daar lag. Dacht, is iemand.
0: Ja.
3: Die is er niet ingetrapt, dacht ik.
0: En je vertelde net natuurlijk over, je bent toch, het is toch leuk als er een beetje naar geluisterd wordt, als er meer streams komen. Maar let je daar dan ook op als je het maakt? Dat je denkt van, ik moet een beetje dit doen, want dat slaat aan.
3: Nee, daar ben ik echt nog te weinig ervaren mee, zeg maar. Dat ik dat precies kan inschatten. Ik maak vooral wat ik leuk vind en wat ik op dat moment leuk vind om zelf te horen.
0: Ja.
3: En als andere mensen dat ook leuk vinden, dan is dat bonus.
2: Ja.
3: Maar dat is niet waarvoor ik het doe.
2: Nee.
0: Oké, maar dat is... niet om te snijmen, maar ik vind het echt een goed nummer. Net als die andere twee vond ik ook goed. Dus de, ik vind het echt... Het verdient meer airplay.
2: Ik hoop dat die...
0: Aan ons zal die liggen,
2: nee, Joost. Nee, ik hoop dat echt dat die 499999 de lucht in gaat.
0: Kijk, dat zijn positieve berichten. Ja. En ik moet er even vertellen, Joost komt er uit Leiderdorp. Hè. Dat is toch ook, het is,
2: ja, maar
0: het is,
2: wat hij lokaal niet weet, is, hij kent zijn moeder, kent
0: lokaal
2: zijn zusje. Niet,
0: het is lokaal belang.
2: Ja, natuurlijk
0: is lokaal belang ook gewoon.
2: Ja, vind ik het leuk dat hij hier is.
0: Nee,
2: ja.
0: Dus, we moeten even in de streek moeten we met elkaar even opstaan voor Joost.
1: Ja, dat is
0: we gaan even luisteren. Hoor eens even. Dit is dus...
2: het sfeertje is goed.
0: Dit is eigenlijk... Ja. En dan kwam dat gitaartje. Ja, precies. Ja. Nou, dankjewel Joost. Succes. We gaan het volgen.
3: Dankjewel.
0: En we gaan het draaien sowieso. 499 Joker. Got

0: Hoor ik nou ook nog een tweede stem erbij trouwens? Of,
1: Ja, maar dat ben ik ook gewoon zelf. Ja. Ik ben heel blij. Dus het, ja, iedere keer als ik het liedje hoor en dan hoor ik die uithaal. En dan denk ik, oh ja. Dan, toen draaide ik me om en toen stond mijn zoon in de deuropening. Die stond aan te kijken van, ben je godsnaam aan het doen?
0: Ja.
1: Mijn studiootje is niet helemaal geluidsdicht. Dus die kwam even kijken wie er voor welk speenvarken er
0: werd. Ja, en als ik dat dan hoort, denk je van, maar dat was hij niet. Dat was hem niet. Dat is heel wat anders dit. Maar het is wel heel goed geworden. Ja, 499. En Joker, dankjewel Joost.
2: Centraal Plus, vrij niveau. Straatplaat.
0: Nou Tijmen, oplossing willen we hebben.
3: Nou ja, het gaat hier om de Louise Bentstraat in Leiden.
0: Nou wacht even, je gaat gelijk boter bij de vis.
3: Ja, dat was de oplossing toch?
0: Ja, die had ik had geraden, inderdaad.
4: Maar ik kon niet zeggen.
3: Ik kon niet zeggen. Geraden,
0: was je spraak kwijt? Ja.
3: Nee, Louise,
0: noem maar even de tips die je had gegeven.
3: Tips. Ik had Leiden gegeven. Ik had, we gaan het hebben over een vrouw, vrouwennaam. En over het remmen dat nooit stopt. En de zon. En die hebben met elkaar te maken. Want het opgaan en het dalen van de zon, dat stopt nooit. Maar in het nummer zeggen we 1 uur sunshine. Dus ja, dan stopt het wel.
0: Oh ja.
4: Ik vind het heel ingewikkeld.
0: Ja, het is ingewikkeld. Het is eigenlijk,
4: het is dat jij die beweging
0: erbij maakt. Het is niet besteed. Het is veel te moeilijk allemaal dit.
3: Te moeilijk?
1: Ja. Had iemand dit goed?
4: Denk het niet.
0: Nee, dat had ik niet. Nee, ik, als
3: was
0: ik even,
3: het zo moeilijk?
0: Nee, er zit echt niks tussen. Van, maar ook die straat die je zei, dat zei ik weer.
3: Louise Wentstraat.
0: Hoe verzin je dat allemaal? Jongen?
3: Wendt, als in the sunshine when she's gone. Wendt. Wendt.
0: Oh, Wendt. Jeetje, Mina zeg hé.
4: Nou.
0: Doe jij volgende keer, je bent de volgende keer niet bij hè, de straatplaat.
1: Nee.
0: De volgende keer even weer dat wij het ook snappen, want dit is natuurlijk niet te doen hè.
4: Ik ga hem in Italië uitzoeken en dan komt hij de week erop.
3: Ja, maar straat in Italië, ja, lekker is dat.
4: De Dua Lipa straat.
0: Hey. Oh ja, dat is heel goed ja. Dat is, die hebben ze vast aan.
3: Laura Pausini.
4: Ja, doe dat maar. Zometeen
0: na 7 uur is hier Johan Hoogendijk. Die gaat terug naar de jaren 80 en 90 om 9 uur. De mixtape met Erik van Oosten en natuurlijk Rudo. En op televisie kun je kijken naar het nieuwsoverzicht met Joyce van Meurs.
3: Ja,
0: een fijn weekend en tot volgende week 5 uur.
3: Fijn weekend.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
2: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
1: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
3: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt het vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
1: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: to the 80s and 90s. Wij nemen je mee terug naar de jaren 90. Dit is de top 5 van
1: 9 oktober 1993. Op nummer 5 vonden we Slave to the Music van 24/7. Op 4 The Culture Beat en Got to Get It. Op nummer 3 Bitty McLean en It Keeps Raining. En op nummer 2 Too Unlimited met Faces. Ja, dan gaan wij natuurlijk de nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 9 oktober 1993.

0: Heerlijke Nederlandse meezinger van VOF de Kunst en Suzanne. Ah, zometeen dan gaan we terug naar het jaar 1997 voor de albumtrack. En ook onderweg MC Hammer en You Can Touch This. Maar eerst het laatste regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan de kerst een dag per week staken. Dat melden de vakbonden FNV en CNV. De landelijke staking is een gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe CAO. Woensdag leggen werknemers voor het eerst het werk neer. CNV benadrukt het belang van een werk-privébalans in de nieuwe CAO. We trekken nu een duidelijke streep. We willen niet nog meer druk op de roosters, maar in plaats daarvan een gezondere sociaal rooster met meer regelmaat en een betere werk-privébalans. De Sven Kramer Academy wil meer kinderen enthousiast maken voor schaatsen. Daarom gaan dinsdag 13 oktober zo'n 800 basisschoolkinderen uit Leiden en omgeving het ijs op bij de ijshal De Vliet. Volgens topschaatster Chill de Bennis is dat belangrijk, omdat steeds minder kinderen uit zichzelf met de sport in aanraking komen. Met de activiteiten in Leiden hoopt ze dat meer kinderen plezier krijgen in schaatsen. En wethouder Mierenbed gaf donderdagavond in de commissievergadering aan de zorgen van inwoners in wijk Adegeest te hebben gehoord. Ze belooft een betere zichtbaarheid van haar en haar collega's in de wijk. In de commissievergadering van afgelopen donderdag konden inwoners van een wijk hun spreekrecht gebruiken om hun zorgen te uiten. De aanwezige raads- en commissieleden gaven bijval aan wethouder Mierenbed. En er werd benadrukt dat zij de inzet van de wethouder zien. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Het is vandaag nogal regenachtig en miserig. Misschien vanavond ook een paar stevige buien. Misschien wel met een klap onweer. En daarna klaart het pas op. De stevige wind uit het zuidwesten is windkracht 6 tot 7. En vanmiddag is het zo'n 16 tot 17 graden. Vanavond kan de temperatuur zelfs wel wat hoger worden. Vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk tot 10 of 11 graden, maar morgen hebben we met buien te maken, maar tussendoor ook felle opklaringen. De blauwe lucht, zon en stapelwolken, maar het blijft wisselvallig. Met stevige westelijke wind wordt het beide weekenddagen 15, hooguit 16 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.
4: Centraal Plus.
5: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Nummer 1 is uit de jaren 90, MC Hammer en You Can't Touch This. Ik heb zo meteen voor je klaarstaan Wham en Freedom. Ook Toto is onderweg met Pamela.

Wham! And Freedom hier op Centraal Plus. Ja, momenteel draait er een documentaire film over Wham! In de bioscoop. Een aantal bioscopen die hem draaien. En die heet 10 Days in China. En daar moet je echt naartoe. Als je een beetje fan bent van Wham!, dan moet je daar echt naartoe. Dat gaat over het optreden wat ze daar gaven in China. En zij waren de allereerste westerse artiest die in China op mochten treden. Waanzinnig. Ik kan het weten, want ik ben er zelf geweest. Nou ja, wel leuk om eventjes te kijken in welke bioscoop die nog draait. Yeah.

0: En zo is het toch nog maar weinig hoor. Toto en Pamela horen hier op Centraal Plus op deze heerlijke vrijdagavond. Het is 9 oktober. En we gaan terug naar het jaar 1997 voor de albumtrack.
1: De albumtrack.
0: En 1997, het jaar waarin FC Barcelona de Europa Cup 2 wint. Door in de Kuip Paris Saint-Germain te verslaan met 1-0. En op 31 augustus van dat jaar verongelukt prinses Diana in een tunnel in Parijs, nadat ze achterna werd gezeten door de paparazzi. En dan komen we aan bij het album van deze week. Het album Evolution van Boys to Men. Uitgebracht op 23 september 1997. En is alweer het vierde studioalbum van de Amerikaanse R&B-groep. Totaal zijn er 13 tracks op het album. Een aantal bekende tracks. Doing Just Fine, A Song for Mama en Can You Stand the Rain. Ja, vorig jaar stonden ze nog in de Ziggo Dome met een waanzinnig optreden. En vanavond gaan wij van het album de nummer 3 track voor je draaien. Het was een top 10 hit in 1997. Four Seasons of Loneliness van Boys to Men is deze week...

uit uur 2. Waar we teruggaan naar de hitlijst van 9 oktober 1985. En we gaan lekker aan het rad draaien. En daarvoor gaan we naar de hitlijst van 9 oktober 1988. Dat zometeen. Nu Prince voor je.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
2: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
1: De sancties tegen het hof zouden over 1.5 jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
3: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
1: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en 1 graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

Everything About You. Hoor je hier op Centraal Plus. Ja, de vrijdagavond, de hits uit de 80s en de 90s. We gaan nu terug naar de hitlijst. De hitlijst van 9 oktober 1985. We gaan de top 5 even met je doornemen. Dit was toen.

0: van 9 oktober 1985. Op nummer 5, Gerard Joling en Ticket to the Tropics. Op nummer 4, Cool and the Gang en Cherish. Op nummer 4, Madonna, Into the Groove. En op nummer 2, David Bowie en Mick Jagger en Dancing in the Street. En dan gaan wij natuurlijk de nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 9 oktober 1985. Die was voor UB40 en Chrissy Hynde. I Got You, Babe.
1: Centraal Plus, 80s en 90s.
2: Centraal Plus
1: 1.

en I Want It All. En dat ze legendarisch zijn, dat blijkt wel. Want er draait momenteel een documentaire film over hun in de bioscoop, over Queen. Het is een live registratie van een concert wat ze gaven in Budapest in 1986. Dat is helemaal geremasterd. Dus het klinkt waanzinnig, het ziet er ook waanzinnig uit. Het draait in een aantal bioscopen in Nederland. Check even Google en dan kun je het ongetwijfeld allemaal vinden.

Kiss Me. En daarmee is het 9:15. En dat betekent dat wij teruggaan naar een hitlijst. In dit geval de hitlijst van 9 oktober 1988. Waarin het rad gaat bepalen wat we gaan draaien. Dat weten we pas als het rad stilstaat. Maar dan moet hij eerst eventjes een slinger krijgen. En dan gaan we zo eens kijken waar hij op stil komt te staan. Dat is altijd weer een leuk moment, want ook ik weet niet wat we zo meteen gaan draaien. Dus dat is altijd wel spannend. Nou, we weten het bijna, ja. We weten het nu. Hij is stil komen te staan op het getal 14. We gaan bekijken in de hitlijst van 9 oktober 1988. Wat vonden we toen op nummer 14? Daar stonden Womack & Womack en Teardrops.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
2: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd ervoor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
1: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
3: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, vissen eitjes eten, amfibieën eten ze.
1: Waterschap hebt er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Mixtape.
4: Meer voor jou. Rudo en Erik hier, de Mixtape. We hebben weer

0: hoorde je aan het begin van de nieuwe aflevering van De Mixtape. Het is vrijdagavond, even na negenen. En daar staat hij weer, hoor, dames en heren. Erik van Oosten.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, goedenavond.
1: Gefeliciteerd met je verjaardag nog. Want je was deze week natuurlijk jarig.
0: Ja, dankjewel. Nou, kom ik zo meteen even op terug. Of ik op mijn verjaardag. Zo goed?
1: Ja, moet jij weten.
0: Gaan we eens even beginnen met wat lekkere tracks in de mix. The Prodigy, Voodoo People, hoor je naar Dua Lipa. Dit is Houdini.
1: Kom je terug op je verjaardag? Ik ben heel benieuwd.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up en James Brown, de seksmachine hier op deze vrijdag in de mixtape. Ja, ik was jarig, Erik, je zei het net al.
1: Heb je wat meegenomen voor je verjaardag?
0: Ik heb zeker wat meegenomen. Wacht even, ik heb het hier... Ik heb het hier, kijk eens alsjeblieft.
1: Oh.
0: Een heerlijk gebakje. Merengue.
1: Gadverdamme.

0: Ja, maakt niet uit. Ik vind niet... Oh.
1: Een paar hapjes.
0: Nee.
1: Ah. Nou, kom op. Ja, nou ja, als je het echt niet lekker vindt, maar neem een klein beetje.
0: Ja, maar een klein beetje is toch nog steeds gooien. Het meurt ook. Gadver.
1: Oké, ik hoor het zo meteen wel. Banana Rama, MC Miker, DJ Swain, Holiday Rap. Eerst op Kanaal 7S. Dit is Breaking Me.
0: Ik had me hier echt op verheugd, hè. Hier. Hier, kijk.

0: Junior Senior Move Your Feet.
1: Wat heb je nou bij je lip?
2: Wat?
1: Die lijkt erop. Je lijkt je opgezet, joh.
2: Ja, dat komt door dat gebakje, denk ik.
1: Ja, maar ook bij je nek.
2: Hè?
1: Heb jij van die taart gegeten?
2: Nou, ja. Maar ik bedenk nu ineens, ik ben allergisch voor eiwit uit kippeneieren. En dat zit erin, denk ik.
1: Ja, als je nou gewoon zegt, ik ben allergisch, maar je zegt, ik vind dit niet lekker. En heb je toch een hap genomen?
2: Nou, ik vind het sowieso niet te hakken, maar het is meer, ik kom wel ook niet ondankbaar overkomen, hè.
1: Oké, maar kunnen we wel door? Of moet de dokter bellen?
2: Nee, ik denk dat het wel goed komt. Het was een klein hapje, komt goed.
1: Oké. Nou, we houden het wel even in de gaten. Ondertussen draaien we aan het rad. Ik denk dat je veel water moet drinken. Laten we afspreken dat als het rad zegt, Erik, dat ik toch even... Ja, ik voel me nu een beetje schuldig wel.
3: Het rad zegt... Nou, Rudo!
1: Nou ja, gelukkig. Ik ga even drinken halen. Maar houd het even in de gaten, Erik.
2: Ja, kom goed.
1: Zometeen Billy Ocean. Eerst Michael Brown hier.

0: Liza Hideaway en Wham Young Guns. Het is bijna het einde van Erik met de taart. Trek wel weg, heb ik het idee.
1: Nee, komt goed, joh, komt goed.
0: Hij heeft een stukje merengue taart op die kant meegenomen. Maar dat kan hij helemaal niet hebben, jongens. Hij is allergisch, kwam ik net achter.
1: Ja, weet ik voordat de eiwit van kippeieren in zit.
0: Ja, je neemt zelf een hapje, hè?
1: Ja, dat was groepsdrukken.
0: Nou goed, laten we het er niet al te lang meer over hebben. Zometeen LA Style. James Brown is dead. Corona, Rhythm of the Night. En eerst Sierra, dit is 1-2-step.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
2: Ik sprak daar net ook nog met een agent die zei, een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
1: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd daarop gereageerd.
3: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad, eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
4: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien, maar ik heb hoop.
1: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws.

0: LA Style, James Brown is Dead en Corona met de Rhythm of the Night aan het begin van deel 2 van de mixtape. Het gaat gelukkig beter, hè, Erik. We gaan het er niet meer over hebben, oké?
1: Nee, dat komt goed. Laten we erover ophouden. Het was een klein stukje. Ik heb veel water gedronken. Gaat goed.
0: Wat gaan we draaien? Wat ga je draaien in dit uur?
1: Ik heb voor jullie klaarstaan Chris Isaak, Wicked Game, Rita Ora, Let You Love Me, een oudje, All Do The Best, en Khalees, Got Your Money en Jason Derulo, Take You Dancing. En er zit Joe Stone met Superstar on the Door.
0: Your Shout, Love Tonight.
1: Even in koor met z'n allen.

0: Dancing en Joe Stone met Superstar. En The All Dirty Bastard en Kelis met Got Your Money. Goed, wist jij dat mijn vriendin naar de Backstreet Boys is geweest? Heb ik dat verteld vorige week?
1: Nee.
0: Nou, in Düsseldorf. En ik zie dat jij de Backstreet Boys klaar hebt staan.
1: Toeval bestaat niet.
0: Nou, ja, ik vind We've Got It Going On en Quit Playing Games ook altijd leuk. Maar welke hebben we nu?
1: I Want It That Way.
0: Hoor je nu op Centraal Plus.
1: En daar zit Sam Veld met gold onderdoor.

0: Victoria en Adina Howard met Freak Like Me. Ook een lekker jaren 90 klassieker is dat. En tot zover de show van vandaag. Zometeen dan hoor je hier non-stop de lekkerste muziek. En wij zijn er morgen weer non-stop. Even na 7 na de 30. En volgende week zijn we er weer. Hè?
1: Ja, tuurlijk joh. Zelfde tijd, zelfde zender. Wat voor cijfer geef je het?
0: 9.
1: Oh, zo hoog?
0: Nee, 7.
1: Oh, lager ook echt?
0: Ja, door het incident met de taart. Jij?
1: Ja, ik geef het gewoon een 9. Ondanks alles, ik was in...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen. En de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs van de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!